0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is al bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten en riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug naar Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies.

ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren door je eigen tijd in stukken maalt. Ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. In de loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 26. Het begint een beetje herfstig. Alsof je de herfst al een beetje door de wind heen kunt ruiken. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Carmen.
1: Ja, het heeft nogal flink geregend deze week. Het waaide ook misschien wel een beetje. Het was weer wat frisser. Ik zag ook wel de eerste blaadjes omvallen. Maar ja, elke boom is volgens mij uitgedroogd hier. Dus dat gaat nogal snel.
0: Ja.
1: Ik denk dat het snel kaal is dit jaar.
0: Ja, heb jij een goed gevoel altijd bij de herfst die aanstaande is?
1: Dat is altijd wel een mooie periode, hè? Dat alles weer gaat verkleuren. En ja, dat we een warmere periode ook weer ingaan als het gaat om als we naar binnen trekken. En die warmere periode doet me ook altijd een beetje denken aan Robert. En Robert die zit inmiddels al een jaar thuis. Dat weten de lieve trouwe luisteraars van dit programma. En ja, ik krijg nog steeds vaak vragen binnen. Jij natuurlijk ook, Bert.
0: Ja,
1: over
0: van hoe gaat het met Robert? Nou, nu is het natuurlijk niet echt de bedoeling dat we een complete medisch dossier hier op tafel gooien. Hè?
2: Dat maar we zijn toch wel benieuwd natuurlijk hoe het met hem gaat.
0: Ja, klopt.
1: Ja. En Robert die zit nog thuis. Die werkt hard aan zijn herstel. En Robert kennende weten wij van hem dat hij hier graag wil zijn natuurlijk. En dat hij ons heel erg mist. Maar goed, hij heeft alle tijd nodig om rustig aan te doen. En weer zichzelf te worden. En dat duurt gewoon even. Ja. Dus ja, zodra wij ook meer weten, dan delen we dat uiteraard.
0: En daarom vandaag ook een vakantiekracht. Haar naam is Kaylee, goedemorgen en welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, die naam die spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Zo prachtig bezongen door Marillion in 1985 in een onvergetelijke evergreen. Of is het toch, of ben je toch vernoemd naar Kaylee van René Vroeger?
2: Hoe vaak heb je deze vraag ook al gehad?
1: Dit is de allereerste keer in mijn leven.
2: Oh,
1: dit is echt heel grappig. Jij bent de eerste die het opvalt.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ik ben inderdaad niet vernoemd naar die van Marillion.
0: Nee?
1: Maar naar die van René Vroeger.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Je hebt een primeur,
0: Bert. Ja. Ja. Nou, dan ga ik die plaat toch vanochtend zeker even draaien.
1: Ja. Nou, dan weet je ook gelijk hoe je het schrijft. Dus niet met E-G-H, maar met dubbel E.
0: E-E-G-H, ja, ik ben een spelling...
1: dubbel E.
0: Ja, dubbel E, zeg ik. Ja. E-E-G. Oh. Ja, ik ben een spellingfetischist.
1: Nee, maar zonder G-H dus op het
0: zonder
1: einde.
0: G-H.
1: Want dat is zoals Marillion hem deed.
0: Oké. Nou,
1: het is dan iets simpeler.
0: Ja, nou, de vroeg vergeten hit van vanochtend is bekend. Kaylee. Blijf haar hier in hoofdeigen persoon. En even het profieletje helemaal afmaken, zodat we een compleet account van jou hebben. Je leeftijd?
1: Ik ben 32. Wat wil je meer over
0: waar
1: me weten?
0: Waar kom je vandaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Katwijk, bij Leiden. Ik woon in Hoofddorp.
0: Wat doen je ouders voor werk?
1: Mijn vader zit in de bloemen.
0: Ja?
1: De bloemencorso van Rijnsburg wordt morgen op tv uitgezonden op Omroep Max, op NPO 1. Dat is het dorp waar ik vandaan kom. En dat is eigenlijk ook wat mijn vader doet. Bloemen exporteren naar het buitenland.
2: Oh.
1: En, dus die vroege wekker, die ben ik wel gewend.
0: Kijk
1: van
0: eens
1: huis
0: aan,
1: uit.
0: Een echte ondernemer met eelt op de vingers. En je weet,
1: zeker,
0: daar hou ik van. eens even kijken. Wij gaan vanochtend even bellen met Zandvoort natuurlijk. Het grote Formule 1 weekend is aanstaande. Dat begint vandaag al. We gaan ook bellen aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag met Felix Meurders. Daar verheug ik me ook op. Eline Druig komt natuurlijk over de vloer. En even kijken wat er verder in nieuws zit vandaag.
2: Ja, dat nieuws moet nog een beetje opstarten vandaag. Maar in Sittard is een man neergeschoten. Dat heeft de politie gedaan op het stationsplein daar. Het was een verdachte situatie, maar wat dat dan was, dat zegt de politie niet. De man werd in zijn been geraakt en ligt in het ziekenhuis. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt teruggebracht naar Lelystad na 16 jaar. Het was de bedoeling dat hij al in 2012 weer terug zou zijn daar. Maar is ietsje later geworden.
0: Oh, die wordt dus niet geveild. Want daar hadden we het gisteren over. Over al die spullen uit de setting. Maar daar horen we zo meteen
2: meer
0: over.
2: Daar hoor je zo meer over.
0: Eerst gaan we een lied uit bed halen. En dat is ook jouw eerste taak, Kaylee. Ik hoop dat je... dit moet lukken volgens mij. We zijn op
2: succes.
0: We gaan een lied uit bed halen uit ons alfabet. Op voorwaarde dat die begint met welke letter?
1: Met de O vanochtend.
0: Oké. Goed, geef me door via de NPO. Luister, liedjes beginnen met de O. I love it.

0: Dat blijft toch een van de allermooiste van de iOS. Is ook schitterend, altijd wel iemand. Mannen zijn trouwens op dit moment bezig met het maken van een nieuw album. En dat komt komend najaar uit. Als ze ook een tour gaan ondernemen, een clubtour door ons land. Kijken wij naar uit. Dag Ken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tijdje elkaar niet gesproken, maar vertel eens even, hoe is het met jou?
1: Nou, ik zeg net tegen Carmen, de scholen zijn weer begonnen. Ik werk in de Zaanstreek, dus wij zijn weer aan de gang. En ik heb alweer flink wat avonden met werken tot 22:30 s'avonds en korte nachten achter de rug. Dus het begint weer goed.
0: Ja, want je bent docent Engels, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, en hoe zorg je ervoor dat de leerlingen een beetje weer op gang, op stoom komen? Of heb je ze meteen hard aan het werk gezet?
1: Nee, ik sta altijd rustig met ze op. Ze leren kennen, ze vertellen wie ik ben en hoe we werken. En rustig beginnen met wat spreekoefeningen, dat ze er meteen een beetje inkomen. Maar nog geen grote huiswerkopdrachten en hard werken. Dat bouwen we geleidelijk op.
0: Ja. En dat maakt je ook tot een populaire docent, denk ik. Hè? Want als we even naar jouw school gaan, in de Zaanstreek, op een schaal van 1 tot 10. Wat voor score heb jij dan ongeveer, denk je zelf?
1: Ja, over mezelf dat uit te spreken is natuurlijk lastig. Maar ik ben wel een gezien figuur. Dus ze kennen me wel inmiddels. Dus het zit wel boven de 5, ga ik vanuit.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want voor de mensen die je niet kennen, je gaat door het leven als de Nederlandse Wim Sonneveld. Daarmee treed je ook dikwijls op. Staan er ook weer voor het komende seizoen de theateroptredens op het programma?
1: Er staan een aantal dingen op het programma. Inderdaad, Avondje Sonneveld in Noord-Holland hier. En ik ben aan het repeteren voor Ja, zuster, Nee, zuster.
2: Oh!
0: Wacht even, ga jij een rol spelen in een nieuwe serie, een nieuwe versie of zo van Ja, zuster,
1: ja,
0: Nee?
1: Ja, ik heb 2 jaar geleden, toen hebben we elkaar ook gesproken, Het schaap met de 5 poten gedaan, met een kleinkunstensemble, gezelschap. En we gaan nu Ja, zuster, Nee, zuster brengen. En ze hebben mij de rol van de boze buurman gegeven.
0: Ach!
2: Buurman Boordevol, was dat? Wie was
1: Jazeker,
2: het?
1: Ja.
0: Ach, wat grappig. Wat heerlijk, joh. Wat heerlijk. Moet je daar niet gewoon je werk van maken in plaats van het onderwijs?
1: Dat zou ontzettend fijn zijn. Maar ik ben natuurlijk niet de enige die denkt dat hij wat kan op het toneel. Nee. Dus ik ben dan blij met mijn vaste inkomen uit het onderwijs.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen, Ken.
3: Alfabet.
0: We doen vandaag met de letter O van de ochtend. Our House had dat kunnen zijn van Crosby, Stills en Nash. Kom binnen via Ron. Even kijken. Onder ons van Boudewijn de Groot, Harm, Dalling.
1: Ook uit het onderwijs.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen, Ken.
3: Alfabet.
0: We doen vandaag met de letter O van de ochtend. Our House had dat kunnen zijn van Crosby, Stills en Nash. Kom binnen via Ron. Even kijken. Onder ons van Boudewijn de Groot, Harm, Dalling, Ome Jan van Willeke Alberti.

0: donderdagavond On the Road Again van Kenneth Heat, Hans Mulder. On My Radio van The Selector, komt binnen via Maruska. Oh Happy Day van Elvis, dankjewel Anneke. Old and Wise van The Alan Parsons Project. David, nou dan hebben we zo allemaal wel een beetje gehad. Ja, ik ben zo benieuwd wat jij hebt gekozen, Ken.
1: On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers.
0: Dat vind ik een briljante keus. Ik wens je een goed weekend.
1: Insgelijks.
0: Hoi.

0: Choose in Texas. 6:30. 6:32 zelfs. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De politie heeft op het stationsplein in Sittard een man van 34 neergeschoten bij een verdachte situatie. Wat dat was, zegt de politie niet. De man werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er geschoten is door de politie, wordt er een onderzoek ingesteld. Er is een ander groot Amerikaans vliegdekschip aangekomen in het Midden-Oosten om de uitgeputte bemanning van de Abraham Lincoln af te lossen. Zij zitten al 9 maanden op dat schip en de situatie aan boord is dramatisch. Er is bedorven voedsel en slechte hygiëne. De bemanning zou er mentaal slecht aan toe zijn. Uit wanhoop was er al iemand overboord gesprongen die daarna gered moest worden. Volgens hun familieleden zijn ze nu allemaal op weg naar huis. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen zoals de zomerkermis in Almere. Gemeenten roepen de hulp in van de stichting die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of als iemand onder de 16 toch stiekem alcohol drinkt. Wie zich er niet aan houdt, krijgt van de handhavers een keuze mee naar halt of een boete. Nou, als je voor een halttraject kiest, dan voorkom je een aantekening op je strafblad.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: En veel jongeren kiezen daar dan ook voor. De Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, is vannacht terug op transport gegaan naar het Aviodroom. De musical is gestopt en het decor gedemonteerd. En eigenlijk zou het historische vliegtuig al in 2012 weer terug zijn in Lelystad, maar dat werd dus iets later. De Dakota speelde een glansrol in de slotscène van Soldaat van Oranje.
3: Een moment waarop alles samenkomt. De bevrijding waarin koningin Wilhelmina weer op bevrijd Nederland aankomt en dan de vliegtuigtrap afdaalt en het Wilhelmus wordt gezongen.
4: Nergens ruikt het zo lekker als thuis.
3: En ja, daarmee dus eigenlijk een soort van wauw-moment aan het eind van de voorstelling.
5: Maar was het ook de bedoeling dat het vliegtuig hier zo lang zou blijven?
3: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen.
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad wat hij ook zegt. Een hoogtepunt in de voorstelling. Dat op een gegeven moment gaan de poorten open en dan komt gewoon die Dakota voorrijden. Fantastisch. En gisteren hadden we al de veiling van decorstukken van Soldaat van Oranje hier in Duitsland. Maar ik vind het wel mooi dat die Dakota toch een veilige plek krijgt daar weer in Lelystad.
1: Hij is natuurlijk van het Aviodroom.
0: Ja, precies.
1: En hoe komt het nou dat ze deze moesten uitlenen? Dat er was destijds een noodsituatie op de set. Want die eerste Dakota die ze hadden, die is bij het transport tegen een brug aangeknald.
0: Oh.
1: En die was totaal los.
0: Heb jij het voorstelling gezien?
6: Nou, ik kom dus uit Rijnsburg. Dus ik kon op de fiets naar Soldaat van Oranje. Want dat was in Valkenburg in de theaterhangraar.
0: Je gaat nog niet zeggen dat je het gemist hebt.
6: Ik heb hem gezien. Maar ik heb dit dus ook meegemaakt, die Dakota die toen is gecrashed als het ware. Want dat was echt een groot ding.
0: Ja.
6: Letterlijk en figuurlijk.
0: Oké. Nou, hij gaat terug naar huis voor
1: hij
0: altijd.
1: Zou om 6:00 aangekomen moeten zijn. Was een speciaal transport. Doen ze natuurlijk midden in de nacht. Te voorkomen dat er nog meer files gaan staan. Ik weet niet of die er al is aangekomen, maar goed.
0: Dat horen we later dan vanochtend graag, ja?
1: Nou, ik denk dat wel goed is gegaan, anders hadden we dat denk ik nu al geweten. Buiten een mix van zon en wolken, later wel steeds meer buien, mogelijk ook met onweer, en het wordt opnieuw een graad of 20.

0: Ja, prachtig toch dit Charles Aznavour. En La Mama. Hoe heet jouw mama eigenlijk, Kelly?
1: Joke.
0: Joke.
1: Ja.
0: Dat is een minder opvallende naam dan jij hebt, namelijk Kelly.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, begin het uur vroeg ik of jij vernoemd bent naar misschien wel Kelly van René Vroeger. Nou, een eervolle reactie. Namelijk voor het eerst in 80 jaar dat jou gevraagd werd of het inderdaad ging om die plaat van René Vroeger. Want iedereen komt natuurlijk altijd met die plaat van Meryl in aanzetten.
1: Ja, klopt. Maar 80, ja, bedankt.
0: Nou, zoiets dan. Zeg, maar jouw ouders zijn een groot fan van Vroeger. Hoe ging dat?
1: Oeh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want dit is een grappig verhaal. Mijn moeder heet dus Joke. Mijn vader heet Kees. Nou, ik ben de oudste van 4 kinderen. Dus ik heet Kelly.
0: Ja.
1: Ja, ik denk wel dat mijn ouders fan moeten zijn geweest. Want uiteindelijk was mijn allereerste concert ook daadwerkelijk René Vroeger met mijn ouders.
0: Ach, dat is lang geleden. Dat was Vroeger.
1: Ja, ik denk, hoe oud moet ik zijn geweest? Ik denk een jaar of 7 of 8. Oh ja, grappig. Bedankt.
0: En hoe heet je zus dan?
1: Nou ja, ik heb dus 2 broertjes en een zusje. Ja. Dus het is meisje, jongen. En mijn zusje, ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Die is vernoemd naar een titel van een andere zanger, Marco Borsato.
0: Oei!
1: En die is Italiaans van oorsprong, Marco Borsato. En die had ooit een liedje gemaakt met Domenica. En dat vonden mijn ouders ook zo'n mooie naam. Dat toen ze Domenica hoorden, dat ze zeiden, als we ooit een meisje krijgen, dan gaat ze Domenica.
0: Ach,
1: nog een meisje krijgt, dan gaat ze Domenica
0: heten. En dat is een mooi liedje. En dat staat op zijn eerste Nederlandstalige album, volgens mij. Hè? Die beroemde album met ook Dromen zijn bedrog. En dan van Domenica.
1: Ja. Ja.
0: Domenica.
1: Ja, dus zo. Ja, we noemen er heel vaak Do, want dat is makkelijker dan natuurlijk Domenica zeggen.
0: Ja. Ja.
1: Do. En dus dat is mijn zusje en mijn andere 2 broertjes.
0: Nou,
1: dan
0: ben ik
1: dus
0: heel benieuwd naar de broertjes.
1: Ja, ja,
0: ben
1: ik
0: ben
1: benieuwd
0: welke artiesten nu naar voren komen.
1: Nee, dat zou wat zijn. Nee, ja, dat is dus ook een grappig verhaal, want die hebben ook Italiaanse namen. Ik ben de enige met een Engelse voornaam.
0: Ja.
1: Dus mijn broertje onder mij heet Danilo. Nou, dan heb je Domenica.
0: Die plaat ken ik niet, Danilo.
1: Nee, dat is ook geen plaat. Nee.
0: Oh.
1: Mijn vader liep ooit een keer op de veiling, zag toen de naam Danilo. En die zei tegen mijn moeder, als we ooit een zoon krijgen, dan wordt dat het. En mijn jongste broertje, die heet Gianluca.
0: Oh, dat klinkt ook weer als een Borsato-tel.
1: Ja, Luca. Nee, dat is het niet. Ja, dat is ook zo'n verhaal. Want op het moment dat ze hem wilde, een naam wilde geven. Ik kom uit een christelijk gezin. Ik kom natuurlijk uit een christelijk dorp. En daar hoort dan ook doop bij en zo. En mijn opa is al heel lang geleden overleden. Dus mijn vader wilde mijn opa eren, dus zijn vader. En beide broertjes hebben dus de doopnaam vernoemd naar mijn opa. Dezelfde doopnaam. Maar mijn vader wilde dat eigenlijk bij mijn jongste broertje anders doen. Die wilde die doopnaam dan in een andere taal doen, in het Frans. Mijn opa heette Wim. Mijn broertjes heetten William met hun tweede naam. En die wilden er eigenlijk bij mijn jongste broertje Guillaume van maken. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, maar als hij gedoopt gaat worden, dan krijgt die dominee dat toch echt zijn strop niet uit. Dus toen werd het Gianluca William in plaats van Gianluca Guillaume.
0: Oké, okay, nou, lang verhaal kort, dankjewel daarvoor.
1: Heel lang.
0: Maar wel grappig trouwens, in christelijk dorp, daar hoort dopen bij.
1: Ja.
0: Dat brengt me bij Carmen natuurlijk.
1: Want, ik ben ook gedoopt.
0: Waar ben jij naar vernoemd?
2: Ik ben niet per se naar iemand vernoemd. Ik heb mijn eerste naam is Carmen, mijn tweede Mattea. En wat wel grappig is, mijn ouders die wisten niet 9 maanden lang wat ik zou worden. Dus ze hadden 2 geboortekaartjes gemaakt. Carmen Mattea Doorman.
0: Oh, die lagen al klaar.
2: Die lagen al klaar. Of Matthew Vincent. Zo had ik geheten.
0: Nou, dan ben ik blij dat je een vrouw bent geworden, zeg. Goedemorgen, Matthew Vincent.
2: Nee, gewoon Matthew was het dan geweest. Maar goed, dat Matthew komt weer terug in Mattea. Ja. Dus het blijft terugkomen.
0: Oké.
2: Ja, ik vind jou eigenlijk, jouw oorspronkelijke naam vind ik eigenlijk de allermooiste.
0: Ja, haal dit nog weer even aan. Want daar baal ik ook echt enorm van. Want mijn echte naam is namelijk, ik ben vernoemd naar mijn opa. En die heette
2: Berend.
0: En nu komt het mooiste. Mijn moeder is haar meisjesnaam is Van Boven. Dus ik had gewoon Berend Van Boven kunnen heten.
2: Ja, fantastisch.
0: Wauw. Nou, dat is echt. Ik was echt tot grote hoogte gestegen, denk ik. Hè. Daar had een programmanaam in gezeten. Alle hits van boven. Ondersteboven.
2: Ja.
0: Bovenop de hits. Bovenop de muziek. En nu staat hier Bertje Haandriekman.
2: Ja. Dat is ook mooi.
0: Ja,
2: mooi ook voor mooi. In de ochtend, hè?
0: Precies, ja. Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Heb je weer gelijk.
2: Ja.
0: Ach ja, dat hebben we allemaal niet in de hand, mensen. En van het concert des levens krijgt niemand een programma tenslotte.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, ik heb hem van zolder gehaald. 32e plaats in de top 40. Niet echt een heel grote hit geweest.
1: Nee, lang niet gehoord.
0: Nee, dat zal wel. Maar ik dacht van, dit vind ik wel de ultieme vroeg vergeten hit van deze ochtend. Want Kaylee is de vakantiekracht vanochtend. Zo prachtig bezongen door René Vroog.

0: Nou, wat vind jij ervan, Matthew Vincent?
1: Nou, dit is natuurlijk wel prachtig. Ik ga nu altijd aan jou denken als ik dit liedje hoor. Ja.
0: Ja. Ik vind het ook wonderschoon. Ik heb het ook meer dan 30 jaar niet gehoord, geloof ik.
1: Lang geleden. Ja.
0: Oké, mensen. Nou ja, als we dan toch in het naamplaatje zitten. Deze vond ik ook herkenbaar natuurlijk. Police over de vloer. Dit is Roxanne.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 180 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
7: Goedemorgen, Bert. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Het land zet dat door, ondanks felle kritiek. Israël zoekt al aannemers voor het bouwen van 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat maakt een Palestijnse staat nog moeilijker en dat is precies wat Israël wil. Onder meer Nederland en Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spreken zich daar fel tegen uit. Inwoners van Zandeweer en omgeving in Groningen zijn vanmorgen vroeg letterlijk wakker geschud door een aardbeving. Ruim een uur geleden was dat en de beving had een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen meteen al 50 meldingen binnen. Mensen vertellen dat hun huis stond te trillen op hun grondvesten. Een inwoner van Uithuizen hoorde een dreun en voelde een massieve beving en naschok. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is overal onder controle, zegt de gouverneur van Luik, waar de brand woedt. Een grote storm met veel regen heeft het blussen gisteren geholpen. De brandweer houdt de situatie in het gebied nog wel in de gaten, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: De brandweer is het vuurmeester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
7: Bij de brand in de Belgische Ardennen is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand. Een gebied ongeveer zo groot als Vlieland. Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. Ajax won in Zwitserland met 4-2 van Sion, met een hoofdrol voor invaller Tolu.
9: Via penalty wisten de Zwitsers wel langs zij te komen, maar daarna was er die grote spits uit Lagos, Nigeria, Tolu. Hij viel in, hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
7: Ja, FC Twente moet volgende week wel nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. De Tukkers moeten dan winnen om Europees actief te blijven. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vanuit het noordwesten zijn er buien het land ingekomen. Mogelijk ook met onweer en het wordt zo'n 20 graden.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

150.000 reizigers heen en weer naar Zandvoort te brengen. Vanwege de Formule 1 race al daar natuurlijk. Er wordt ook extra trein ingezet en extra personeel. Dus dat komt helemaal goed. Ondertussen kleurt Zandvoort al bijna helemaal oranje. Weet ook Ans Veldwies. Ze woont dicht bij het circuit. En vertelt er straks over op weergaloze wijze.

0: Van de Searchers, nieuw leven in Blies in de jaren 80. Dit prachtige When You Walk in the Room. 13 minuten over 7 aan het begin van een spannend Formule 1 weekend. Want de zomerstop van dat circus is voorbij. Het gaat allemaal weer beginnen. En dat betekent dat jouw hart ook een sprongetje maakt, Carmen. Want je bent Formule 1 gek. Je volgt alles op dat gebied. Ja. Wat betekent het voor jou eigenlijk dat het in Nederland plaatsvindt? Geeft dat toch een extra gevoel?
1: Ja, absoluut. En dit is ook wel echt een beetje in de achtertuin. En het is mooi dat Max Verstappen nu weer voor zijn eigen publiek gaat rijden. Ik heb er wel een beetje last van, want ik ben er dit jaar wederom niet bij.
0: Ja. De bruiloft kost ook geld. Hè?
1: Ja, precies. Maar goed, het is mooi om te zien hoe het leeft, hè, en hoe Max het doet. Dus,
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt, ja, het speelt zich toch af in mijn achtertuin. Zeg jij dan, terwijl je woont in Almere. Ja. Nou, ik ken iemand bij wie het in feite in huis plaatsvindt.
1: Ja, precies.
0: Ongeveer.
1: Ja.
0: En we horen haar lachen. Het is vriendin van de show, Ans Veldwisch uit Zandvoort. Goedemorgen, Ans.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat voor sfeer hangt er op dit moment al in Zandvoort?
2: Nou, het is eigenlijk stilte voor de storm, want Zandvoort is natuurlijk afgesloten voor al het verkeer. Dus alles komt nu per trein, per voet, per fiets en per brommer. Dus ik denk dat sinds 12 minuten nu ik denk dat tot maandagochtend gaan de 3 treinen iedere 5 minuten, ja, het is ongelooflijk, naar Zandvoort. En daar zitten miljoenen mensen in.
0: Ja, en die komen dan ook pissen bij jou in de tuin als ze het niet kunnen houden en langs jouw huis lopen? Of hoe gaat zoiets?
2: Nou, nee hoor, ze worden allemaal netjes vanuit het station gelijk gedirigeerd naar de boulevard. En mensen die in Zuid geparkeerd zijn, die een doorlaat hebben dan. Hè, die worden met busjes naar het circuit gebracht, met pendelbusjes. En ja, en de rest gaat allemaal lopend en zingend en feestvierend over de boulevard.
0: Ja.
2: Of hier over de Engelbertstraat.
0: Nou, dat is toch ook wel heel erg leuk. Hoewel, het voelt ook een beetje opgesloten, Ans. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou nee, ik heb een hele grote zee voor mijn deur. Dus wat dat betreft is dat een hele grote uitzet. En ik heb een doorlaat. Dus mocht er iets gebeuren, dan kunnen we altijd met de doorlaat weg. Maar dat hopen we niet.
0: Nee, het moet toch ook een fijn gezicht zijn, al die enthousiaste Formule 1-fans. Hoe ver gaat jouw eigen liefde eigenlijk voor de Formule 1?
2: Nou ja, we zijn er dus op circuit eigenlijk, hebben altijd gewerkt. Dus dat was al. We hebben de laatste twee Grand Prix hebben toen meegemaakt. Dus nu is het weer 6 jaar geleden teruggekomen. En ja, het hele huis is versierd. Wij zijn versierd, zou ik maar zeggen. Dus we lopen in het oranje al de hele maand.
1: Ja.
2: En het is gewoon leuk. Je ziet al die feestvierende mensen. Je krijgt gewoon een hele vibe ervan.
0: Ja. Hoe hebben jullie huis versierd dan? Met allemaal oranje vlaggen of rood-wit-blauw?
2: We hebben zwart-witte vlaggetjes. En we hebben 2 grote oranje palen met al de vlaggen erop tenminste. Van die dus hier te koop waren, niet van de landen, maar van Zandvoort en van circuit. En we hebben een hele grote poster van een Max voor de deur hangen.
0: Ah, mooie boel, leuk. Mooie Red Bull.
2: Oh, ja.
0: En is, heb je...
2: Is nee, dat mag je niet zeggen, hè, de Red Bull.
0: Nee, dat mag ik niet zeggen. Okay. Is Max Verstappen al voorbij gereden? Heb je hem al gesignaleerd misschien?
2: Ze zijn er wel, denk ik, maar ze komen niet uit de auto. Of er zijn wel rijders die dat doen. Toen ze naar het circuit reden gisteren. Maar de meesten komen gewoon in auto's en rijden door. Want ja, op het circuit begint het pas natuurlijk. En ja, vandaag is natuurlijk de vrije training. Dus ze moeten zich helemaal klaarmaken ervoor.
0: Ja, ja. Ja, dat heb je natuurlijk vaak met die deelnemers. Die
2: sporten.
0: Rijden vooral door. Ja.
2: Ja.
0: Want ik kijk even naar jou, Carmen. Hoe gaat het programma er vandaag uitzien? Vandaag vrije training?
1: Ja, klopt. Vrije training inderdaad. Morgen een sprintrace. Ja, het is allemaal misschien... onduidelijke taal voor jou.
2: Kwalificatie.
1: Ja, een kwalificatie, sprintrace nog.
2: Race.
1: En zondag de race, hè, Ans?
2: Ja, en dan eerst nog de kwalificatie voor de race. En dan zondag is het hele grote... Kijk, het is al 2 dagen spektakel. Maar zondag komen de, ja, allemaal... De celebrities, de koning, de koningin... een Chinook flight over met de grote Nederlandse vlag. Nog nooit vertoond in geen enkel land... He, grote Nederlandse vlag onderhangt aan de Chinook. Dus ja, het Koninklijke Militaire Kapel komt. Eigenlijk een heleboel artiesten komen er ook optreden. En ja, het publiek wordt echt de hele dag vermaakt. 2 dagen lang.
0: Wat een spektakel. Jij gaat dan op dak zitten van je huis om alles te volgen? Of ga je wel echt
2: nee,
0: naar het
2: Nee, ik kan
0: het
2: gewoon in mijn achtertuin zien.
0: Je kunt gewoon... het is echt zo'n mooi uitzicht heb jij. Wat heerlijk zeg. En wat voor reacties krijg je op jullie mooi versierde huis?
2: Ja, heel leuk. Ja, er zijn dan een heleboel geweest natuurlijk. Om langs een praatje te maken en om foto's te maken. En je ziet ook bij de toeristen, die vinden het leuk... om even die foto van Max natuurlijk die voor hangt op een heel groot... Ja, dat vinden ze leuk om te zien. En de versiering natuurlijk. Ja, het is gewoon gezellig en leuk. Dus allemaal sportief en heel Zandvoort. Daar hangen de vlaggetjes in de straten. In de grote hoofdstraat door. Ja, overal is het versierd, dus het is heel leuk.
0: Ach, je gaat het nog missen, want dit is natuurlijk de laatste keer, hè? Dat
1: de
0: dit circus,
1: reuring, ja.
0: In Zandvoort...
2: Ja, nou, de reuring heb je toch, want die hebben vorige week woensdag begonnen toch met die zonsverduistering. Dus toen stond Zandvoort helemaal vast. Toen kon er niemand meer uit en in. Dus, en nu is er al een hele opstopping, hoor ik. Er is een file. Want de mensen die willen erin, maar die mogen er niet in, want die hebben geen doorlaatbewijs. Dus die moeten allemaal weer terug. Dus ja, om ergens een auto te parkeren, als ze een kaartje hebben, moeten ze toch met de trein. En ja, de trein gaat van Haarlem naar Zandvoort 5 minuten. En dat, ze zijn in 10 minuten hier vanaf Haarlem met de trein. Dus het is, ze willen proberen, maar ik weet niet wat daar de achterliggende gedachte is en wat ze voor verrassing hadden. Maar ze willen proberen om vandaag of morgen voor 9 uur de grootste massa in Zandvoort te hebben.
0: Oké, en als mensen hun auto niet kwijt kunnen, dan stel ik voor dat ze bij jou op weer parkeren.
2: Nee, want die is al geparkeerd.
0: Dat dacht ik al,
2: Dat wist ik natuurlijk wel. En daar niet meer terecht, want niemand mag er meer naartoe komen naar Zandvoort.
0: Nee. Je gaat het nog missen, denk ik, Ans, volgend jaar.
2: Ja,
0: dat zal nog wel
2: die
0: even...
2: natuurlijk die hele spanning en die heisa en eromheen. Maar ja, goed, de races blijven ook al. Zal het natuurlijk niet meer de Grand Prix zijn. Zandvoort, het circuit bestaat. En we worden natuurlijk gigantisch op de kaart gezet. Dus ja, je hebt altijd wel mensen die naar Zandvoort komen.
0: Ja, en volgend jaar...
2: En zondag wordt het droog.
0: Ja, dat is ook wel fijn.
2: Ik net.
0: En volgend jaar komt er een Formule E weekend aan, toch? Wat is dat met elektrische auto's, hoorde ik.
2: Ja, maar dat is niet in augustus, hè?
0: Oh, oké.
2: En dan want we rijden alleen in het voorjaar. Ik dacht van februari tot juni. En dan is het afgelopen, dus die rijden niet midden in de zomer.
1: En dat gaat ook geruisloos aan jou voorbij, Ans, want die Formule 1-auto's zijn stil. Dus daar hoor je, je merkt het niet eens, denk ik, als ze er zijn.
2: Als jij een slokje van je drankje neemt en je kijkt op, dan is het veld alweer voorbij.
1: Ja, precies.
2: Je moet alleen maar gefocust blijven op wat eraan komt. Want als je even niet oplet, dan zijn ze al voorbij. Dus ik denk niet dat dat echt een spektakel gaat geven. Je hoort het geluid niet. Je hoort ze niet aankomen. Het wordt eigenlijk... Ja, ik weet het niet. Iedereen hoort dus geroezemoes. Want die auto's die hoor je helemaal niet. En het spektakel niet. Dus ik ben bang dat het een beetje doodsgeheel wordt.
0: Nou, ga er vooral dit weekend dan extreem van genieten.
2: Ja, zeker weten.
0: Laatste keer Formule 1 Circus in Zandvoort.
2: Ja, in Zandvoort. Eén groot spektakel wordt het.
0: En we gaan allemaal opletten of we jou in de tuin zien zitten, Ans. Daar let ik nog meer.

0: Het laatste nieuws komt natuurlijk van Carolijn. Opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is voorzichtig optimistisch door de regen die er deze week valt. En die al is gevallen. En doordat het ook in Duitsland en Zwitserland regent, komt er meer water via de grote rivieren ons land binnen. Hoeveel water er de komende weken voor bijvoorbeeld via de Rijn binnenstroomt, is volgens Rijkswaterstaat zeer onzeker. We hebben een natte herfst en winter nodig om het tekort aan water enigszins te compenseren, zegt Rijkswaterstaat tegen Dagblad Trouw. In de provincie Groningen is vanmorgen een aardbeving geweest. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur vanmorgen en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze mensen belden vanmorgen naar Radio Noord.
2: Het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
3: Ja.
2: Nou, en het hondje sloeg ook aan.
4: Ik stond naast mijn bed en je voelde een hevige trilling. En dan in één keer een knal. En dit heb ik niet zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
1: In het aardgasgebied zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk. Het blijft de komende 2 weken file rijden op de A50 bij Wolfhezen. De reden zijn overhangende takken op de snelweg. En die mogen pas worden gesnoeid als er een ecoloog naar heeft gekeken. En daarna kost het nog tijd om om de wegafzettingen te regelen. Ja, tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er dagelijks files bij Wolfhezen. En net binnen, de Dakota in Lelystad. Het historische vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje werd vannacht op speciaal transport gezet terug naar het aviodroom.
5: 4:30 tot, ze waren om 6:00 hier. Dus dat ging best snel. Ja, met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
1: Ja, we hadden het eerder vanmorgen al over. De Dakota speelde 16 jaar lang een glansrol in de musical, maar die is nu gestopt. Het toestel verving een andere Dakota, waarmee het destijds bij een transport nogal misging.
6: We hebben op het transport van onze eerste Dakota een gigantisch ongeluk gekregen op de A44. En dat had ermee te maken dat de breedte van het transport niet goed ingemeten was. En dat betekent dat ergens op een brug dat ding met 80 km per uur tegen de brughoofd is geknald.
0: Ja, ze hadden niet goed ingemeten, was waarschijnlijk verlengd.
1: Maar in ieder geval, het aviodroom schoot toen te hulp met die vlogen met een tweede Dakota in, zeg maar zeggen. Ja. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon bij 18 tot 21 graden.
0: Dank je wel.

0: in het weekend is het ook goed toe vieren op Radio 5.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Berry, hey, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Roveren.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
8: Adieu.
1: Met de beste evergreens.
0: En het mooie is, over een uur gaan we even contact leggen met Felix. Aan de vooravond van, hou je vast, zijn 80ste verjaardag. Nou, wees eerlijk, dat zou je toch niet geven, hè?

0: 76. Marian van der Meijden, 71. Marian van Echelen, 73. Gerard Pijnenburg uit Grashoek, 70. Wil Meinster uit Oud-Beierland, 78. Taco Post uit Oude Tongen, 49. En Ria Oosting uit Mijnsherenland, 70 jaar. We gaan bellen met John van het Klooster uit Tienrij. Hij wordt 63.
1: Met John.
0: Dag John, goedemorgen. Je vrolijke vriend van 5 hier van Omroep Max. Van harte gefeliciteerd met je 63ste verjaardag.
1: Dankjewel, hartstikke leuk dat je belt.
0: En hoe is het in Limburg op dit moment? Want Tienrij ligt in Limburg, toch?
1: Ja, klopt. Ja, er liggen tussen Venray en Venlo in. En het is momenteel best wel koel eigenlijk. Aha. En droog.
0: En ben je opgegroeid, geboren en opgegroeid in Limburg?
1: Nee, ik ben geboren en getogen in Utrecht.
0: En wat heeft jou dan naar het diepe zuiden gebracht?
1: Ik ben ooit verhuisd voor mijn werk. Ik werkte bij een Amerikaans bedrijf en ik werkte op de financiële afdeling.
0: Ah, dat deed je dus. Oké, okay. En Limburg altijd trouw gebleven?
1: Ja, ik woon er nu bijna 30 jaar en ik geniet van met volle teugen.
0: En met wie woon je daar? Alleen of?
1: Ik woon er met mijn vrouw en twee kinderen heb ik eigenlijk. En eentje woont nou in Leiden, omdat hij daar studeert.
0: Oké. Okay.
1: En we wonen daar met veel plezier.
0: En werken, ben je al gestopt met werken of niet?
1: Ja, ik ben wel gestopt met werken omdat ik heb een oogziekte gekregen. Waardoor ik uiteindelijk ben afgekeurd.
0: Dat is heftig lijkt me. Wat voor oogziekte heb je dan?
1: Ik had macular degeneratie en normaal kreeg je dat als je 70 bent. Vanaf je 70ste en ik kreeg het al toen ik 45 was.
0: Nou, je was er vroeg bij, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk knap lullig, want wat zie je nu nog dan?
1: Ja, ik zie maar een paar procent. En ik heb ook 11 maanden in de revalidatiekliniek gezeten. En daar leer je eigenlijk dat het glas niet half leeg is, maar half vol. En je moet uitgaan van je mogelijkheden.
0: Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hè? Want het lijkt me verschrikkelijk om er nog maar zo weinig te kunnen zien, joh. Wat mis je dan het meest? Wat zou je graag nog eens willen zien?
1: Ja, ik zou graag mijn mobiliteit weer terug hebben. En dat ik lekker kan autorijden en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Want hoe zit dat dan met dromen? Zie je in je dromen nog wel, als je slaapt?
1: Ja, dat is heel raar. In mijn dromen zie ik alles.
2: Ja.
1: En ik rijd zelfs auto.
2: Oh, ja.
0: Je rijdt nog wel auto?
1: Ja, in mijn dromen.
0: Oh, in je dromen. Ja. Ik schrok al. Ik dacht, ik moet niet in Tienrij rondlopen, want dan kom ik jou misschien tegen.
1: Nee. Dat zou levensgevaarlijk zijn.
0: Ja, precies, ja. Maar, en hoop op genezing, is die er? Of heb je gewoon een plek gegeven en dat glas half vol gevuld, inderdaad, wat je hebt geleerd?
1: Ja, ik heb gewoon een plek gegeven en het glas half vol. Maar ik moet wel zeggen, vandaag op mijn verjaardag gaat het glas leeg.
0: Ja. Oh, ik snap het, ja. Letterlijk.
2: Ja, helemaal leeg.
0: Ja,
2: helemaal leeg.
0: Ja. Dus je gaat gewoon heel diep in het glaasje kijken. Voor dat zover dat wel, mogelijk is.
1: Ja, en als ik dubbel kijk, zie ik nog water. Dus,
0: Oké, nou, een ogenblikje, want we gaan even kijken wat er uit het Evergreen Top 1000 rad komt.
2: Ja, voor jou is gedraaid 882.
0: Ik heb nieuwe ogen voor je, Spanish Eyes.
1: Ja.
0: Dat is dan toch allemaal weer gewoon grappig.
1: Alsof het zo moet zijn.
0: Ja.
1: Maar voor mij mag je nog een keer draaien.
0: Oké. Nou, goed, prima.
2: Vooruit dan maar. 779.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Lekker plaat.
0: Ja, vind ik ook. Rihanna, will you ever? Goed, nou, die krijg je van ons cadeau.
1: Dankjewel.
0: Ik dank je voor je positieve verhaal. Ondanks de handicap waarmee je door het leven gaat, John. En ik wens je een mooie verjaardag. En ik stuur je vanmiddag nog een mooie kaart toe.
1: Dankjewel voor het lieve gesprek.

0: John van het Klooster uit Tiendrijk. Voor zijn verjaardag deze prachtplaat van Fleetwood Mac. Rhiannon, will you ever win?
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu bijna 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend en dus contact met Eline Druig uit de wereld van entertainment. Dag Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Nou, het gaat hartstikke goed. Ik zie dat het zonnetje hier schijnt, dus ik heb helemaal zin in de dag.
0: Nou, kijk aan, wij hebben zin in jou. Althans, in verhalen natuurlijk, hè.
2: Gelukkig, ja, ja, ja.
0: Waar ga je het in elk geval over hebben, zometeen?
2: Nou, wij moeten het eventjes over Celine Dion hebben, want voor je het weet, kan je haar gewoon in het theater horen, hier in Nederland.
0: Oh, dat is opmerkelijk, want ik dacht dat ze zich klaarmaakt voor dat grote spektakel volgende maand in Parijs, maar dat is dus... Hè?
2: Dat gaat zij ook doen, maar zij komt ook gewoon eventjes aanmeren hier in Nederland. En dat is meteen ook alvast eventjes een soort van tease naar zometeen. Misschien weet je dan waar het over gaat.
0: Oké, nou, ik ga meteen even googlen, dan weet ik het alvast. Nee, ik spreek je zometeen, Eline. Hartstikke leuk. En,

0: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
0: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijnen en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
3: Goedemorgen, Bert. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van bureau HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, krijgen ze geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, blijkt op de kermis in Almere.
4: Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
5: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening op je strafblad.
4: Oh.
6: Ja,
4: dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
3: De aardbeving van vanmorgen vroeg in de provincie Groningen is de zwaarste sinds maart dit jaar. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI, en had een kracht van 2,8. Deze inwoner van Uithuizen vertelt aan RTV Noord hoe hij dat vanmorgen beleefde.
7: Je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg. Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen.
3: Volgens het KNMI is de aardbeving van vanmorgen een gevolg van de gaswinning. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg naar de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. En voor de laatste keer verzamelen racefans zich dit weekend in de straten van Zandvoort. De badplaats staat weer even helemaal in het teken van het Dutch Grand Prix. Voor de burgemeester het drukste weekend van het jaar, maar dus wel de laatste keer. En dat vindt hij toch wel jammer.
8: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. Dat verbindt ook echt de mensen samen.
3: Vanmiddag begint het dus allemaal op het circuit van Zandvoort met een vrije training en de sprintkwalificatie. Het weer, een mix van zon en wolken. In het binnenland nog op veel plaatsen droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien aan, plaatselijk met onweer en het wordt een graad of 20.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

spelen de Nederlandse hockeyvrouwen vanavond tegen India. Om 6 uur begint die wedstrijd en is te zien op NPO 1. En we hadden het gisteren al over. Het volledige concert dat André Hazes eind jaren 90 in Benidorm gaf, komt uit op platen. Heel bijzonder concert, want Hazes zag het zelf als een dieptepunt in zijn carrière. Hoe het ook zij, vanaf vandaag op rood vinyl in de platenzaak. En straks nog meer nieuws omtrent de familie Hazes. En dat nieuws komt natuurlijk van entertainment-deskundige Eline Druijven.

0: Katrien Ferry, succesvol op het Eurovisie Songfestival in 1976. Ja, en als je het hebt over het Songfestival, dan weet je dat zij altijd in de buurt is.
1: Eline's Show Magazine.
0: Dag Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag, terwijl vandaag de banden van André Hazes senior, de grote Hazes van het concert in Benidorm op rood vinyl verschijnen, sluit André Hazes junior zijn zomer minder goed af, hè?
2: Ja, die moet helaas 2 maanden alle optredens uit zijn agenda schrappen vanwege stemproblemen. Hij heeft al een tijdje wel een beetje last van zijn stem. Er verschenen ook wel steeds wat filmpjes. Zeker afgelopen weekend ook, waarop je hoorde dat het toch niet zo klinkt zoals we gewend van hem zijn.
0: Nee, klopt. Dat klonk ongeveer zo. Luister goed.

0: Klinkt een beetje als een kat die levend gevild wordt, als je het mij vraagt.
1: Ja, en als mensen natuurlijk ook geld betalen om naar je te komen kijken, dan ja, mag je wel verwachten dat een artiest natuurlijk wel gewoon in principe zuiver zingt. Kijk, een vals nootje, dat vergeven we nog wel. Maar als het structureel slecht is, is dat natuurlijk niet de bedoeling. En ik vind het ergens ook natuurlijk wel heel sneu voor hem. Want ja, je gaat natuurlijk niet zomaar 2 maanden optreden uit je agenda schrappen. Dan is er echt wel wat aan de hand. Dat kost heel veel geld. Je dupeert ook andere mensen, je band, je techniek, alles eromheen. Dus dat zal je niet zomaar doen. Dus ja, ik hoop gewoon voor hem dat het heel snel beter gaat. Want hij heeft in november ook dat grote optreden in de AVAS, zijn eigen show. Dus ja, het is te hopen dat hij daar goed genoeg voor is. En daarom denk ik juist goed dat hij nu even op de rem trapt en gaat werken aan die stem.
0: Ja, want wat is er dan aan de hand? Is er een oorzaak of niet?
1: Nee, dat wil hij zelf nog niet echt zeggen wat nou echt de oorzaak is. Maar ja, hij heeft al langer te kampen met deze stemproblemen. Dus het is niet even last hebben van de airco in het vliegtuig, zeg maar. Ja, dat moet gewoon onderzocht worden. En dat gaat de komende tijd ook gebeuren. Om ja, te kijken of er bijvoorbeeld een polyp zit, hè, wat we wel vaker horen bij zangers. Of dat het toch echt iets anders is.
0: Ja, nou, laten we hopen dat hij er snel weer bovenop komt. Voorlopig gaan we even van het ene zinkend schip naar een ander zinkend schip. De repetities voor de show Titanic zijn volop bezig.
1: Precies, ja. En daarin meert Celine Dion dus aan. Niet de echte Celine Dion, maar gespeeld door René van Wegberg. Fantastische musicalactrice. Die kan heel goed haar nadoen. Echt, haar stem is bijna identiek. En zij staat de hoofdrol te spelen in deze musical. En ja, het gaat eigenlijk over de Titanic, hè, die natuurlijk ooit gezonken is. Maar dan hoe Celine Dion vindt dat het echt is gegaan. Hoe het echte verhaal van de Titanic is. En ja, ze belooft een hilarische voorstelling. Dus het wordt vooral heel erg grappig. Want je denkt toch ja, dat het een beetje treurig gaat worden dan. Maar dat is echt niet zo. Het wordt echt een comedy musical. En ja, als je de recensies leest in het buitenland, dan moet je echt buikpijn krijgen van het lachen.
0: Ja, ja, ik las zelfs dat er een acteur is die de rol van ijsschots aanneemt.
1: Ja, dan vraag ik me dus toch af, ben je nou blij of als je boom mag spelen, of is dan ijsschots wel echt een upgrade? Ja, ja, dan vraag ik me dan zomaar af. Maar inderdaad, Najim Severina, die speelt ijsschots. Ja, ja, je kan het maar zijn. Het schijnt wel best een grote rol te zijn. Hè. Het is natuurlijk ook een grote rol als je kijkt naar het verhaal van Titanic. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het ook nog niet gezien, maar ik weet wel dat hij een fantastische acteur is. Hij speelde ooit ook nog de hoofdrol in de Lion King, dus die jongen die kan wel wat. Dus ik verwacht wel veel van deze ijsschot.
0: Titanic dus. Vanaf wanneer kunnen we die musical zien, Eline?
1: Nou, dan zeg je het dus nog verkeerd. Het is Titanic. Ik zeg ook altijd Titanic, maar het is Titanic. Ja, daar moeten we nog even op oefenen. Maar we hebben nog eventjes. De première is half september. Dus als we gewoon dat nog even oefenen, dan komt het tegen die tijd helemaal goed.
0: Ja, dat is een beetje taaie stof, maar dan pakken we Titanic. Ja. Dat is het dus. Ja, goed. Zeg, vanaf komende maandag.
1: Dat is moeilijk, hè?
0: Ja, ik vind het lastig, ja. Vanaf komende maandag kunnen we weer kijken naar Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. Die zijn terug van vakantie. Opnieuw een hit, denk ik, het komend seizoen.
1: Ja, daar hoeven we niet meer van af te vragen of daar genoeg kijkers voor de buis gaan zitten. Want die zitten toch echt wel weer klaar. Ja, het is wel het laatste seizoen volgens het contract bij SBS, bij Talpa. En dus zijn er natuurlijk wel heel veel vragen en geruchten van ja, wordt dit dan echt het laatste jaar bij hun? Gaan ze misschien overstappen bij RTL? Want die geruchten die zijn toch wel hardnekkig. Maar Wilfred Gené die zegt, nee, daar is niks van waar. Ik wil gewoon lekker hier blijven. Maar ja, feit is wel dat Johan Derksen natuurlijk ook een jaartje ouder wordt. Die wordt 77, of is 77. Dus sowieso al knap dat die avond aan avond daar natuurlijk gewoon zit. Dus nou ja, dat moeten we zien of ze daar komend jaar iets over gaan zeggen. En Albert Verlinde schuift natuurlijk ook weer aan. Hè. Die zat natuurlijk even bij RTL. Bij RTL Tonight had hij een overstap gemaakt. Die had VI verlaten. Maar nu gaat hij toch beide programma's doen. Rensen en VI. En hij zal het wel zwaar te voortduren krijgen in zijn eerste uitzending.
0: Dat
1: gok ik maar
0: ook
1: zo.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar goed, die geruchten van gaan ze naar een andere zender en zo. Dat is natuurlijk helemaal koor op de molen van deze mannen. Want ondertussen zien zij hun gaasjes volgens mij dik verhoogd al, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk top. Maar het zou me toch ook niet verbazen, hoor, als het gebeurt dat ze naar RTL gaan.
0: Voorlopig dus vanaf maandag iedere werkdag om 9:50 te zien op SBS6. Zometeen gaan we even bellen met een jarige collega, Felix Meurders, aan de vooravond van, hou je vast, zijn 80ste verjaardag. Maar eerst een man die leeftijd nooit heeft bereikt. André Hazes. En dan de echte Hazes, de grote Hazes, de oude Hazes. Zoals het klonk eind jaren 90. Niet vals, indrukwekkend zelfs. Een beetje verliefd.
2: Zo, mag eindelijk even zitten voor de baas. Een beetje!

De Best Evergreens hoor je hier over elkaar heen buitelen op NPO Radio 5. En ook muziek van nu, want dit blijft toch een van de lekkerste hits van de zomer van 2026.

0: Het is nu 8:30, het NOS-journaal. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Veel politie vannacht op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. Fietsers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester is aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen. Maar de burgemeester van Como krijgt veel kritiek. Veel inwoners vinden dat het fietsongeluk van de burgemeester nu ieders probleem is geworden. FC Twente heeft in de play-offs voor de Conference League met 1-0 verloren van Karabach uit Azerbeidzjan. Spits Wout Weghorst speelde opnieuw een matige wedstrijd en werd na een uur onder luid gejuich gewisseld. Trainer Van der Brom zei achteraf dat Weghorst te weinig werd aangespeeld.
2: Wout blijft gewoon een hele goede spit die gevaarlijk is. Of het beste is, laat ik het zo zeggen, rondom die 16. Dus heeft Wout aanvoer nodig. En dat is wat ik bedoel in de eerste helft. Dan komen wij 3 keer heel goed door over onze rechterkant. Alleen, we krijgen de bal in die laatste fase niet bij Wout.
1: Voor Ajax wordt het bereiken van de Conference League een stuk makkelijker. De uitwedstrijd tegen Sion in Zwitserland werd met 4-2 gewonnen. En in Friesland zijn gietijzeren kogels van zo'n 2 kilo per stuk teruggevonden. Ze zijn zeker 350 jaar oud. Ooit werden ze bij Oldebekoop uit de grond gehaald door een amateur-archeoloog. En jaren later kwamen ze op Marktplaats terecht. Pieter de Jong van het dorpsarchief in Oldebekoop werd getipt door een kennis. En dan waren het ook nog eens 4 kogels.
3: Dat is wel heel bijzonder. Een stukje historie van Oldebekoop, wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordenshandig is er een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nou in de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
1: Ja, voor wie dit niet goed verstond, de kogels komen hoogstwaarschijnlijk uit een eerder gevonden kanon uit de 17e eeuw dat ooit bij het dorp stond. En die ronde kogels die zijn van hetzelfde kaliber. Ze zijn 2 keer groter dan een golfbal.
0: Okay,
1: en enorme dingen.
0: Ja, enorme kanonnen zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er nu mee? Worden ze ergens tentoongesteld of zo?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet.
0: Goed, dan horen we het maandag het antwoord op. Dan het weer voor vandaag.
1: Afwisselend zon en wolken, op veel plekken nog droog. Aan de westkust stevige buien, soms met onweer. En later op meer plekken regen, bij 18 tot 21 graden.
0: Je mag ook inbreken in het programma als je het antwoord weet, hoor.
1: Breaking kanon.

0: Felix, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb je enig idee hoe vaak je bijvoorbeeld deze plaat hebt gedraaid in je leven van Shocking Blue?
1: Ik denk, ik heb het bijgehouden, ik denk 523 keer.
0: Ja. Dames en heren, morgen wordt hij 80. Hij is al bijna zo'n 60 jaar vaste waarde op de Nederlandse radio. Groot applaus voor Felix Murders.
1: Nee, man, we zijn de mensen in de studio.
0: Ja, dat hebben we allemaal uitgenodigd voor jou. We dachten, we gaan het feest groots vieren. Want morgen is het zover 80 en dan moet je toch even vragen... met welk gevoel stap je die nieuwe leeftijd in?
1: Ik heb geen idee. Weet je wat het is? Ik heb jonge genen. Ik ben jong van geest. En ik heb helemaal niet het idee dat ik 80 word. Het is maar een getal, zeg ik heel vaak. En het is het ook. Zo voelt het ook.
0: Maar zijn het alleen de genen of is het ook de manier waarop je in het leven staat?
1: Ik denk dat het er wel mee te maken heeft, maar ja, door mijn optimisme sta ik in het leven van vrolijkheid. Ik geniet van de dag, pluk de dag en zien wel verder wat er morgen van terecht komt.
0: Is dat ook iets wat je meegekregen hebt vanuit je jeugd? Want je bent opgegroeid, geboren en opgegroeid in Limburg, dat optimistische gevoel, de zon tegemoet lopen.
1: Nou, misschien is dat wel... Misschien is dat wel zo, ja. Alhoewel ik ook wel veel mensen ken die daar geboren zijn en die wat pessimistischer zijn. Maar nou ja, ik heb gewoon een lekkere jeugd gehad, moet ik zeggen. Ja, ja. Daarom roep ik heel vaak op zijn Maastrichts, ik ben optimister in de kies.
0: Ja, prachtig. Even voor de vertaling dan. Een optimist tot in de kist is dat, hè?
1: Ja, precies, Bert.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is bijna Drents, hè?
0: Ja, precies. Ja. Zeg, deze week een bijzonder mooi interview in de Volkskrant met jou. Heel persoonlijk, bovendien. Wat voor reacties heb je daarop gekregen?
1: Nou, ik zelf alleen maar positieve reacties. Ik heb waanzinnig veel reacties gehad van heinde en verre. En ook van mensen die ik al jarenlang niet meer gezien had en niet meer gesproken heb. En dat vond ik wel ongelooflijk leuk. En ik weet dat Jeroen Wielaert een Facebookgroep heeft gestart. Ja, ik geloof dat het op zijn eigen Facebook is. En dat er al meer dan 43.000 reacties zijn. Dat wil zeggen, er zijn 43.000 mensen die Facebookpagina hebben bezocht. En er zijn ook een heleboel reacties op te lezen.
0: Ja, en dat zal ongetwijfeld ook gaan over het feit... dat jouw programma FM op 5, elke zaterdagochtend hier natuurlijk op deze mooie zender... gaat verdwijnen in het nieuwe jaar. Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
1: Nou, Bert, ik heb nog hoop. Dus ja, ik zou het heel erg vinden. Ik vind het een prachtig programma om te doen. En het wordt ook goed beluisterd, gelukkig. En ja, dan ben ik in één keer van die zender af. Ik vind het een feest om op die zender te werken, moet ik zeggen. Met leuke collega's zoals jij. En dan gaat het programma in één keer niet door. Ik weet het nog niet. Het is nog 1 januari. Ik heb nog goede hoop.
0: En waar komt die hoop vandaan?
1: Ja, dat ga ik je niet vertellen.
0: Ja, nee, dat wil ik natuurlijk even weten.
1: Nee, dat is geheim. Ja. Nee, dat is heel traag geheim.
0: Maar er zijn dus gesprekken nog gaande.
1: Je zet me voor het blok. Er gebeurt nog wel wat, laat ik het zo formuleren.
0: Oké. Kijk, dan maakt ons hart een sprongetje. Want wij moeten er ook niet aan denken dat jij straks weggaat. Want je bent dan straks wel 80. Maar ja, je zegt het zelf al. 80 is slechts een geval. Hoe ga je het vieren eigenlijk morgen?
1: Ik ga met mijn broers, mijn zwager en mijn twee zonen... ga ik in Maastricht het vieren, in mijn geboorteplaats.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja, gaan lekker eten en wat wandelen en meer van dat soort dingen borrelen. Je kent het wel.
0: Ja, maar morgenochtend eerst natuurlijk hier op 5.
1: Ja, en dan als een gek in de trein. En dan naar Maastricht, dan word ik daar opgehaald van het station en dan komt het goed.
0: Goed. Ik hoop dat het mooiste verjaardagscadeau voor jou zal zijn... dat je programma blijft bestaan, op wat voor manier dan ook, Felix. En ik wens je een fantastische 80ste verjaardag.
1: Dankjewel, Bert. Een leuke uitzending verder. Hey, wat een goede plaat.
0: Ik wist dat een van jouw favorieten was, Felix.
1: Ja, ik vind het leuk om te horen altijd. Een goede...

0: toch mooi dat hij zei van het is nog geen 1 januari en er is nog hoop. Hè?
1: Ja.
0: Ik leg dat gewoon uit als dat programma blijft gewoon bestaan.
1: Nou, zo klinkt het wel. Maar ja, hij kon er nog niet zoveel over loslaten. Het zou mooi zijn als hij bij de zender blijft.
0: Goed, we wachten af. Ondertussen staat op de gang al te trappelen Hans Schippers in een mooie... fel rood overhemd gaat hij zometeen de arbeidsvitamine presenteren. Daniel Dekker is ook onderweg natuurlijk. Vandaag met een zomergast.
1: Ja.
0: Vandaag is dat Carrie ten Napel. Benieuwd naar haar muzikale keuzes. De Magical Mystery Tour is al enigszins ook warm aan het draaien. En in de weekendborrel vanmiddag Sven Versteeg. Die kennen we nog van de leuke...
1: Blikkendag.
0: Blikkendag, ja. Yes. Hoe ziet jouw weekend er eigenlijk uit, Kelly? Want dat was de eerste kennismaking met jou vandaag.
1: Ja, ik ben ook fotograaf. Naast dat ik dit werk doe. En... ik heb zondag een fotoshoot. Een klein meisje wordt bijna 1, dus ik ga haar vastleggen.
0: En op wat voor manier?
1: Doe ik normaal nooit, maar een cake smash. Dus dat kindje gaat dan lekker in zo'n taart lopen, rammen. En de ouders gaan dan helemaal blij natuurlijk zijn. En de ouders heb ik vorige maand of 2 maanden geleden gefotografeerd op hun bruiloft.
0: Ja, okay.
1: Maar dat moet in 1 keer goed gaan, want die taart die staat. Dus als het kind erin gaat grijpen, dan... dat is het voordeel van digitaal, hè. Je weet zeker dat je daar iets vaker kunt fotograferen dan analoog. Ja. Precies.
0: En jij eigenlijk?
1: Ik heb een verjaardag van mijn nichtje, van Lois. Die wordt 9, dus daar ga ik vanmiddag heen.
0: Oké.
1: Okay. En jij?
0: Ik krijg die tuinman weer eens op visite.
1: Och.
0: Die voor veel te veel geld een tuintekening heeft gemaakt. Terwijl ik gewoon App en Riksta Schimmel heb kunnen inhuren als luisteraar.
1: Ik wou net zeggen, ja. Je kan ook nee zeggen.
0: Ja, dat is ook zo. Nee is ook een antwoord.
1: Precies.
0: Met dat gevoel ga ik het weekend in, mensen. We zijn er maandag weer, even na 6 in de vroegochtend. Ik hoop jij ook.

0: Samen Max. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans. In het aardbevingsgebied in Groningen zijn ze wel wat gewend. Maar de beving van vanmorgen vroeg bij Zandeweer had een kracht van 2,8... en was de zwaarste sinds maart. Al snel kwamen er tientallen berichten binnen op de bevingsmelder van RTV Noord.
20: Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn natuurlijk heel wat.
21: En ja, we horen ook van mensen dat ze het overal gevoeld hebben. Dus ja, dat is toch wel even een momentje van... ja, we zijn er nog lang niet klaar mee. En dit blijft gewoon komen. Is ook wel voorspeld, hè? Dat is ook de verwachting. Maar iedere keer toch wel weer boom.
19: Over schade is nog niks bekend. De politie in Australië heeft een man aangehouden die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. Volgens de Australische politie dacht de man dat hij met Russisch geheim agentenzaken deed, maar dat waren ze niet. Wie de ontvangende partij dan wel was, is niet bekendgemaakt. De 27-jarige man heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. En een Zwitserse toerist op Bali moet de gevangenis in, omdat hij op een hindoeïstische feestdag, de dag van de stilte, scheldend naar buiten liep. De 26-jarige Zwitser had honger en riep dat die hele feestdag maar onzin was.
22: I made it to the beach. Nobody out here.
19: Ja, hij zette die beelden op sociale media. Niet heel slim, want hij werd al snel opgepakt en is nu veroordeeld tot een jaar cel. De Zwitser zei dat hij niet wist dat ze deze feestdag op Bali zo serieus nemen. Het weer, wat buien, soms met onweer en tussendoor ook zon. Het is vrij fris en het wordt een graad of 20.
23: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

de Beatles veel op in de Cavern in Liverpool, waar ze ook dit speelden al. Dus vandaar dat George Martin ze liet aftellen voordat de opname begon. 1, 2, 3, 4. Om dat I Saw Her Standing There een live gevoel mee te geven.

samenwerking in de popmuziek. Welkom bij de Arbeidsvitamine. Daar hebben we ook veel samenwerkingen. En vandaag zijn het theaterkoor 40 Forever in Wateringen en de zussen Klein Geltink in Arnhem en de broers die meedoen. Dat theaterkoor dat bestaat uit 65 zingende leden en een eigen combo. Het geheel laat Ineke en Aad van Kester weten staat onder de zeer ervaren leiding van dirigent Sebastian Filippa. En dan zingen ze Engelse en Nederlandstalige songs in verschillende stijlen. Dus dat heeft een mooi lijstje opgeleverd. Het andere deel komt dus van die broers en zussen Klein Geltink in Arnhem vanochtend. Het hele gezin met 5 zussen en 3 broers is dol op muziek. De lijst is samengesteld door hen allemaal. Vooral met muziek uit onze jeugd in Vorden, waar we goede herinneringen aan hebben. En toen we eenmaal begonnen met nummers te doen, toen ontplofte de groepsapp en kwamen er steeds meer nummers bij. Onze jongste broer Gert, schrijft Marjan van Kleef, is helaas overleden, maar ook hij hoort er nog steeds bij.

Buddy Harmon's drums en Royce Mercy. En de echte verbazing van een vrouw die voorbij gaat. Daar gaat ze. Maar ze draait zich ook nog eens om aan het eind van de song. Oh, Pretty Woman was dat. Die With A Smile hoorde je van Bruno Mars en Lady Gaga. Dat was het meest gestreamde nummer van 2025. En we hoorden Pura Flirt van Michel Delpech met veel la-la-la's erin. Arbeidsvitamine begonnen om 9 uur. Gaan tot 12 uur door met muziek die overal vandaan komt. En dit is het orgeltje van Billy Swan, dat heb je vast herkend. I Can Help.

steeds, hè? Breakfast in America met een Logical Song. En zo logic was het allemaal niet, want ze hadden een lange weg te gaan voordat ze hier kwamen uiteindelijk. Supertramp. Daarvoor Patty Austin met James Ingram in de Vitamine en Baby Come To Me. Een mooie soulslijper is dat voor de donderdagavond, weten Mike en Elvira nog even te zeggen. En I Can Help hoorden we van Billy Swan. Ed Sheeran.

Nou, Roger zag het stijlvolle Roxy Music optreden in Londen. Hij wenste zich a black version of that shit. En met Europese verfijning combineerde hij met een theatrale anonimiteit deze band, waarmee hij echt een identiteit kon uitstralen. Hij noemde het chique. En zo verschenen nog veel meer van dat soort mooie plaatjes. Verker een jaar hoorde je. Dit is Van Morrison.

De lyriek van Dust in the Wind vind je terug in de Bijbel, waar Kerry Livgren van Kansas na een jarenlange zwerftocht zich uiteindelijk bekeerde tot het christendom. La Camisa Nera hoorde je van Juanes, het zwarte hemd dat hij altijd aantrekt als de verkering uit is. En Van Morrison hoorde je met Brown Eyed Girl. Willem Duizen in Muziekmozaïek draaide vroeger wel eens deze van Shirley Zweres. Bach bijvoorbeeld. Het ging ook een beetje over zondagochtend, geloof ik.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is 10:00, Caroline Bari met het NOS Journaal.
22: Goedemorgen. Boeren die vorige week maandag met een trekker op de A31 in Friesland reden na een protestactie tegen het stikstofbeleid, krijgen toch geen bekeuring. Eerder zei de politie dat wel te doen. Ook zou worden achterhaald van wie de trekkers waren, waarvan de kentekens waren afgeplakt. Waarom er dan toch geen actie wordt ondernomen, wil de politie niet zeggen. Alleen dat de basis ontbreekt om achteraf bekeuringen uit te schrijven. Het is nog niet bekend hoeveel schade er is naar de aardbeving bij het dorp Zandeweer in Groningen vanmorgen. Die had een kracht van 2,8. Het huis van deze mensen was net gerepareerd nadat er bij een vorige beving schade was ontstaan.
1: Wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou, je kan het zien, enorme vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg. Dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden. Dus die moeten er straks ook weer uit.
22: Ja, het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Oekraïne kan zich niet goed meer verdedigen tegen de Russische raketaanvallen. Ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Dagelijks vallen er doden. Dat gebrek aan afweergeschut begint ook gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groente, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar.
22: Vannacht zijn er Russische drones neergekomen bij een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië. Er is nog niks bekend over gewonden of schade. Verkeer wordt omgeleid. De afgelopen weken zijn er al meerdere drones neergestort in Moldavië en buurland Roemenië. Het Mauritshuis wordt verbouwd en daarom is het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis gegaan. Het doek hangt nu in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: Ja, daar hangt ze dan zo'n 9000 kilometer van huis. En de laatste keer dat ze hier in Japan op bezoek was, kwamen er ruim 1,2 miljoen mensen op af. Nou, dat is bijna 1 op de 100 Japanners. En ook deze keer is ze weer razend populair. Dus ja, als je nu op bezoek wil komen, moet je geluk hebben.
22: Ja, vanaf 5 oktober is het meisje met de parel weer terug in Den Haag. Het weer, een mix van bewolking en ook wat zon, maar ook steeds meer buien en het wordt een graad of 20.
23: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Ja, heerlijke geluidseffecten bij dat... allerlei leuke dingen erop. Steve Miller, nou, daar kun je wel een klusje aan overlaten. Want hij kwam in 2010 nog met een leuk bluesalbum waar ik van gesmuld heb. De man heeft zich teruggetrokken. Een of andere range, geloof ik, of zo. We horen niet zoveel meer van hem, geloof ik. De aanvragen komen van broers en zussen Klein Gelting vanochtend in Arnhem. Marjan van Kleves met 4 zussen en 3 broers, dol op muziek. In de groepsapp verzamelden ze hun favoriete liedjes om in te zenden naar Arbeidsvitamine. Een theaterkoor 40 Forever uit Wateringen. Dan moet je naar www.40forever.nl. Die repeteren met z'n 65e met dirigent Sebastian Philippa. Ze hebben Engels en Nederlandstalig repertoire. En Ineke en Aad van Kester die stelden uit hun muzikale portfolio.

0: De Nederlandse Erwin Muspers die zat met de Scorpions veel in de studio. En die begeleidde ze bij deze Wind of Change die ze met geweldig gitaarwerk hebben opgenomen ooit. De Carpenters hoorde je met They Long To Be Close To You. Dat is Backrack en David natuurlijk die dat maakte met ze. En Cliff Richard met Congratulations.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Even lekker in je hersenpan roeren, dat kan met dit spelletje. 1, 2, 3, 4. 4 puzzelstukjes bij een liedje dat we allemaal wel een beetje kennen waarschijnlijk. Vandaag horen we het antwoord later, maar Robert Long heeft in elk geval een vraag voor ons. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie bui had?
1: 1.
2: Moeder vroeger altijd zei...
1: 2.
2: Kwaaie bui had...
1: 3.
2: Als ik een...
1: 4.
2: Weet je wat mijn...
0: Nou, aan jou om de oplossing naar ons toe te appen. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En dan krijg je misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine thuis. Als je in de uitzending bent met het goede antwoord uiteraard. Dit is Roger Whittaker. We fluiten lekker door.

0: Ja, die Amy Winehouse die wandelt helemaal de eigen weg door het liedje heen. Tears Dry on Their Own. In het najaar presenteren we een mooie podcast. De laatste dagen van Amy Winehouse. En mijn collega's hebben daartoe in Engeland al wat mensen geïnterviewd. Onder meer de vader van Amy Winehouse. Kortom, ik zal het je vertellen wanneer die podcast online is. Als je geïnteresseerd bent. Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. En Roger Whittaker hoorden we ook nog met New World in the Morning.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik heb Jeroen Blogsma aan de telefoon uit Enschede. Dag Jeroen.
2: Goedemorgen, meneer Schippers.
0: Goedemorgen. We hebben het over die moeder. Hè? Wat, heb jij ook een moeder die vroeger altijd iets zei of zo? Of een vaste uitspraak had? Of jou?
2: Ik had een moeder die wel heel veel zei altijd. Ja.
0: ze hield van praten.
2: Laten we het daarop houden.
0: Ik zal niet te diep indalen, want het gaat uiteindelijk om de zin. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie bui had? Nou, hoe heb jij dat opgelost met Robert Long?
2: Met Robert Long los ik altijd alles op.
0: Ja.
2: Maar ik dacht dat het de goede volgorde 4-1-3-2 zou moeten zijn.
0: 4-1-3-2, oké.
1: 4. Weet je wat mijn 1. moeder vroeger altijd zei? 3. Als ik een 2.
0: Nou, appeltje eitje als ik jou zo hoor, of niet?
2: Ja, klinkt goed.
0: Ja, ja, het klinkt zeker goed. Nou, betekent dat je een puzzelboek krijgt van arbeidsvitamine. Vind je dat leuk?
2: Geweldig, hartstikke fijn.
0: Dat sturen we je op en ik wens je een fijn weekend. En,
2: heel fijn.
0: Nou, maak er iets moois van. We gaan hier die plaat draaien.

David Garrick. Mrs. Apple. Ook hij kwam uit Liverpool en had een hele operaopleiding. Hij kon goed zingen. Daarvoor lekkere gitaarmuziek van Santana. En dit is Jim Reeves in het Afrikaans. Yeah.

0: The name's Bond.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Leren mediteren. Zen.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
18: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
17: Al iets gevonden?
18: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
17: Doet NRV dat dan ook?
18: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
17: Weet jij waar mijn laptop ligt?
18: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
22: Goedemorgen. Ook de burgemeesters en politie in Midden-Nederland waarschuwen dat er opgetreden zal worden tegen trekkers op de snelweg. Dat hebben ze besproken samen met het Openbaar Ministerie. Aanleiding is de stikstofprotesten van de afgelopen weken. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, en er worden ook nog 5 mensen vermist. Volgens de eerste berichten brak er brand uit op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook kamers worden verhuurd. Zwitserland werd begin dit jaar ook getroffen door een grote brand. In een bar kwamen toen 41 mensen om het leven. De oorzaak van deze brand wordt nog onderzocht. Nog steeds zijn er huisartsen die staken. Ze doen mee aan een landelijke estafettestaking, want ze zijn het niet eens met de Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven van huisartsen met een eigen praktijk bepaalt. De NZA gaat uit van een 36-uurige werkweek. Maar dat klopt niet, zegt deze Schiedamse huisarts bij de lokale omroep. Wij werken 45 tot 50 uur per week. En dus is haar praktijk vandaag dicht.
0: Dat betekent dat wij er niet zijn voor de reguliere zorg. De telefoon wordt niet opgenomen. Maar natuurlijk is het zo dat als er een spoedgeval is, dan staan wij natuurlijk klaar voor de patiënt. Ja. En wij hopen natuurlijk dat de rechtszaken die lopen, dat die ten gunste van ons zullen uitvallen. En dat de tarieven moeten veranderen.
1: Ja. Want anders?
0: Dan vrezen wij dat de huisartsenzorg gaat instorten in Nederland. En daar is het begin al van gemaakt.
22: En tussen 7 en 9 uur vanmorgen hadden al bijna 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen, meldt de NS. Het is een militaire operatie, ziet een verslaggever van NA Nieuws. Elke keer spuugt er weer een trein allemaal racefans uit die naar de laatste Dutch Grand Prix komen kijken in de badplaats. Ja, deze man heeft er zin in.
10: Een hoop spektakel. Als het weer een beetje zo blijft, dan kan het wel eens leuk worden in de kwalificatie. Dus ik ben heel benieuwd.
23: En jij en je zoon vandaag allemaal bezoeken?
10: Sowieso de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training natuurlijk. De Porsche Cup willen we heel graag zien. En verder gaan we een beetje over het terrein. Een beetje kijken. Er is genoeg vermaak, hebben we gezien vandaag. Dus ja.
23: Geen poncho bij je, niks?
10: Helemaal niks. Nee, we gaan ervan uit dat het fantastisch weer wordt gemaakt. Dat het gewoon helemaal lopen trekt. Dus
22: het KNMI verwacht nu weinig neerslag in Zandvoort vandaag. Maar ja, verder in het land wel veel regen, ook kans op onweer en het wordt een graad of 20. Morgen eerst buien, later drogen en dan zo'n graad of 19. Vanaf zondag meer zon en wat warmer.
20: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

over zwarte slavinnen. Geïnspireerde verhalen die Mick Jagger uit eerste hand vernam van Afro-Amerikaanse zangeressen. Hoewel de groeggemeente natuurlijk vooral heeft geloven dat het over heroïne gaat. In Honselersdijk wonen Ineke en Ineke en Aad. Die zijn lid van het theaterkoor 40 Forever in Wateringen, Zuid-Holland. Opgericht in 1994. En het zijn 65 zingende leden. En een eigen combo hebben ze ook onder leiding van Sebastiaan Filippa. En hun repertoire, dat horen we vanochtend in een lijstje dat ze naar ons toestuurden. En daarnaast hoor je de muziek die komt uit Arnhem van broers en zussen Klein Geltink. De groepsapp ontplofte toen we het idee lanceerden, zeggen ze. En er kwamen steeds meer nummers bij. Jongste broer Gert schrijft: maar Jan van Kleef is helaas overleden. Maar ook hij hoort er gewoon bij.

Ja, die oude man is Neil Young natuurlijk zelf inmiddels, 80 jaar. Maar op zijn 24e kon hij al een oude Range kopen van een oude man die zich dan afvroeg waar die jongen dat vandaan haalde. En toen zei hij, I was real lucky, real lucky. En daarna schreef hij dit mooie nummer, Neil Young dus, met Old Man. Daarvoor Tonight van Son Milieu en daar weer voor Tom Jones met It's Not Unusual. Ik moet nog even namens Marjan uit Arnhem, die een van de aanvragers is vandaag, zeggen dat hun overleden boer Geert heet en niet Gert, zoals ik net zei. Dus dat maakt even verschil. Belangrijk genoeg om dat er even bij te zeggen nog. Hier is Queen met It's a Kind of Magic. It's a kind of magic.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

Een van de beste platen van Sandy Coast nog steeds. True Love, That's a Wonder. Met Baby Love van de Supremes daarvoor. En nu hoor je een band die heel Nederland gezien heeft. Tot in de kleinste uithoeken. Omdat ze hier geweldig populair waren een tijdje. En misschien nog steeds wel, maar we zien ze niet zoveel meer. In deze contraien. Venice, The Family Tree.

0: met vitamine is jullie dagelijkse programma. Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.
1: Arbeidsvitamine? Bestaat dat nog?

Ongeveer 16 jaar geleden dat je van die zangeres had als Lily Allen en Lena Meyer in Duitsland. En Eliza Doolittle, maar die gast erbij, die spijst het lekker op in elk geval. Lloyd Waite is dat, die soulzanger. Pack up, daarvoor Bonnie Tyler met It's a Heartache. En Venice met The Family Tree hoorden we. Ik krijg nog even van Joyce te horen dat ze ook net een duet uit hebben met Tangerine. Dat wist ik niet, maar Venice is dus nog steeds actief op het muziekfront. En dit is die mooie outcry, als het ware, van Danny Lane van de Moody Blues. We've

De zon schijnt niet uitbundig, maar je krijgt wel deze Celia Cruz met La Vida es un Carnaval. De Queen of Salsa, Cubaans-Amerikaanse zangeres is dat. Lekker, over 10 dagen nemen we alweer officieel afscheid van de zomer. Gaan we op een exotische manier doen, kan ik je vast verklappen. Maar daarover hoor je allemaal nog. We hebben er nog 2 en dit is er 1 van. Billy Joel. She's always a woman.

mooier kun je het niet zeggen. Billy Joel is dat. She's always a woman to me. Dit was hem van vandaag. Met de aanvraag van broers en zussen Klein Geltink in de Arnhem. En theaterkoor 40 Forever in Wateringen. We sluiten mooi af met Maarten van Roosendaal. En mooi. Lunch lekker met Daniel Dekker. Tot maandag weer. Fijn weekend.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
18: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
17: Ik wel, bij NRV.
18: NRV?
17: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
18: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
19: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
22: Goedemiddag, Daniel. De man die gezocht werd in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Woensdag deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. De politie zegt inmiddels tientallen tips te hebben gekregen. Nederland veroordeelt het besluit van Israël om een nieuw bouwproject te beginnen op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bezet Palestijns gebied van zo'n 12 vierkante kilometer ten oosten van Jeruzalem. Israël wil daar 3400 huizen bouwen en projectontwikkelaars kunnen nu voorstellen indienen. Minister Berendsen sluit zich aan bij meerdere landen die dat plan veroordelen.
5: Ja, dat is voor ons onacceptabel. Die illegale nederzettingen zijn tegen het internationaal recht. We maken ook een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Dit kabinet staat voor een twee-staten-oplossing. En die uitspraken van minister Smotrich, ook hij is niet voor niets persona non grata in Nederland. Dit zijn extreme ministers die extreme uitspraken doen die voor ons onacceptabel zijn.
22: De Australische politie heeft een man opgepakt die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland 2 maanden lang een militaire training hebben gevolgd.
6: In oktober 2024, the man traveled to Russia and allegedly undertook military-style training before returning to Australia in december 2024.
22: Hij zou informatie over onder meer Oekraïnse troepen en locaties hebben proberen door te geven aan Rusland. En een filmpje van Omroep Zeeland over het beschilderen van schelpen is de hele wereld overgegaan. Bezoekers konden in de kerk van Brouwershaven een korte boodschap achterlaten op een schelp. De gastheer van de kerk las er eentje voor, zonder te weten dat iemand er een internetgrap op had gezet. Hij nam het bloedserieus en dat wordt nu wereldwijd nagedaan.
7: Toen sahur?
23: Ja, ik denk vooral omdat hij zelf niet begreep wat het betekende. En ja, onder de kinderen is het natuurlijk echt een heel grappig iets. Ik moest er wel mee lachen.
7: Leuk, ik heb geen idee. Een meme is dus een internetgrapje. En dat is dus dat toen sahoor. Dus misschien ook omdat ik er niks van snap.
22: Ja, ik kon er wel om lachen. Het is al zeker 2,2 miljoen keer bekeken. Het weer is wisselvallig buiten met buien, soms ook onweer en het wordt ongeveer 20 graden.
21: Dankjewel. Nou, je weet het wel, het is vrijdag.
22: Geen frikandellen?
21: Nee, we gaan aan de kroketten weer vandaag.
22: Lekker.
21: Wil je er eentje?
22: Ik schrijf aan.
21: Oké, gezellig.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

de herinnering van de jaren 70. Goedemiddag en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel met zometeen. En we hebben extra catering besteld voor de mannen Tino Martin en Billy Dans. Ze hebben samen een heel leuk liedje opgenomen. Ik hoor niks geks. En die ga je zometeen horen hier op NPO Radio 5. En Carrie ten Napel, die is verantwoordelijk voor de muziek die je na 1 uur gaat horen. Zij is de lunchlekker zomergast. Het is vrijdag 21 augustus. Eet smakelijk.

0: Furry Band. And Don't Be Afraid of the Dark. En de woorden, de enige echte natuurlijk, de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Het nummer werd al in 1955 geschreven en uitgebracht door Carl Perkins. Maar Elvis maakte daar natuurlijk zijn eigen versie van. Dat waren de Blue Suede Shoes. We zijn weer begonnen aan de lunch hier bij NPO Radio 5. Ik had het al gezegd, maar eet smakelijk voor deze vrijdagmiddag. En ze zijn inmiddels aangeschoven. Jawel! Mag ik het horen voor Billy Dans en Tino Martin? Ja. Wat een gezelligheid, jongens. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed.
2: Ja, met mij ook seks.
0: Ja, nou, Tino, jij bent verschrikkelijk druk, zag ik al in de agenda. Hè? Je bent van alles aan het doen. Er komt ook weer een mooie theatertour aan, zag ik.
2: Ja, maar dat is... Ja, dat, maar, oh, heb je dat al gezien?
0: Ja, nou, ik hoor
2: dan weet je meer als ik. Nee, er komt een theatertour, maar dat is echt eind volgend jaar. Maar er komt wel een theatertour. En,
0: ik vond het wel mooi dat je weer terugging in de theaters namelijk. Dus dat heb ik even opgeslagen.
2: Ja, maar dat is eind volgend jaar. Er komt het, maar datgene ga ik nog allemaal nog promoten en in de markt brengen. En de data en dergelijke. Maar nee, ik kom eind volgend jaar terug. En verder, ja, het is nu een hele drukke tijd met optredens, festivals, noem het maar op. Ik ben, mijn album is afgerond. Die is zo goed als afgerond. Die komt ook in het najaar uit. En ik zit nu met mijn grote vriend Billy naast me om, zeg maar, vandaag onze nieuwe single te promoten. Ik hoor niks geks, dus al met al inderdaad genoeg te doen.
0: Ja, ja. Ik vind het wel leuk dat die samenwerking nu dan toch eindelijk tot stand is gekomen.
1: Eindelijk.
0: Want jullie hebben natuurlijk al achter de schermen veel vaker al samengewerkt. Want jij schrijft regelmatig liedjes ook voor Tino, hoor.
1: Vanaf 2018 al werken we samen. En vandaag hier zo zitten met een eigen single vind ik superleuk.
0: Is dat iets wat je al vaker op tafel hebt gelegd van Tino, zullen we een keer samen iets doen?
1: Nou, in de tijd dat ik... Ik heb ook mogen meeschrijven aan Dietje Gabber, Lil Kleine en Tino Martin. En die had ik eigenlijk stiekem naderhand wel heel graag zelf willen hebben.
0: Oh. Ja.
1: Maar nu wil ik gewoon niks geks. En die gaat er natuurlijk gewoon overheen klappen, hoop ik.
0: Maar dat lijkt me nog wel leuk aan het liedje schrijven. Dat je dan iets moois maakt, weggeeft. En dat je dan denkt, ja, je bent zelf natuurlijk ook artiest en zanger.
1: Ja, maar dat ik het wel met Tino willen doen natuurlijk. Alleen, ik denk dat dat een fase in mijn leven was waarin je moet ook stappen maken. Je moet ook eerlijk zijn, hè. En ook weten wanneer je de klaver bent, om het even zo te zeggen. Aardige meters gemaakt de afgelopen jaren. Zowel op de bühne als erachter. En nu was het moment dat ik zei van... ik bel even de beste zanger van Nederland op om een liedje mee te maken. En toevallig is dat ook nog een hele goede vriend.
0: Ja.
1: En als je mijn neef koopt, dan krijg je het gewoon naar in de plaat van me.
0: Je wel grappig?
2: Ja, ik ben gewoon... Eigenlijk ben ik gewoon zwaar onder druk gezet.
0: Weet je wat wel grappig is hier aan Tino? En ik ga natuurlijk niet in jullie vriendschap zitten roeren. Maar toen hij hier met Mart Hoogkamer was voor Grappie Grappie... precies dezelfde tekst.
2: Ja.
1: Dat komt door die grap dat ik zei dat een jaar is gegroeid. Dus je probeert me nu een beetje van... Toch?
2: Nee, Billy is wel vrij commercieel ingesteld inderdaad. Maar
0: nou ja.
2: Het is, wat het wel zo is... Hij doet al vanaf 2018 liedjes van maken. Meerdere albums voor me gemaakt. Of heeft... bijgedragen aan bijna 4-5 albums van mij.
1: Ja.
2: En ook hits voor me gemaakt. En als hij op een gegeven moment aan mij vraagt... zou je een keer met mij wat samen willen doen? Natuurlijk.
1: Ja.
2: Natuurlijk.
1: Ja, en sterker nog, had het liedje niet eens gehoord. Toen hadden we eerst een andere plaat. Ook een hele goede plaat, vind ik nog steeds. Die Ballad.
2: Ja.
1: Maar die kan misschien een keer in 2028.
0: Hoe heet die Ballad?
1: Nee, dat houden we nog even voor ons.
0: Oké. Okay.
2: Ik ken hem ook niet meer voor me halen trouwens hoor. Dus we houden het even voor ons. Ik ken hem ook niet meer voor me halen.
1: Ja, nee, precies. Ik wou een grap maken. Ik stik hem even door. Nee, maar... dus de keuze was... het liedje nog niet eens gehoord en toen zei hij al, ik doe mee.
2: Ik hoor niks gek, het is gewoon een nummer. Dat is gewoon echt, er zit veel humor in. De videoclip is ook echt superleuk om te kijken. Oh, met allemaal gekkigheid. En,
0: daar zijn jullie voor helemaal naar Marbella afgereisd.
1: Ja. Zeker weten. Jij hebt daar nog heel veel tonijn gevangen daarna nog.
2: Zeker. We waren samen toevallig op vakantie. En vonden het wel mooi om daar iets op te nemen samen.
0: Ja.
2: En ik dacht, dat is ook lekker. Ik zit hier toch. En een mooie locatie. Dan hoeven we niet over een paar weken weer het vliegtuig te pakken. En dan met z'n allen daarheen te vliegen. We zijn er nu toch.
1: Ja, precies.
2: Dus dat was lekker goedkoop.
1: Ja, dat was top. Ja,
0: en milieuvriendelijk ook nog.
2: En milieuvriendelijk.
0: We gaan zo meteen, Nick, hoe niks geks draaien. Maar eerst nog even deze van Tino zelf.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar opgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, nou, daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5, Lunch Lekker.

0: Gladys Knight en de Pips en de Midnight Train to Georgia. En de woorden Jong en Dom van Tino Martin, die is hier samen met Billy Dans.
1: Ja, even terug, Billy.
2: Gezellig.
0: En Billy, moet je toch nog wel eventjes wat complimenten geven over al die streams die je hebt op Spotify? Want dat loopt echt in de miljoenen natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik koop ze vrij goedkoop in.
0: Nee, maar dat, even serieus, man. Ik bedoel, ik zie er dingen tussen staan met 30 miljoen streams, 15 miljoen keer. Je hebt natuurlijk afgelopen juni nog een hele mooie gouden award gekregen voor de stad. Je duet samen met René Vroger.
1: Ja, zeker weten. Ik moet zeggen, ja, dat is heel erg leuk. En ook de breedte van het publiek. Hè? Want dan ga je dan een beetje peilen. En je wordt best wel breed geboekt de laatste tijd. Althans.
0: Heb je druk dit weekend, of niet?
1: Dit weekend heb ik er 4.
0: Moet je 4 keer optreden?
1: 4 keer optreden. En er zit volgende maand zit er een weekend tussen. Doe ik er 12. En een weekend. Dus dat is wel even dat ik even denk van hoe gaan we die overleven?
0: Maar is dat overal een kwartiertje? Hoe werkt dat dan?
1: Nee, overal 2 minuten.
0: Maar dan moet je weer door.
1: En dan moet ik echt gelijk daartoe. Nee, maar dan doe ik 12 vanaf donderdag tot zondag.
2: Lekker man. Dus dat is wel mijn record. En weer lekker een volle portemonnee aan het einde van het weekend?
1: Nee, ja, ik heb een dure manager. Dus,
2: ja, oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, Tino, jij hebt anders ook genoeg te doen. Want er zit nog heel veel. We hadden het even over die theatertour. Omdat ik dat zelf heel erg leuk vind dat jij weer theater ingaat.
2: Ja.
0: Maar dat is pas volgend jaar.
2: Ja.
0: Maar veel eerder sta je nog wel bij een groot stoomconcert.
2: Ja, 6 september.
0: Live on the beach.
2: Graag even vermelden. Live on the beach. 6 september. Liveonthebeach.nl. Daar kun je nog kaarten krijgen. Het is een hele, hele grote show op Scheveningen. En ja, dat Scheveningse strand, dat is natuurlijk zo groot. Dat zit in principe net zo lang kantoor blijven verkopen tot we in Wassenaar zitten.
0: Ja, tot aan Wassenaar. Ja.
2: Dus in die zin zijn er altijd kaarten. En hoe meer, hoe beter. Het wordt echt een geweldige show. Het wordt een heerlijke, warme zomeravond. Een hele grote show op Scheveningen. En ja, dat Scheveningse strand, dat is natuurlijk zo groot dat daar zit in principe net zo lang kantoor blijven verkopen tot we in Wassenaar zitten.
0: Ja, tot aan Wassenaar. Ja.
2: Dus in die zin zijn er altijd kaarten. En hoe meer, hoe beter. Het wordt echt een geweldige show. Het wordt een heerlijke, warme zomeravond. Droog. En een heel klein

0: afgelopen maart trotse vader geworden van James.
1: Heerlijk ventje. Ja? Hij is een heel lekker rustig mannetje. Waarvan je wel blij mag zijn dat wij zeg maar het geluk hebben gekregen dat we eentje hebben die 's nachts lekker slaapt. Hij eet goed. Het is echt in zo makkelijk mannetje is het. Is het
0: hij lijkt op Kimberly.
1: Zeker. Hij zal wel het meeste wel van zijn moeder hebben. Maar s'nachts deed hij al vanaf dat hij 3 weken was of zo. Dat wij om 1:00 of 12:00 gaan we naar bed. Laatste fles. En dan sliep hij al heel gauw door tot 6, 7, 8 in de ochtend. Zonder onderbreking.
0: Zo.
1: Dus dat hadden we al snel voor elkaar eigenlijk met hem. Dus ik heb ook vrienden. Mijn manager, wij zijn ongeveer tegelijk papa geworden. Ja, en die zegt bij mij gaat het allemaal niet zo makkelijk aan toe. Dus ik heb wel geluk. Ik heb echt een super, super lief ventje heb ik op de wereld gezet.
0: Nou, mooi man.
1: Hebben we op de wereld gezet, ja.
0: Dan moet je lekker van blijven genieten natuurlijk ook.
1: Dat doe ik ook.
0: Ik ga de single draaien. En jullie hebben al jaren een hele goede klik, chemie, vriendschap. En dat hoor je ook wel in dit liedje.
2: Ja, en je ziet, je ziet het ook echt in de videoclip. Dus niet radioluisteraars, draai eerst maar de plaat even. Een geintje. Kijk ook vooral de clip, dat is echt superleuk.
0: Ja. De onderliggende gedachte bij het liedje is, je brengt me steeds op verkeerde ideeën, maar ik ga toch wel mee en dat weet je.
2: Ja, ja, dus ik hoor niks geks eigenlijk.
0: Nee, ik hoor niks geks. Dat is het dan.
1: Dus, maar je gaat onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt, sta je gewoon altijd achter iemand. Ga je altijd met iemand mee.
2: Ja.
1: Ook al denk ik, het lijkt me niet zo'n goed idee wat jij nu van plan bent, maar je weet het, ik steun je daar wel in.
2: En dat
1: is het.
2: Dat is hem.
0: Ja. En toch gaat het hartstikke goed in jullie leven. Dat is toch het mooiste wat er is.
2: Zeker weten. Ja. Dus als je zegt van, Daniel, ga je op donderdagavond een keer leuk, gezellig. Ik heb een gouden plaatuitreiking in de Boccaccio. Wat zeg je dan? Gewoon niks geks.
0: Ik kan wel even in mijn agenda kijken, maar... Ja. Oh, dan ben ik ziek. Sorry.
1: Alleen nu al kijk ik al uit naar die gouden plaat. Want die gaan we natuurlijk... Die gaan we daar vieren.
2: Ja, nee, die gaan we daar vieren. Ja, nee, ik hoor niks geks.
0: Jongens,
1: ik hoor niks geks in de Boccaccio.
0: Nog even tot slot...
2: Boccaccio is ook.
0: Jongens, wacht even. Even tot slot, Tino, mag ik verwachten dat Live on the Beach... ook nog een gastoptreden of een verrassingsoptreden inhoudt... van Billy Dans, dat jullie dat liedje samen
1: doen? Ik denk het wel, maar er is geen budget meer.
2: En die jongen is zo duur geworden.
0: Of heb je de 24 dat weekend?
1: Ik weet niet hoe jouw agenda eruit ziet.
2: Is dat gelijk even kijken? Ik ben wel maar vanzelf schakeld. Volgens mij kan ik het dus niet. Zonder dolle. 6 september.
1: Gaan we nu gewoon live op de radio gewoon even...
0: Ik ga het liedje draaien, jongens. En ik ga jullie een prachtig weekend wensen.
2: Ik kan de 6e. Hoe laat begint het?
1: Om 7:30.
2: Ja, ik blokkeer hem.
0: 7:15 daar en dan gaat dat helemaal goed. Jongens, ik wens jullie een prachtig weekend.
1: Dankjewel.
0: En ik vond het hartstikke leuk om jullie weer gezien te hebben.
2: Ja, supergezellig.
0: Gefeliciteerd met jullie nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: Ik vind hem te gek. Ik hoor niks geks.
2: Ik hoor helemaal niks geks.
0: En die gouden plaatuitreiking?
2: In de Boccaccio.

0: Nou, we hebben niks geks gehoord, maar wel de nieuwe single van Tino Martin en Billy Don. En de lunch gaat nu verder met Caroline Bari, dierennieuws en het actuele nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Ja, het kabinet gaat er nog steeds van uit dat het wel goed zal komen met de Prinsjesdagbegroting. De eerste overleggen met Pro, SGP en Ja 21 zijn geweest. En die partijen herhaalden gisteren nog dat het kabinet, om een meerderheid voor hun plannen te halen, moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. De 6 mannen en een vrouw worden verdacht van het plaatsen van bedreigende berichten bij beelden van politieoptreden tegen anti-AZC-rellen. Ja, op zo'n 100 producten in de supermarkt staat dat er extra vezels in zitten. Fabrikanten willen zo bijvoorbeeld kruidkoek of appelsap gezonder laten lijken dan ze zijn. Maar de Consumentenbond vindt dat klanten zo worden misleid, omdat ze een te rooskleurig beeld geven. Er zit vaak meer suiker in dan vezels.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, omdat het ganse land meeleeft met dat verhaal over die gans die geraakt werd door een golfbal, komen we hier in het dierennieuws nog even met het vervolg. Want de hele golfclub leefde enorm mee met die gewonde watervogel in Eemnes. De gans woont al jaren daar in de buurt en is er een graag geziene gast. Jansen heet hij. Hij heet Jansen.
0: Gans Jansen.
1: Ja. Mooi, hè?
0: Ja, mooi.
1: Hij werd dus geraakt door een golfbal, moest naar de vogelopvang, knapte daar heel goed op en daarom is hij weer vrijgelaten. En de hele golfclub liep ervoor uit.
3: Ja, hoort zo.
4: Ja, is mooi.
5: Mooi,
6: ja, ja. Ja, een fenomeen hier op de club.
5: Iedereen kent de beest, hè? 6 jaar geleden was een van de ganzen overleden door een vos. En toen hebben wij een gans gekocht. Dat is heel bijzonder.
7: Dus nu is hij gewoon terug en hij is zijn maatje weer opgezocht. Dus eind goed, al goed. Heel avontuur voor hem.
1: Ja, want zijn maatje heet ook Jansen.
0: Jansen, ja. Uit Kuifje.
1: Ja, en zij is van de vogelopvang en heeft hem helemaal opgelapt. Nou, als dank voor de goede verzorging van gans Jansen gaat de golfclub in Eemnes nu geld inzamelen voor de vogelopvang in Soest.
0: Nou, dat is altijd goed natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, mooi. Dat is het soort verhaal aan het worden, gans Jansen.
1: Ja, ja. Nou ja, ze zijn nu eindgoed al goed. Maar mocht hier nog een follow-up over komen, dan...
0: Nou, ik mag wel hopen
1: dat... Laat ik het meteen weten.
0: Ja, nou, heel graag.
1: Dan vliegen we erop af.
0: Dan blijven we allemaal toch. Blijven wij allemaal op de hoogte.
1: Ja. Het weer. Vanmiddag vooral in het oosten en zuiden plaatselijk felle buien. In het noordwesten droog met ook zon. Maximaal 21 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wat droger, een graad of 19. En vanaf zondag meer zon en weer iets warmer.
0: Dankjewel, Caroline. Fijn weekend. En ik zit net te denken, oh, wacht even. Het is zo'n vrij.

is NPO Radio 5. De beste evergreens. If

0: Dionne Warwick en Walk On By, geschreven door Burt Bacharach. En ook nog opgenomen door Gloria Gaynor. En ik kan me ook nog herinneren dat Cyndi Lauper het een keertje op het singeltje heeft gezet, lang geleden. Nou, daarvoor hebben we nog Love Grows. De Edison Lighthouse, was dat? We gaan de quiz bespelen. Als je het leuk vindt, kun je meedoen. Je krijgt dan 3 vragen. En dan heb je alle 3 goed en weer de lunchlekker kaasschaaf. We laten een fragment horen van een liedje. En dat is dan in 2 verschillende uitvoeringen. Dit is 1. En dit is
1: 2. To love somebody. To love somebody.
0: De eerste was van Jimmy Somerville en de tweede van de Bee Gees. Wie was er het eerst met To Love Somebody? Is het moeilijk of makkelijk? Ik weet het eigenlijk niet. Je kunt een appje sturen naar de studio via de NPO Luisterapp. Dan ben je binnen een paar minuten hier op het scherm. En app dan dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. En dan spelen wij zo meteen die quiz. En nu op de radio. Jawel.

0: Dancing in the Dark. Hier op NPO Radio 5. Vandaag spelen wij met Klaas Schuitema uit Hilversum. Klaas, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Nou, als je op de brommer...
1: Hoe is het met jou?
0: Ja, heel goed eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja, met jou?
1: Ja, met mij ook wel. Ja, nou, hoor.
0: Ik wilde zeggen, als je op de brommer was gestapt, had je hier gewoon even langs kunnen komen.
1: Dat had gekund, ja. Ja, ik doe wel eens de post bij het Mediapark. Want ik doe ook nog in mijn vrije tijd, tenminste, ik ben gepensioneerd. En dan doe ik bij PostNL nog een rondje. En af en toe heb ik ook het Mediapark en zo.
0: Ja, nou, dan kunnen ze hier goed gebruiken, denk ik.
1: Ja, en een nieuwe NPO-gebouw, hè. Ziet er mooi uit.
0: Ja, het is prachtig geworden allemaal.
1: Heel mooi.
0: Ik had hier nog een ander kroket voor je liggen, maar om nou te bewaren, dat doen we niet. Volgende
1: keer. Nee, wordt die koud, hè.
0: Ja, ook dat.
1: Ik had nog even een andere vraag. Even, ik wil een lans breken voor Felix Meurders. Dat die wel terugkomt. Of tenminste, dat die bij jullie blijft. Want dat vind ik toch wel essentieel voor de zender, lijkt mij.
0: Morgen is een verjaardag trouwens, hè.
1: Ja, 80. Vanmorgen was hij bij Bert Hanrikman aan de telefoon.
0: Ja, ik hoor hem niet, ja. Ja.
1: En ik heb van de week dat interview gelezen van hem. En hij vindt het gewoon erg dat als hij niet meer op de zender is. En ik vind dat hij een prachtig programma maakt.
0: Nou, dat vind ik dus ook. Ik luister met heel veel plezier. Maar dat doe ik al jaren, hoor, naar Felix.
1: Ja, ik al vanaf mijn... Nou ja, zolang als ik hem ken, vanaf de 60 jaar eigenlijk al. Dus, ik ben drie jaar jonger dan hij. Dus ja, ik heb wel mijn leven een beetje gevolgd.
0: De iconen van de Nederlandse radio, hè?
1: Ja, zeker. Ja, die mag niet verloren gaan. En ik heb begrepen, ik weet niet of jij daar de hand in hebt, dat die eventueel bij Max terecht zou kunnen.
0: Ja, heel slechte
1: lijn. Nou blijft het even stil.
0: Een hele slechte lijn opeens.
1: Maar er is toch een gaatje of niet? Heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Nou ja, kijk, ik bedoel, ik draag Felix natuurlijk een warm hart toe. We hebben heel veel contact met elkaar, dus we gaan kijken hoe het allemaal gaat.
1: Nou, ik hoop dat hij blijft in ieder geval.
0: En ik weet dat in ieder geval jou daar een heel groot plezier mee doet, maar ook heel veel.
1: Niet alleen mij, heb ik begrepen.
0: En mezelf natuurlijk ook, want ik vind het een van mijn fijnste collega's.
1: Ja, zeker.
0: Nou, laten we met de quiz beginnen, want anders dan hebben we daar niet veel tijd voor, weet je wel.
1: Nee, precies, ja.
0: Wie was er eerder met To Love Somebody? Was het Jimmy Somerville of de Bee Gees?
1: Dat waren de Bee Gees natuurlijk.
0: Gefeliciteerd, 1967 en Jimmy Somerville deed het een stuk later. Je hebt Omroep Max Sokken al gewonnen.
1: Kijk, dat zijn vierde paar ongeveer, geloof ik.
0: Die zal ik ook voor Felix even reserveren alvast. Jimmy Somerville zat ook in een band die in de jaren 80 bekend werd met een hele grote hit, Don't Leave Me This Way. Hoe heet die band? Is dat A, The Cats, B, Spandau Ballet of C, The Common Arts?
1: The Common Arts.
0: Het liedje To Love Somebody kreeg een aantal jaar geleden in Nederland opnieuw bekendheid, dankzij een Nederlandse zanger, Tim Dawn heet hij. En die had het liedje opgenomen voor een heel speciale gelegenheid. Wat was die gelegenheid? A, een kerstreclame. Antwoord B, een film. Of antwoord C, een benefietconcert.
1: Dat zou ik niet weten. Benefietconcert?
0: Oh, jammer. Nee, dat was een kerstreclame voor een supermarktketen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik kijk niet zoveel naar de reclame misschien. Dat scheelt maar.
0: Ja, en dat liedje dat is daardoor eigenlijk opnieuw een hit geworden, omdat iedereen die reclame zo leuk vond. En dat liedje natuurlijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Nou, jammer, hier eindigt het.
1: Nou, jammer.
0: Dus, Klaas.
1: Ja.
0: Jij gaat hoe dan ook nu van de zender.
1: Ja, hopelijk Felix niet. Maar.
0: Ja, precies. Ik wou het net zeggen. Maar niet zonder dat ik kan je gaan vragen, waar gaan wij naar luisteren? Jimmy Somerville of de Bee Gees?
1: De Bee Gees.

vanavond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: En nu het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. In Zandeweer in Groningen is vanmiddag een inloopbijeenkomst voor mensen uit het dorp na de aardbeving van vannacht. De burgemeester is erbij en ook de regeringscommissaris voor het aardbevingsgebied Nijboer. De beving van 2,8 was de zwaarste in het gebied sinds maart dit jaar. Deze vrouw die merkte het ook.
23: Het was echt een flinke knal en het hele huis schudde. Ik denk wel 5 seconden.
0: En wij wonen in een oude boerderij en hebben van die mooie luiken aan de binnenkant. En die gingen echt, echt helemaal heen en weer. En we zaten daardoor recht op een bed.
22: Volgens de KNMI is die aardbeving van vanochtend het gevolg van de gaswinning. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk bedoeld was voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland. Volgens Duitse media werd die opslagplek vorig jaar al gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime diensten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien ook van GPS-trekkers, maar ze zijn nooit meer opgehaald. In Hongkong zijn twee leiders van de inmiddels verboden pro-democratische beweging schuldig bevonden aan opruiing. Ze kunnen 10 jaar cel krijgen. Ze wilden een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de slachtoffers van de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. Die studentenprotesten werden toen bloedig neergeslagen. Je ziet het steeds vaker in de supermarkt, producten met teksten als extra vezels of bron van vezels. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten gezonder te laten lijken. De bond onderzocht ook allerlei van die zogenaamde vezelrijke producten.
1: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
22: Van de 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over hoe vezelrijk ze daadwerkelijk zijn. Het weer dan, vooral in het oosten en zuiden felle buien, mogelijk met onweer en hagel. In het noordwesten is het droog en ook zonnig. Maximaal 21 graden vandaag. Morgen ook weer buien, 's middags worden die dan wat minder. En dan wordt het een graad of 20.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Je denkt meteen natuurlijk wat een goede muziek. Nina Simone was dat. Samen aan de Omroep Max lunchtafel. Nou, hoe wil je het nog hebben, hè? En de beste evergreens hier bij NPO Radio 5. En het is vrijdag vandaag en we hebben in de maand augustus de leukste zomergasten uitgenodigd.
1: Carrie ten Apel is de lunchlekker zomergast.
0: Van vandaag. En Carrie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een goede muziek heb je uitgezocht.
1: Ja?
0: Ja, dat ga ik meteen maar even zeggen.
1: Nou, dank.
0: Ik weet niet of iedereen het met me eens is, maar...
1: ik vind het altijd heel spannend. Want dan, ik vind keuzes maken of, weet je, dingen raten vind ik altijd ingewikkeld.
0: Ja.
1: Dus ik moest echt even er wel voor gaan zitten. Ik dacht, oh ja, jullie hadden gezegd van Radio 5. Dus kijk ook een beetje naar jaren 60, 70. Nou, ik ben van 1980. Dus dan moet je toch even de lijst er weer bij pakken. Maar dan komt er ook wel weer veel naar boven. Dus dat is eigenlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja, maar er kan ook heel veel, hoor. Dus ja, dat maakt ons niet zoveel uit. Het is jouw uurtje natuurlijk.
1: Ja, dat ook, is ook zo.
0: Ja.
1: Nou,
0: wat heb je met Nina Simone dan?
1: Ja, ik heb altijd, dat had ik als kind al, iets met jazz en blues gehad. En ook wel met verhalen over rassenscheiding, over ongelijkheid. Daar was ik al heel jong in geïnteresseerd. Ik ben, we hadden het geluk dat mijn vader, Eef ten Apel, had in de zomer vaak een toernooi waar hij naartoe moest. En dan mochten wij daar wel eens in de zomervakantie achterna reizen. Want dan combineerden we dat.
0: Oh ja.
1: Dus papa was in 96 bij de Olympische Spelen in Atlanta. En toen zijn wij daar achteraan gaan met mama en mijn broertje en mijn oma. We hebben een rondreis gemaakt. Dan zijn we ook in New Orleans geweest. En ik vond het super frustrerend, want ik was te jong. Dus ik mocht nergens naar binnen. Maar ik hoorde overal die muziek uitkomen uit al die kroegen. En ik dacht dan, ik wil daar naartoe. Ik wil ooit een keer naar Mardi Gras. Ik wil gewoon daarbij zijn. Want dat, die muziek, dat doorleeft, weet je wel. Zij kunnen zo goed verhalen vertellen.
0: En ben je terug geweest ook?
1: Nee,
0: nog
1: niet. Ik ben ook naar het huis van Martin Luther King geweest. Daar heb ik daarna op school ook een werkstuk van gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En Nina Simone hoorde natuurlijk ook een beetje bij zijn burgerrechtenbeweging. En als je dan dit nummer hoort, dan gaat het eerst natuurlijk een beetje terug over wat ze allemaal niet heeft. En dan wordt het heel vrolijk over wat ze allemaal wel heeft.
0: Ja.
1: En die kracht, daar hou ik ook altijd heel erg van. Dus,
0: ja. Nou, leuk dat je er bent. En ik moet je ook wel een beetje feliciteren. Want Carrie op vrijdag zit bij de laatste ronden.
1: Ja.
0: Voor een mooie prijs, de televisiering.
1: Ja, en dat zou toch wat zijn?
0: Nou, inderdaad, ja. Maar hoe wordt er nu, mag het publiek nu stemmen? Want we hebben een oproepie.
1: Ja, het publiek, dat moet elke ronde stemmen. Dat is ook al tegelijkertijd wel een beetje irritant. Want dan moet je elke keer weer leuren om te stemmen. Dat vind ik altijd heel ongemakkelijk.
0: Laat me dat mij maar even doen. Stemmen op Carrie ten
1: Apel. www.tvgids.nl/stemmen, geloof ik. Of nou ja, dan kom je uiteindelijk wel op de ring. Mm-hmm. En daar staan wij bij de programma's.
0: Ja.
1: En ook nog ik als presentatrice, dus... Nee, dat is leuk, want de mensen hebben dus al elke ronde gestemd, waardoor we bij die laatste ronde zitten. Dat is toch een waardering van je publiek, dus dat is fijn.
0: En je vindt het een hartstikke leuk programma om te maken, want het plezier spat echt uit mijn televisie als jij daar op komt lopen.
1: Ja, dat is mijn kindje.
0: Ja?
1: Ik heb het zelf bedacht en eigenlijk komt daar alles samen wat ik zelf ook aan het leven leuk vind. Dus de liefde voor sport, muziek en de persoonlijke verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Op een prachtige locatie bij IJsselmeervogels midden in het land. Ik ben natuurlijk ook sportverslaggever geweest. En voor mij is een clubhuis nog zo'n beetje de enige plek waar het niet uitmaakt wie of wat je bent of wat je hebt gedaan. Daar ben je allemaal gelijk. Daar kom je naar binnen. Daar kan je de week met elkaar doornemen. Daar kan je lol hebben met het bierelftal. Daar kan je een traan laten. Daar kan je... Ja, alles kan daar. En dat voel je denk ik ook wel als je daar bent. Maar ook hopelijk aan het programma.
0: Ja, een jaartje of twee doe je het nu, hè?
1: Ja, twee seizoenen hebben we nu gedaan. Ja.
0: En er komt een derde aan.
1: En er komt een derde aan. Ja,
0: het leek even door. Niet zo, maar het gaat gewoon gebeuren.
1: Zeker.
0: En dat is maar goed ook.
1: Nou,
0: leuk dat je er bent. En we kunnen natuurlijk, wij kunnen ook wel uren kletsen. Maar je hebt natuurlijk fantastische muziek uitgezocht. Dus daar gaan we ook even naar luisteren natuurlijk. Hè?
1: Graag.
0: Wat dachten jullie van deze?

0: Wat een herrie, zeg. Wie heeft die muziek uitgezocht, joh? Maar Bon Jovi, Living on a Prayer. Living on a Prayer was dat. En Carrie ten Apel is bij ons. Carrie, ik moet wel zeggen, er komen heel veel goede reacties binnen op jouw muziekkeuze. Maar ja, je had Hotel California uitgehuld van die Eagles, die hebben we net gedraaid.
1: Ja.
0: En er zijn ook heel veel luisteraars die het geweldig vinden dat jouw programma doorgaat. Carrie op vrijdag, televisieprogramma. Heel fijn dat Carrie mag komen met haar programma op de televisie. Hoor je daarin wat gezegd dat je Carrie te gast hebt? Wat een goede muziek heeft ze uitgezocht. Nou ja.
1: Nou, wat leuk.
0: Je bent nog maar net binnen of...
1: Fijn.
0: De bloemen worden alweer weer gebracht.
1: Oké. Ja, wat dat leuk. Dat doet mij goed.
0: Nou, ja, je wilde eigenlijk... tenminste, dat maak ik er daarvan. Maar je hebt een opleiding gedaan voor toerisme, toch?
1: Ja.
0: Dus je wilde de reis... je wilde veel reizen.
1: Nee, dat was echt uit nood geboren, hoor. Oh. Want ik wist al heel jong, ik wil de sportjournalistiek in. Ik ben natuurlijk met mijn vaders vak opgegroeid. En we maken wel eens grapjes in het gezin dat het op de verkeerde is overgeslagen. Want mijn broertje had er helemaal niks mee.
0: En je bent getrouwd met Michiel Teling?
1: Ja, maar dat was dan veel later. Ik heb altijd gezegd, geen collega's en geen sporters of wat dan ook. Nou, uiteindelijk is het toch zover gekomen. Dus ook een voetbalcommentator bij mij thuis op de bank. Ja... Ik vond het fantastisch om mee te gaan in stadions te zijn. Om naast mijn vader te zitten. Om die romantiek en alles wat daarbij komt kijken bij topsport. Vond ik heerlijk. Dus ik wilde naar de school voor journalistiek. Was ook al ingelood. En toen vonden heel veel mensen dat ik daar niet geschikt voor was.
0: Oh?
1: Ja.
0: Maar je had die opleiding toerisme heb je wel afgemaakt?
1: Die heb ik afgemaakt, ja. Want uiteindelijk dacht ik, ja, wat dan nu? Want ze zullen wel gelijk hebben. Toen was ik nog wel braaf en luisterde ik nog wel. En daar word je toch een beetje onzeker van. En ik was ook, want deels zeiden ze... je bent niet echt iemand die heel erg op de voorgrond staat. Ik was lief en ik was sociaal. Dus ze vonden mij daarvoor dan waarschijnlijk voor het wereldje niet geschikt.
0: Dat is toch een beetje onzin ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, is ook onzin, want ik had al wel... uitvoeringen, musicals stond ik er altijd wel tussen. Ik had op mijn 16 al een eigen radioprogramma bij de lokale omroep. Een eigen jongerenprogramma. Dus ik vond het allemaal
0: dat?
1: Wel... chips.
0: Ja, dat wil ik graag weten.
1: De lokale omroep heette de Halo, maar het jongerenprogramma heette...
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Oh, misschien, moet ik eventjes,
0: misschien zijn er nog fragmentjes van ook.
1: Ja, dat zal er misschien nog wel zijn.
0: Leuk, toch?
1: Dat is helemaal spannend.
0: Had ik even eerder moeten weten,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Dat was echt heel leuk om te doen, samen met een vriendin van mij. Dus ja, ik wist het eigenlijk wel. En ik dacht ook, het zit er wel in. Maar ja. Toen deden vier andere meiden uit mijn lichting, zeg maar, van mijn jaar HAVO. Die gingen naar die toeristische opleiding. En toen dacht ik, ja, reizen is ook wel leuk.
0: Ga mee.
1: De volwassen mensen zullen wel gelijk hebben, ik ga mee. En dat was maar een tweejarige opleiding, 4 jaar en 2 jaar. Dus ik was al klaar toen ik 19 was. Toen dacht ik, ja, wat nu? Want ik wist ook wel van, ik ga niet bij een touroperator werken of wat dan ook. En toen ik bij Arkenreizen, goedemiddag, in de Enschede stage liep.
0: Oh ja, dan woon jij natuurlijk in de buurt ook.
1: Woonde ik daar eventjes, ja, in Enschede. En toen ben ik bij RTV Oost binnengelopen. Heb ik gezegd van, goh, zou ik hier eens een keer mee mogen kijken? Ik woon hier nu een paar maanden. Toen ben ik in de weekenden daar als bijbaantje helemaal onderaan begonnen. Radio, tv, eerst de uitslagenredactie, al die clubs nabellen.
0: Wat leuk.
1: Voor teletext. Nou, dan mag je uiteindelijk een keer een tekstje schrijven voor de presentator.
0: Karin, dat is natuurlijk niet alleen een hele leuke tijd, maar ook heel leerzaam.
1: Heel leerzaam. Ik denk uiteindelijk dat mijn weg ook zo gewoon heeft moeten zijn. En dat ik bij RTV Oost zoveel meer heb geleerd, denk ik, in de praktijk dan wat wellicht die journalistieke opleiding mij had kunnen bieden. Mm-hmm. En daar kwam ik er ook achter van, nou ja, dit is gewoon wat ik wil en hier hoor ik thuis. Dus na 2 jaar ben ik daar fulltime in dienst gegaan en heb daar echt alles mogen doen. Dus dat was echt heel tof.
0: Nou, je bent een liefhebber van muziek. Ik kom je ook wel regelmatig tegen bij alle optredens en concerten.
1: Ja.
0: En altijd gezellig. En ik zie nu Hanna May staan met Wacht op mij.
1: Dus ja.
0: Jij volgt ook wel de muziek van nu nog steeds? Of,
1: Zeker. En deze is ook dankzij mijn dochter tot mij gekomen.
0: Oh, ja?
1: Die danst en die zit op het theatergroepje, zeg maar, op de woensdagmiddag. Die vindt dat ook helemaal leuk. En zij had,
0: hoe oud is je dochter eigenlijk?
1: 9.
0: 9, ja.
1: Ja, en zij had een dans op dit nummer. En elke keer als ik dan haar ophaalde, dan hoorde ik het weer. En dan raakte het me keer op keer, iedere week. En ook gewoon tijdens de uitvoering dacht ik, god, wat is dit een prachtig nummer.
0: Ja. Is Hanna May al een keer in Carrie op vrijdag geweest?
1: Nog niet.
0: Maar die staat wel op jouw lijstje, neem ik.
1: Zeker. Dan. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, want als ze dit liedje doen, dan kan je dochter mee.
1: Nou,
0: gezellig,
1: dat,
0: toch?
1: Goede deal.
0: Leuker wordt het niet.
1: Nee.
0: We gaan Wacht op mij draaien. Dit is Hanna May. De muziek is dit uur uitgezocht door Carrie ten Apel, onze zomergast van vandaag.

0: Uit de jaren 60, de mama's en de papa's en California Dreaming. En daarvoor hebben we een heel mooi liedje van Hanne Mee. De muziek is uitgezocht door Carrie ten Apel. Een prachtig liedje, hè? Dat wacht op mij.
1: Echt mooi. Ja. Echt heel mooi.
0: Er komen veel reacties ook op binnen. Wat een kippenvel liedje van Hanne Mee. Wat mooi uitgezocht.
1: Dus, ja.
0: Maar dat komt eigenlijk door je dochter, hè?
1: Ja, dankzij mijn dochter. Ja, het is wel leuk dat de generatie van nu, die dan weer achter jou aanhobbelt, ook weer andere muziek natuurlijk met zich meebrengt.
0: Ja, deze is pas 9, kan je nagaan.
1: Ja.
0: Er wordt nog wat.
1: Nou, dat is al wat, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Nou, zo meteen horen wij wel een concert Carrie ten Apel ooit, als kleine Carrie ooit bezocht, waar ze was. Maar nu eerst. Hey, daar is Renate weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij de info op een woonwagenkamp in Waalre heeft de politie spullen voor de productie van drugs gevonden. Zwaar bewapende agenten van het arrestatieteam doorzochten meerdere loodsen en schuren op het terrein. Er zijn ook vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Na een brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden nog altijd 5 mensen vermist. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het vuur in de plaats Tussis ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het pand. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het kabinet denkt nog altijd dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. En Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. En in Ulft hebben ze dit weekend een primeur. Daar kun je op Hunten Pop, popfestival, losgaan in de Disco Dome.
0: Oh leuk, zullen we gaan?
2: Nou ja, betaal jij een biertje of wat? Ja, daar ga ik wel mee. Het is een splinternieuwe tentconstructie met een koepel van 25 meter breed. En die trekt niet alleen maar dansende festivalgangers.
3: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
4: Hey, dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
3: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk.
2: Ja, ze zijn ook wel blij, want ze hebben de primeur.
0: Ja, mooi toch?
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Nou, gaan wij kijken. Het weer dan, vooral in het oosten en zuiden, felle buien. In het noordwesten droog en zonnig. Maximaal 21 graden, ook morgen buien en een graad of 20.
0: Dankjewel Renate, fijn weekend alvast. Hè. En

0: Is je wel mooi gelukt, Carrie? Ja, dit is gewoon de beste van Michael Jackson eigenlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Billie Jean was dat, uitgezocht door Carrie ten Apel.
2: Carrie ten Apel is de lunchlekker zomergast.
0: Nou, wat leuk en gezellig dat je er bent nogmaals. En ja, we moeten wel eventjes vertellen dat niet alleen Carrie op vrijdag gewoon blijft bij de NPO op 1 bij Omroep Max, maar in het voorjaar start je ook weer met een nieuw programma. Nou, dat we wel kennen.
1: Ja, Sterren op het Doek.
0: Sterren op het Doek.
1: Ja.
0: Heb je daar zelf ook ooit een keer in gezeten?
1: Toevallig vorig seizoen, ja.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
1: Ja. Wat best spannend is, hoor. Want je weet ook niet zo goed wat je te wachten staat.
0: Heb je met het schilderij gedaan? Nee, wacht even.
1: Ik uit heb gekozen, die hangt bij ons in onze werkkamer, noemen we dat dan.
0: Je hebt een opgang ook echt.
1: Ja, maar dat is ook wel lastig. Want ja, waar ga je nou een heel groot portret van jezelf ophangen? Dat is natuurlijk ook een beetje ijdel tuiterij. Maar het is echt een heel mooi portret. Echt een mooi schilderij. Dus we hadden zoiets, nou, dan doen we het in onze werkkamer. Waar we veel onze uitzendingen en Michiel zijn wedstrijden voorbereid. Daar heeft hij een prachtig mooi plekje gekregen. En het leuke is, ik twijfelde een beetje tussen dit portret en een glazen portret. Wat ook echt een mooi kunstwerk was. En die heb ik onlangs alsnog gekregen.
0: Dat leuk.
1: Want op de andere twee kan je dan bieden voor het goede doel. Ik had kinderhulp gekozen omdat ik altijd voor Scrooge mijn hart maak voor kinderen die opgroeien
0: Scrooge,
1: in armoede.
0: Scrooge, mooie live evenement wat jij ook presenteert.
1: Komt ook weer dit jaar op zondag 20 december uit mijn hoofd.
0: Ik hoor het.
1: Ik dacht, nou, dat is een mooi doel. En een neef van een van mijn beste vriendinnen, die keek daarnaar en die wilde eens een keer iets voor het goede doel doen. En die heeft €1500 voor dit prachtige glazen portret betaald voor kinderhulp. En uiteindelijk aan mijn vriendin gegeven en gezegd van, nou, jij mag ermee doen wat jij wil. En toen had zij zoiets van, ja, ik vind het ook wel gek om Carrie in mijn huis op te hangen. Dus toen kreeg ik het voor mijn verjaardag als verrassing. Dus ik heb gewoon in één keer twee keer mezelf. Dus deze heb ik maar op de slaapkamer gezet. Ja. Hangt nog niet, maar
0: Maar deze heeft wel een mooi bedrag opgebracht.
1: Nou, absoluut. Voor iets prachtigs.
0: Kinderhulp. Ja. Nou ja, je noemt net weer de naam van je man, Michiel Teling. Maar jij wilde ooit de eerste vrouwelijke voetbalcommentator worden.
1: Ja.
0: Heeft hij ooit nog eens een keer gedacht, ook al voor de liefde, omdat jullie toen gingen daten en zo gezegd, nou, ik sta wel een wedstrijd af?
1: Nee, dat niet. Want ik had
0: heb je het ooit gedaan eigenlijk?
1: Ik heb het wel eens bij RTV Oost gedaan. Geloof maar één keer een wedstrijd. En verder kwam ik er toen vrij snel achter. Wat eigenlijk ook best wel een deceptie was voor mezelf. Omdat het wel echt een droom was. Dat ik, omdat ik zelf niet heb gevoetbald, dat ik dat lastig vond van, ben ik dan, heb ik wel genoeg kennis van het spel om echt daadwerkelijk ook commentator te kunnen zijn. Ik merkte ook toen ik uiteindelijk van RTV Oost naar Talpa ging, waar toen de rechten naartoe gingen van de Eredivisie, gingen ze weg bij mijn vader.
0: Ja.
1: Kwamen ze bij Talpa, toen ben ik daar naartoe gegaan, wat ook nog wel wat teweeg heeft gebracht.
0: Ja, maar voor mij was dat
1: een volgende stap. Nou, mijn vader zei, dit moet jij doen, want jij bent de toekomst. Maar bij Studio Sport hadden ze wel even zoiets van, wat gebeurt daar in het gezin?
0: Ja.
1: Maar toen ben ik op de velden ben ik eerst verslaggeving gaan doen. En ook daar ben ik na 2 jaar, toen heb ik zelf gekozen om daarmee te stoppen.
0: Wow.
1: Omdat in de voetballerij, en misschien weet jij dat ook wel, is het steeds meer gemediatraind, wordt het steeds meer afgeschermd en kan je niet meer die mooie verhalen maken die er zijn. En echt sec een wedstrijd analyseren van met de punt naar voren, punt naar achter, dat interesseerde mij gewoon te weinig. Ik dacht, ja, je hebt gewonnen, verloren of gelijk gespeeld, op naar de volgende wedstrijd.
0: Ja,
1: en de echte diehards, de liefhebbers, die kunnen gewoon een uur daarover praten. En dat had ik niet. Ik wilde liever weten van, ja, waar kom jij vandaan? En gewoon meer het verhaal achter de topsporter.
0: Ja.
1: En dat kan ik gelukkig nu weer bij Carrie op vrijdag doen.
0: Ja, want die kun je daar gewoon aan houden.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker.
0: Nou, we gaan naar jouw allereerste concert, want je hield ook als jonge Carrie. Je bent helemaal niet oud of zo, maar
1: nou ja.
0: Er gebeurt natuurlijk iets in je jeugd dat je liefde voor muziek gaat ontwikkelen. Dat je fan wordt van een band of van een artiest.
1: Ja.
0: Michael Jackson speelt natuurlijk ook wel een rol.
1: Zeker.
0: Hè?
1: Heel veel naar geluisterd. Ik had zo'n echt zo'n mooie oude toren met platen, cd en cassettebandjes. En daar Michael Jackson was echt een van mijn eerste platen. Toevallig afgelopen maandag ook de film met mijn dochter gezien, want die begint zich daar ook in te interesseren. Dus het was ook wel echt weer heel leuk om dat samen te doen. Ja, en Take That, dat is dan denk ik ook wel een dingetje waarin je een soort meegesleurd wordt door je vriendinnen, hè? Door de meiden op de HAVO.
0: Ja.
1: Volgens mij was ik 15, 16 was mijn allereerste, denk 15, eerste concert. Voor Gespijbeld ook, vond ik heel spannend. Met de bus naar Rotterdam, naar Ahoy, waar ze kwamen. Ja, ik heb mij daar echt zo verbaasd over de hysterie en alle meisjes die met bosjes werden weggedragen, dat ik bijna nog meer onder de indruk daarvan was dan van het concert.
0: Ja. En voor wie was jij van Take That?
1: Want
0: dat
1: Robbie.
0: Robbie
1: Williams? Dat deugt niet. Ja. Mijn vriendin was van Mark. En ik heb het wel eens eerder verteld, dus volgens mij neemt ze het mij niet kwalijk. Maar mijn vriendin was ook zo emotioneel en onder de indruk. Die heeft bijna het hele concert op het toilet gezeten. Op een gegeven moment zei ik, je moet nu echt komen. En toen kwam Mark met Babe. En toen ging ze weer.
0: Oh ja.
1: En ik vond vooral alles gewoon... Ik had wel posters hoor. Maar ik was niet zo die hard. Maar ik vond het wel tof. En het was net als de Spice Girls. Ja, het was echt een periode van al die boybands en meidengroepjes. Dat zal je altijd bijblijven dat je eerste concert was.
0: Ja. Nou, we gaan ze draaien.
1: Leuk.
0: Met Everything Changes. Dit is Take That.

0: verscheen in Ahoy Rotterdam met haar vriendengroep. Je bent best wel een tijdje, ja, nu ook wel persoonlijk natuurlijk ook, maar je bent best wel een tijdje vrijgezel geweest, heel bewust, hè?
1: Ja, dat wilde jij echt. Niet bewust eigenlijk.
0: Maar je wilde je nooit binden, nee. Vertelde iemand mij.
1: Ik had een beetje bindings- en verlatingsangst.
0: Dus redelijk bewust, toch?
1: Ja, nou, dat is dan niet bewust, want ergens wil je het ook wel. Want heel veel vriendinnen kregen op hun 18e al een relatie en ook lange relaties. En natuurlijk gingen ze op een gegeven moment samenwonen, kregen kindjes. Dus nee, ik wilde het ergens wel. Maar hoe langer je natuurlijk vrijgezel bent, hoe meer je ook wel gesteld bent op je vrijheid en op hoe jij je leven indeelt. Dus dan weet je ook niet meer zo goed van hoe werkt het dan als je het wel echt met iemand deelt. Dus uiteindelijk op mijn 25e kreeg ik mijn eerste wat langere relatie. En dat was denk ik ook goed om... nou ja, ik denk dat het ook wel goed is om meerdere relaties in je leven te ervaren. En uiteindelijk dus echt wel wat later met Michiel samengekomen. En hoewel ik dus altijd zei, geen collega's, liefde laat zich niet dwingen, sloeg de vonk toch over tijdens de autoritjes naar wedstrijden toe.
0: Mooi.
1: En heel lang gelukkig en twee mooie kindjes, dus dat is fijn.
0: Ja. Ja. En in 2014 nam je samenleven ook een mooie wending, want toen kwam je bij Omroep Max terecht.
1: Ja. Nou,
0: je zit best wel lang bij onze club, zeg maar.
1: Ja, zeker. Al, even kijken, ruim 12 jaar, denk ik, 13 jaar, zoiets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toch nou, het was natuurlijk ruim het dubbele van mij.
1: Ja?
0: Nou, ja, maar mijn leven is er ook wel door veranderd, daarom vraag ik het ook eigenlijk een beetje. Want je werkzame leven is toch heel belangrijk eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Nou, toch meer op je werk dan thuis.
1: Ja, ja, absoluut. Kijk, als je sportverslaggever bent, dan werk je natuurlijk alle weekenden en heel veel avonden ook heel onregelmatig. Ik zie nu ook wel van de andere kant als partner hoe lastig dat soms is. Dat heeft mijn moeder natuurlijk ook altijd zo ervaren. Mm-hmm. Toen ik zwanger raakte, hadden we ook wel zoiets van, jeetje, ja, dan, hoe doen we dat dan straks? Staan we allebei in de weekenden op het veld en allebei die onregelmatige avonduren. En ineens belde Jan Slachter mij. En ik had natuurlijk echt wel zoiets van, Jan Slachter, Omroep Max. Ik was toen nog maar heel kort zwanger. Niemand wist dat nog. Voor een nieuw programma, Hallo Nederland. Samen met Jeroen Latijnhouwers. Hij wilde een dagelijkse nieuwsrubriek maken. Een beetje gericht op Nederland. Gecombineerd met Tijd voor Max. En ik keek wel Omroep Max programma's. Dus ik zei, ja, ik wil heel graag een keer met je praten. Maar ik ga je wel in vertrouwen vertellen dat ik zwanger ben. Alleen dat weet echt nog helemaal niemand. Dus je bent de allereerste.
0: Dat is ook gek eigenlijk.
1: Maar ik vond het ook niet goed om het niet te vertellen. Want ik denk, ja, ik kan het seizoen niet afmaken voor je. En als je een nieuw programma gaat, dan snap ik ook dat je dat wel met één vast team wil doen. Maar dat waardeerde hij zo dat ik toch een screentest mocht doen. En dat was het allereerste programma. En uiteindelijk ben ik al heel wat programma's verder. En heb ik prachtige kansen van hem gekregen.
0: Ja, Tijd voor Max doe je af en toe.
1: Ja.
0: Cario Vrijdag natuurlijk blijft. Nogmaals, dat weet iedereen al. Televisiering winnen, dat zou toch wel mooi zijn. Ster op het Doek en Scrooge Live.
1: Ja.
0: Dat is een mooi lijstje.
1: Zeker.
0: Van programma's.
1: Ja, en ik heb natuurlijk Droma's gezocht gedaan op één. Jaar in de Alpen. Dus ik heb echt heel veel mooie.
0: Vond ik ook leuk dat Jaar in de Alpen.
1: Ja.
0: Dat was echt een leuk programma.
1: Ja, was echt.
0: Dat was je echt op tour in je eentje eigenlijk.
1: Ja, ja, langs alle 8 Alpenlanden van Monaco naar Trieste. En ik ben zelf doordat papa ook weer natuurlijk met 1 januari altijd het schanspringen versloeg.
0: Ja.
1: Gingen wij altijd ook daar op wintersport in de omgeving. Dus echt wel vanaf 4 jaar opgegroeid daar een beetje. En iedere zomer en winter wil ik daar wel zijn. Want ik vind het heerlijk in de Alpen. Dus voor mij was het een heel... ja, mooi programma om te mogen maken.
0: Kijk hoe laat het alweer is met ons gekletst.
1: Ik klets te veel, hè?
0: Nee, helemaal niet. Want het zijn leuke verhalen om te horen. Daar ben je ook uitgenodigd vandaag.
1: Goed zo.
0: Maar ja, je hebt zo'n mooi lijstje muziek. Ik dacht, ik ga toch dan... om je moeder was gek van de Beatles.
1: Ja, ja, mijn moeder was vroeger heel erg gek van de Beatles. Beetje wat ik met Take That later had zijn met de Beatles.
0: Ja, en ik dacht, misschien moeten we daar dan wel mee eindigen ook.
1: Nou, vind ik mooi.
0: Vind je mooi?
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan hebben we daar nog heel even de tijd voor. Ik hem al niet helemaal draaien, want het gaat om Hey Jude.
1: Yes.
0: Dat is toch ook zo'n prachtig liedje,
1: heerlijk.
0: Toch? Ja. Ga je doen de rest van de dag?
1: Ik ga zo weer terug, want Michiel die heeft Vitesse vanavond.
0: Oh.
1: Dus dan ga ik hem aflossen en me weer bij de kleintjes voegen.
0: Oké, Nou, een hele mooi weekend. En ik vond het fantastisch dat je er was.
1: Ik ook, dank
0: heel
1: voor
0: gezellig.
1: De uitnodiging.
0: En onze luisteraars ook trouwens. Die hebben ook van je genoten en van je muziek.
1: Nou, goed, top.
0: Speciaal voor de familie ten Napel. Maar in de breedste zin van het woord, hier zijn de Beatles.

0: samen Max.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is exact 2 uur. Zometeen vertrekt de Magical Mystery Tour. Inchecken kan alvast via de NPO Luisterapp. Maar eerst is hier Renate Kok voor het NOS Journaal. Renate, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt minister Heijnen van Financiën.
23: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen. En dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
22: Pro en Ja 21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Tweede Kamer. In Daalre in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door nog onbekende oorzaken in een sloot terecht. Slachtoffer was de koetsier. In de koets zat ook nog iemand. Die wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald. In Frankrijk zijn tienduizenden condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en mogelijk dus niet veilig zijn. De condooms werden online verkocht, komen voornamelijk uit Azië. Na een waarschuwing van het Franse ministerie van Gezondheid zijn al meerdere advertenties voor die condooms verwijderd. En ellende op de voetbalvelden in Zeeland. Daar zien ze de gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd terug op de velden. Het hoofdveld van een club in Soeburg lijkt inmiddels op een Afrikaanse steppe, zegt de voorzitter.
0: Ja, nou ja, tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk. Het seizoen staat op punt van beginnen. En als je ziet achter mij, het veld is dramatisch. En dat, ja, de droogte kunnen we niks aan doen. We controleren het weer helaas niet, maar dit is pijnlijk.
22: Ja, want verderop in Capelle liggen de velden er wel prima groen bij. Daar werd ook gewoon gesproeid. Het leidingwater, want, redeneert het bestuur daar, als spelers wel mogen douchen, dan kun je dat water ook gebruiken voor op het veld. Het bestuur voelt zich ook niet bezwaard, zegt het tegen Omroep Zeeland. Het weer dan vooral in het oosten en zuiden felle buien, mogelijk met onweer en hagel. In het noordwesten droog, zonnig, maximaal 21 graden. Ook morgen weer buien, 's middags worden die wat minder en een graad of 20.
1: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
9: All aboard!
19: The Magical Mystery Tour. Karine Lacorte. KRO NCRV.
24: Zeer goedemiddag.
25: Goedemiddag.
24: Goedemiddag allemaal.
25: Ja, goedemiddag.
26: Goedemiddag.
27: Ja, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
24: Hallo.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Karin Lacour.
1: Lieve reizigers, ach, wat een welkom. Ik ben je gids vandaag. Van harte welkom. We gaan deze geheel verzorgde geestverruimende radiotrip samen meemaken op deze schitterende zender NPO Radio 5. Het is een 2 uur durende groepsreis. U wordt begeleid door grote roerganger en gediplomeerd buschauffeur Cor van de Voorproductie.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag, Cor. Houd het stuur recht. En ook een heel hartelijk welkom en een fijne reis voor Leo. Die stapt in vanaf Holten samen met Marijke, Willemien en John. Met z'n vieren dus. Theo, die is er ook bij, staat te wachten bij de bushalte in Ommelanderwijk. En Gerrit uit Aalden stappen in, maar zijn nog wel helemaal nat van de regen. Oké, ik geef even het woord aan Jelmer Lelieveld. Komt goed met die regen. Tour operator Jelmer Lelieveld, wat is het reisschema?
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Dankjewel, Karin. Goedemiddag en bedankt voor het meereizen met Magical Mystery Tour vanmiddag. Zoals je kunt zien aan de borden boven de snelweg gaan we zo meteen bij Hazeldonk de grens over naar onze zuidenburen. Zijn we namelijk onderweg naar Bornem voor een ontmoeting met reiziger Piet Werks. En voor de mensen die zich afvragen of er nog een grenscontrole komt, kan ik u geruststellen, want de douane heeft beslist dat we vandaag direct de grens over mogen. En wanneer u links of rechts over uw schouder kijkt, hangt een beetje af hoe u in uw stoel zit. Ziet u hem weer mooi uitgelicht staan aan het eind van het gangpad, de jukebox van onze leverancier Willy Ozinga uit het Zeeuwse Breskens. Gaat de hele zomer mee, de jukebox. Wilt u iets horen, kunt u het laten weten via de NPO Luister-app. Mochten we tijd hebben, dan zou het zo kunnen zijn dat we iets gaan draaien. Later deze reis duiken we in 2 zeer speciale hobby's van 2 medereizigers in Pitch Your Passion. 1 ding is zeker, inspiratie is verzekerd. En voor nu nodig ik u uit om lekker achterover te leunen in uw stoel en mee te reizen op muzikale optredens van The Doors, Rod Stewart, Chaka Khan en ook Glen Campbell. Tot zover.
1: Ja, tot zover.
6: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het land? Zo mooi als u bent, is er geen.

0: Hardy
1: set,
0: ik hou ontzettend veel van je.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4. Met Karine Lacorn. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
2: Hé, hey, wat is het hier donker? Doe het licht eens aan.
3: Er is geen licht. En er komt ook geen licht. Dus laat het licht met rust.

0: Natuurlijk, Jim Morrison, Light My Fire, 1967. Maar stond ook op nummer 29 in augustus 1991. Jelmer, wat gebeurde er in augustus 1991, denk jij?
1: Oeh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik was, hoeveel maanden was ik toen? Ik kan heel slecht rekenen nu uit mijn hoofd. 4 maanden was ik toen.
0: 4 maanden?
1: Ja, ja.
0: Dus aan jou lag het niet waarschijnlijk?
1: Nee,
0: dat
1: nee.
0: Hij opeens stond. Oké, dan houden we het daar eventjes op. Och, wat gezellig. Er komen steeds meer mensen de bus in. Kees, oh, die wacht hier in Bangkok, Thailand, op de bus. Nou, ik weet niet of we daar komen, Kees, maar vooral blijven wachten. Hans Smits uit Heerlen stapt in vanmiddag zonder paraplu. Dat is fijn. Marjolein had vorige week willen instappen vanuit Berlijn. Maar daar was het zo druk dat ze de bus heeft gemist. En Reinder is ingecheckt van achter de strijkplank die in Harderwijk staat. Dat de tour maar gladjes mag verlopen. En tot slot Mirjam, zojuist ingestapt in Zoeterwoude met een tas vol cadeautjes voor Paul die morgen jarig is. Dat is leuk. We kunnen alvast Paul feliciteren misschien. Dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. We zijn ondertussen aangekomen in Bornem, in Klein-Brabant. Paul aan de Schelde. En hier ontmoeten we zometeen Piet Werks, alias Malle Pietje. Dat doen we niet zomaar, want Piet is een fanatiek wandelaar. Hij liep al 30 keer de Nijmeegse Vierdaagse. En ook de dodentocht hier in Bornem kent hij goed. En over die tocht weet jij meer, hè?
1: Zeker, Karin. Ja, het is een beroemde wandeltocht, 100 kilometer lang. Start en finish, die zijn hier in Bornem. Ieder jaar komen er heel veel wandelaars op af. Duizenden wandelaars zelfs, om hem te lopen. Ze krijgen 24 uur de tijd voor die 100 kilometer. Onderweg zijn daar controle- en rustposten. Maar ja, slapen, dat zit er nauwelijks in. Want vooral de nacht, de vermoeidheid en uiteindelijk die laatste kilometers, die maken de dodentocht zeer zwaar en bijzonder.
0: Ja.
1: Wij kiezen iets vriendelijkere route vanmiddag. Want we volgen de Schelde Internationale Muziekstroomroute. Dus de SIM-route wordt hier ook wel genoemd. Loopt langs de Schelde, voert langs plekken die vernoemd zijn naar bekende Belgische muzikanten. En op verschillende plaatsen vind je ook bovendien een beeld of een monument dat aan zo'n artiest herinnert.
0: Oké, ik ben ongelooflijk benieuwd. En ik merk, terwijl jij aan het praten bent, dat we alweer rijden. Verder door Bornem, dit prachtige plekje. Dus de hoogste tijd om het woord te geven aan onze buschauffeur, Cor.
2: Ja, Karin, ja, Jelmer, lieve reizigers. Welkom op de SIM-route door Bornem. We zijn vertrokken. We rijden de omgangstraat in, langs de kerk. Als u rechts kijkt, goed kijken. Daar loopt het Dana-winnaar tuinpad. En op dit tuinpad waait vanaf de Schelde het liefdeswoord van Dana met de wind mee.

0: jagers. We rijden verder en we zoeken de Schelde weer op. Kijkt u links, daar naar het water. Daar ligt de Arno Hintjeskaai.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Gauw, eigenzinnig en ongepolijst.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Net als de stem van...

0: Ja, jij bent de vriend van mij.
1: We blijven hier langs het water rijden richting Weert. En kijk daar rechts, daar aan de Scheldestraat, tussen het groen, verschijnt Streekmuseum de Zilverreiger. En hier is de binnenplaats vernoemd naar Chris de Bruyne.
0: Want daar...

0: ik een armen kus.
1: En dan, lieve reizigers, onze laatste halte. Tussen de bomen van de Notelaarsdreef ligt de Walter Boeikenspromenade. En hier eindigt onze muzikale rit met de klarinet.

0: We go back. Keith Urban featuring Michael McDonald. Keith Urban? Is dat niet die... Ik zie nu opeens dat kleine mannetje voor me. Jelmer, weet je, is die niet met Jennifer Lopez?
1: Volgens mij is die met Nicole Kidman.
0: Niet.
1: Maar ik moet even een belletje doorprikken, denk ik.
0: Hoezo?
1: Ik was net ook aan het opzoeken, maar die zijn uit elkaar.
0: Nicole Kidman en Keith Urban.
1: Keith Urban, ja.
0: Ik weet niet, ja, die kwam echt tot haar navel, hè? Zag er erg grappig uit. Ja, hij is best klein. Nicole Kidman is heel groot. Dat begrijp ik wel. Opa Willy, dat is gezellig, die is ingestapt. Yvonne en Willy, we zitten op de camping in Heldense Bossen, wachten op twee kleinzonen die lekker vanavond komen eten.
1: Ben die staat te wachten in Apeldoorn. Die vraagt of hij mee kan rijden tot 5 uur vanavond. Want die moet de bediening doen op een geweldig huwelijksfeest. Dat kan mee met de weekendborrel ook nog een stukje. En Joke die zegt, goedemiddag, ik ben weer ingestapt in Dronten voor hopelijk een vrolijke tour. Ik ben een beetje down. Misschien kunnen we je opfrissen of opkalevateren met wat er voorbij komt tijdens de
0: Joke, reis. Dit is eigenlijk in principe allemaal voor jou. Vanaf nu, wat je gaat horen. Want dit is dus de Magical Mystery Tour. NPO Radio 5. We zijn nog steeds in Bornem. Het is hier prachtig. Klein-Brabant, België, pal aan de oevers van de Schelde. En het is de hoogste tijd voor een ontmoeting met een van onze vaste reizigers. Malle Pietje, beter bekend als Piet Wierks.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Piet Wierks.
3: Oké. Ik ben Piet Wierks uit Dordrecht. Ik ben 68 jaar. Ik ben nu een jaar ruim met pensioen. Ik ben getrouwd met Ineke. Fantastische vrouw. We hebben samen ook 6 kinderen. Ik loop ook krantjes. Ik sta 's morgens om 3 uur op. Ja, en mijn vrouw ook. En dan gaan we onze wijken in. Ja, meestal tussen 6 uur, 5:45. En dat doen we nog omdat we het leuk vinden, ook omdat we blijven bewegen. Want omdat je niet werkt, dan beweeg je wat meer. Ik heb een heel ernstige ziekte gehad in 2012. En dat heeft me 1 oog gekost, dat heeft me 1 jukbeen gekost. En dat heeft me 1 bovenkaak gekost. Maar het heeft me ook doen leren te nadenken dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat ik de dood heel dichtbij heb gezien. Want de arts had gezegd, als u een week later was geweest, had u hier niet meer gestaan. Want dan had ik naar boven naar mijn hersen gegaan. En nu zijn we 14 jaar verder en ik ben er nog steeds gelukkig. Nou ja, dan moet je alles weer leren. Je moet leren praten, je moet leren lopen. Nou, dat ging wel zo slecht. En ik denk, nou, ik heb nooit in mijn leven meer gedacht dat ik ook nog een keer een Vierdaagse zal lopen. Maar vanaf dat moment ging ik steeds beter opknappen. Kreeg ik een prachtig oog, want nog steeds elke 2 jaar wordt dat bijgehouden en soms krijg ik een nieuwe. En dat is echt magnifiek hoe dat is. Je moet echt weten dat ik een oog ben kwijtgeraakt, want dat oog is zo prachtig. En nee, daar ben ik dankbaar voor. Ik doe de Nijmeegse Vierdaagse, ik heb hem al 30 keer gelopen, maar ook grote tochten, zoals de Dodentocht in België. Dat is 100 kilometer in 24 uur. Je start daar met heel veel mensen die je niet kent. Maar op een gegeven moment kom je in hetzelfde groepje terecht van die 100 kilometer. En dat worden op een gegeven moment echt een soort van vrienden. Je helpt elkaar om verder te gaan van rust naar rust. En dan kom je op een gegeven moment zo'n finish op zo'n berg. En dan staan er heel veel mensen staan gewoon te juichen en je aan te moedigen. En je hebt gewoon 100 kilometer gelopen. Maar op een gegeven moment kom je in hetzelfde groepje terecht van die 100 kilometer. En dat worden op een gegeven moment echt een soort van vrienden. Je helpt elkaar om verder te gaan van rust naar rust. En dan kom je op een gegeven moment zo'n finish op zo'n berg. En dan staan er heel veel mensen staan gewoon te juichen en je aan te moedigen. En je hebt gewoon 100 kilometer gelopen. En dan voel je even op dat moment een held.

En dat, ja, daar zie je gewoon een soort van wandeling in. Dat geeft echt energie, ja. Kippenvel. Ik ga u een fantastische groep laten horen. Dat is de Dire Straits. Heel veel hits hebben ze gehad, maar een leuke hit is Walk of Life. Was getekend Piet Wieriks uit Dordrecht. En ja, dit is het zo'n beetje. Dit ben ik. Hartelijke groetjes.

Ik wacht hier wel even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel heel eventjes op jou. Eventjes. Een heel leven.

0: gouden stem van Rod Stewart en I Am Sailing. En daarvoor Walk of Life, het nummer van Piet, die een portret had. De Dire Straits was zijn favoriete nummer. Heb je nu ook een mooi portret voor de Magical Mystery Tour? Meld je dan aan en misschien ben je volgende week wel op de radio.
1: Oh, Stefan Tetelepta, dank je wel. Dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat het weer veranderd is ten opzichte van de afgelopen weken, maanden. Ik heb zelf ook een kleine neusverkoudheid. Dat hebben volgens mij meer mensen nu. Tijdens onze busreizen doen we in principe vrij weinig met het weer of weerfenomenen. We hebben de bus, dus dat weer maakt niet uit. Maar nu is het zo dat Jelmer Lelieveld, hier aanwezig als vervangend touranimator van Tim Dame, in zijn vrije tijd hobby-meteoroloog is. En daarom hebben we jou, Jelmer, gevraagd om speciaal voor deze busreis een weerfenomeen mee te nemen. Mm-hmm. Welk weerfenomeen heb je meegenomen?
2: Vanmiddag, Karin, ga ik het hebben over een weerfenomeen met een historie die zeer ver teruggaat in de tijd. De hondsdagen. Niet te verwarren met hondenweer, want het gaat juist over de warmste periode van het jaar. Wordt zelfs gezegd dat de hondsdagen het weer van de nazomer en de herfst kunnen voorspellen. Hondsdagen die zijn van 20 juli tot en met 20 augustus, dus gisteren afgelopen. Ik had het al dus over die lange geschiedenis van het weerfenomeen. Neem even een duik in de tijd. Het begint in het oude Egypte. Want de boeren die keken in die tijd in de maanden juli en augustus hartstochtelijk uit naar de overstroming van de Nijl. Het markeert het begin van het landbouwseizoen voor hen. Ongeveer 2 weken voor die overstromingen beginnen is in de ochtend aan de horizon een ster te zien, Sirius. Dat is de grote hond, betekent dat. Sirius is volgens de Griekse mythologie de hond van jager Orion uit Thebe. En toen Orion stierf, ging hij samen met zijn hond naar de hemel. Ze kregen allebei een plek tussen sterren. En de hondsdagen die beginnen op het moment dat Sirius tegelijk met de zon opkomt en daardoor juist niet te zien is. En volgens de overlevering zou het tegelijk opkomen met de zon, de hitte van de zon versterken. En de periode werden uiteindelijk de dagen van de hondsster genoemd, a.k.a. de hondsdagen.
1: Jeetje, wat een verhaal. Ongelooflijk mooi.
2: Klinkt het jou ook bekend in de oren dat aan weerfenomenen of aan het weer dat daar vaak spreuken aan verbonden zijn?
1: Ja, ik ben dol op weerspreuken. Je hebt ook allerlei sites waar je dat kan vinden. Wat namelijk zo leuk is aan weerspreuken is dat ze altijd een heel gek rijm hebben. Of een heel rare opeenvolging van zinnen die eigenlijk net niet klopt, maar die blijkbaar makkelijk te onthouden is. Want dat is natuurlijk het idee.
2: Schrijf je ze dan op of is het meer gewoon in je eigen collectieve geheugen?
1: Ja, ik hou ervan om dan zit ik gewoon een beetje te niksen. Of ik ben een programma aan het voorbereiden op NPO Klassiek. Heb ik een middagprogramma en denk ik, het is vandaag 21 augustus. Even kijken of er nog een leuke weerspreuk is. Om de uitzending mee te beginnen.
2: Mooie is de hondsdagen. Daar zijn ook spreuken aan gelinkt. Bijvoorbeeld deze. Komen de hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen. Ja. Dan heb je ook nog Sint Margriet. Dat is een heilige. Die heeft haar naamdag op de eerste hondsdag van het jaar.
1: Dat is Margriet, toch? Margriet?
2: Ja. Dus ook de dag om het weer te voorspellen. Piskriet wordt ze ook wel genoemd. Het Fries is ze. En als de heilige Sint Margriet in je riet piest, dan krijg je een natte tiet. Of regent het op Sint Margriet, dan krijgen we 6 weken lang een natte tiet.
1: Jeetje.
2: En ook nog als Margriet.
1: Maar heeft het geregend op Sint Margriet?
2: Dat zou ik even moeten nagaan, maar volgens mij niet. Volgens mij niet. Maar als Margriet pist in de driet, 6 hele weken boeren verdriet.
1: Ja.
2: En dit is nog een meer algemene hondsdagen. Komen de hondsdagen helder en klaar? Verwacht dan maar een gunstig jaar.

0: what you say. Marmalade. Marmalade? Marmalade. Loving Things uit 1968. En daarvoor Ella Ella. Ella heeft het van Frans Gal. Frans Gal. Wat denk jij, Jelmer?
1: Frans Gal.
0: Frans Gal. 1988. Ik vind het zo'n goed nummer. Ik heb het alweer 3 jaar niet gehoord, denk ik. Ik ga het vanaf nu elke dag luisteren. Ik heb nog even een vraag aan jou, Jelmer.
1: Oké. Okay.
0: Aangezien je amateur meteoroloog bent, wil Stefan weten... vroeger was het duidelijk. Een seizoen wisselde op de 21ste. In het geval van de zomer was die op 21 september afgelopen. Maar tegenwoordig wordt 1 september al genoemd als eerste herfstdag... meteorologisch gezien. Het voelt of er 3 weken zomer worden afgepakt. Kun jij dit duiden?
1: Het is heel simpel. Meteorologisch gezien gaat de herfst uit van seizoenen. Dus het begint op 1 september. Dus je hebt dan hele maanden die volgen de herfst. Dus
0: oh, ja,
1: dat
0: gewoon
1: dan...
0: 3 maanden per seizoen. Bam, bam.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: En de astronomische herfst die kijkt dan naar de equinox. Dus dat is dat de dag en de nacht precies even lang duren. Dus dan is de zon exact 12 uur boven de horizon. En bij ons in Nederland is dat rond 21 september.
0: Ah, dus soms begint hij ook wel eens op 22 september.
1: Inderdaad. Ja, of de 23e zou ook kunnen.
0: Interessant. Oké, okay, Stefan, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. Martin checkt ook nog even in met een weerspreuk... of eigenlijk beter gezegd een weerrijmpje van vroeger. O, klaag toch niet als nevel vroeg de morgen grijst... want des te schoner is de dag die daaruit reist. Oké, okay, ja, dus niet klagen, maar een lamp opsteken. Anouk wil ook mee. Dat is gezellig, vanuit Meppel. Dat mag hoor, Anouk.
1: En Peter die is er ook bij, is ingestapt in Geldrop met zijn nieuwe ukulele.
0: Ah?
1: Die moet nog gestemd worden. Hij hoopt dat niemand last heeft in de bus.
0: Oké, okay, Peter. Wacht even, waar zit hij? Oh, daar zit hij.

0: Ja, ik zou ook inderdaad zeggen, nog even stemmen. Zijn het nou 4 snaren, ukulele?
1: Ja, bij benadering zijn het er 4.
0: Ja. Klonk wel zo. Lekker bezig.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Karine Lacour.
1: Dat is mooi.
0: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 3:00. Zometeen rijden we verder met de Magical Mystery Tour. Maar eerst is hier Renate Kok voor het NOS Journaal. Hi Renate.
15: Hi. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tot 1:00 vanmiddag 16 schademeldingen binnengekomen, meldt RTV Noord. Komende dagen en weken komen er waarschijnlijk nog meer meldingen bij. De beving had een kracht van 2,8. Het was de zwaarste in het aardbevingsgebied sinds maart. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk werd gebruikt door Russische agenten. De opslagplaats werd volgens Duitse media vorig jaar al gevonden. Toen lagen er 2 vuurwapens die mogelijk gebruikt konden worden voor aanslagen, zegt correspondent Charlotte Waiers.
16: Het zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven.
15: Nou, die wapens die werden voorzien van GPS-trekkers, maar ze zijn nooit meer opgehaald. Waarschijnlijk wisten de gebruikers van het wapendepot dat de Duitse politie het had ontdekt. Er komt geen geld van het Rijk voor de aanleg van een tramlijn van Utrecht naar een toekomstige woonwijk in de polder Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur. Volgens Karremans is er nu geen financiële ruimte voor. De gemeente Utrecht zegt dat die tram noodzakelijk is voordat de bouw van die woonwijk in 2035 kan beginnen. Er staan zo'n 20.000 woningen gepland. En die tramlijn die kost naar schatting 600 miljoen euro. Normaal gesproken is het tot ver in de late uurtjes keihard doorbuffelen om de wagen voor het bloemencorso af te hebben. Maar dit jaar liep dat in Sint-Jansklooster heel anders. Afgelopen nacht waren ze voor 12 al klaar en zaten alle 540.000 dahlia's op die wagen geprikt.
17: Ja, we zijn veel te vroeg klaar. Ik bedoel, iedereen die dacht van dat lukt niet met 550.000 bloempjes. Maar hij zit al dicht. We zijn allemaal helemaal aan het naplaken, schoonmaken. De stijgers gaan dan weg. Nou, euro, 10 over 12.
18: So just looking on YouTube of interesting places to go. We came across the Corso here and it just sort of blew me away. The spectacular colors.
19: It's awesome. You can't really describe it.
15: Ja, totaal overweldigd waren deze Britse bloemenfans door alle bloemenpracht daar. Het bloemencorso is vandaag en morgen te zien in Sint-Jansklooster. Wel veel regen dan erbij. Kans op onweer ook. Later aan de kust wel wat opklaringen. Graad of 20. Morgen ook eerst buien. Later wordt het wat droger en ongeveer 19 graden. Vanaf zondag dan meer zon en ook wat warmer.
14: Dankjewel, Renata.
13: De Magical Mystery Tour.

0: Cat uit 1967. Sure, he's a cat. En ach, de bus rijdt alweer. Ja, dit is hem, hè? De Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis. Als je niet uitkijkt op deze schitterende zender. NPO Radio 5. En hier is ook aanwezig, je ziet hem zitten, de goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. En hij brengt ons verder dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook in de bus vanmiddag de boomlange, immer gastvrije, vervangende tour operator Jelmer Lelieveld.
2: Goedemiddag, Karin.
0: Hoi.
2: Peter uit Onstwedde die heeft nog een weerspreuk waar we het eerder over hadden.
0: Prettig.
2: Of een leuk gezegde dat hij ooit eens hoorde op de radio. In de jaren 70, het weer van thans in het midden des lands is het weer van aanstonds voor ieder van ons.
0: Ja, zie je, dit begrijp ik dus niet goed. Jij wel? Jelmer, dit is leuk aan weerspreuken.
2: Ja.
0: Je moet er 10 keer over nadenken. Ja,
2: het weer wat nu in het midden van het land plaatsvindt of is, dat komt later voor de rest van het land. Naar de rest van het land toe.
0: Is dat zo?
2: Daar ga ik even op induiken. Okay. Als amateur en meteoroloog.
0: Heel goed, heel goed. Nou, Peter, heel erg welkom in de bus, hè? Dat sowieso.
2: Bertus die is lekker aan het klussen en aan het luisteren. Groetjes, zegt hij. En Peter van Rijsing heeft trouwens een ukulele gestemd. Kunnen we misschien later ook nog wat van laten horen? Want hij heeft ook nog iets nieuws meegestuurd, audiodocument.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: En gaat hij dan zingen of alleen ukulele?
2: Volgens mij heeft hij in ieder geval een poging gedaan om en samen te zingen en samen een ukulele te spelen.
0: Oké, nou Peter, verras ons. We gaan je zo weer aanzetten. Dus bereid je daarop voor.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

Hier is de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. De Sovjet-Unie heeft vanmorgen een vrouw in de ruimte gebracht. Het is de 26-jarige Valentina Tereshkova, een parachutiste. Ze is ongehuwd.

0: Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. 1979, I'm Every Woman. Daarvoor The Way It Is, Bruce Hornsby and the Range uit 1986. Ja, we gaan dus nu een spelletje spelen. Wacht even, Jelmer, jij kent het. Jij hebt het eigenhandig geïmporteerd vanuit Engeland, volgens mij, dit radiospelletje.
1: Inderdaad, dus normaal bij Rummage Ranger Nathan op BBC Radio 2. Maar right, wij mogen het lenen.
0: Fabulous.
1: Yes. Dit radioformat is toestemming gegeven door de BBC.
0: Ja.
1: Heel simpel concept, Pitch Your Passion. Twee mensen krijgen zometeen ongeveer een minuut de tijd om hun unieke hobby zo gepassioneerd mogelijk te pitchen.
0: Oké, okay, leuk. Dus twee verschillende mensen. En daarna kunnen we dan in de NPO Luister-app de poll-functie opengooien. Daar heb ik toevallig ervaring mee. Is erg leuk om te doen. Dan kan dus iedereen die dat wil in de NPO Luister-app even stemmen op de persoon die dan dus volgens jou die hobby het meest gepassioneerd heeft gepitcht.
1: Inderdaad.
0: Komt het op neer? Oké. Okay. Ja. Dus de focus ligt niet zozeer op, vind je de hobby leuk?
1: Nee, het is alleen ter inspiratie.
0: Ja, het is gewoon echt, hoe brengt deze persoon het? Ja. Goed, even kijken. Dan gaan we naar onze eerste kandidaat. Oh, sorry. Ja, ik praat er even doorheen. Pardon, Arthur. Onze eerste kandidaat, die opereert onder de naam Sanne van Gulik. Hallo.
2: Hi, dag Karin.
0: Hallo. Wat ga jij zo meteen pitchen, even in het kort?
2: Gepersonaliseerde cadeaus maken.
0: Oeh, gepersonaliseerde cadeaus. Oké, okay, ik heb nog niet echt een beeld. Jij, Jelmer?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Dus we gaan gewoon, we gaan helemaal voor deze minuut. Huh? Oké, okay, Sanne, het gaat als volgt. Ja. Minuut gaat in. En dan geef ik je dus een seintje als je nog 10 seconden hebt. Ja? Dus dan weet je van, nou, ik moet nu een beetje afronden.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, Sanne. Ga je gang.
2: Mijn hobby en ook mijn passie is het maken van gepersonaliseerde cadeaus. Het begon ooit met haken van persoonlijke cadeaus, zoals een Ken-outfit in de jaren 70 stijl voor mijn zwager die 60 werd. En een Barbie Mellenkind stijl toen mijn zus 50 werd. Later, 4 jaar geleden, ging ik plotten. En ook hiermee maak ik weer persoonlijke cadeaus. Ik kan heel veel dingen zelf bedenken, maar de koper of de ontvanger, die heeft misschien een heel ander idee of smaak en wil het ook net even anders. Het eindresultaat is belangrijk, maar ook de weg ernaartoe. Die maak ik samen met mijn opdrachtgever. Nadat ik heb gehoord wat hij of zij wil, ga ik aan de slag, maak ik verschillende ontwerpen. Hieruit kan de koper dan kiezen en eventueel kunnen we dingen samen verder ontwikkelen. Net zolang tot de koper tevreden is. Een heerlijk creatief proces. Hierdoor zijn al vele jubilea- en afscheidscadeaus gemaakt.
0: 10 seconden.
2: Net als geboortecadeaus zijn een aantal baby's met een badcake en een knuffelknooi. En vandaag loopt er een heel blij 3-jarig jongetje in een verjaardagsoutfit in thema van zijn feestje rond.
0: Wow! Geweldig, Sanne. Wat zijn nou plotten?
2: Plotten, ja. Een plotter is een snijmachine, dus ik maak een ontwerp op de computer en de plotmachine snijdt het dan voor mij uit.
0: Wat?
2: En dan moet ik alles wat er niet in hoort, moet ik allemaal weghalen. Dat heet dan met een pijlhaak, zeg maar. En dan ga ik het persen of drukken op mokken of glas of wat dan ook.
0: Jeetje, ik ben echt diep onder de indruk. En maak je niks meer voor jezelf, omdat je eigenlijk je huis misschien al vol staat?
2: Nou, dat. En mijn man is schilder. Schildert schilderijen. Dus ja, nee. Het hangt hier heel erg vol, ja.
0: Ja, dus nu doe je cadeaus. Ik vind het een slimme oplossing. Oké, nog een vraag, Jelmer? Of kunnen we naar de volgende passion pitcher?
1: Ik wilde meer zeggen dat het zo mooi is dat het is een reis samen met de opdrachtgever. Wat zij zeiden. Dat is een gezamenlijke verkenning. Want cadeau ook.
2: Ja, zeker, ja.
0: Mooi gesproken. Ja. Oké, Sanne, je mag even blijven hangen, want dan hoor je goed wie jouw concurrent is. Dat is namelijk Marcus Laman. Goedemiddag, Marcus. Hallo.
3: Hallo.
0: Ook even aan jou toch kort de vraag. Wat is ongeveer de hobby die je gaat pitchen?
3: Ik kleur digitaal historische stadskaarten uit de 17e eeuw in.
0: Wow. Oké, hier heb ik meteen een beeld bij. Maar goed, dat moet ik natuurlijk afwachten of het oké is. Jelmer, jij nog een...
1: Helemaal duidelijk.
0: Helemaal duidelijk, hè? Ja, we gaan gewoon. Oké, ben jij er klaar voor, Marcus?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Voor de minuut die er nu aankomt. Oké, dan gaan we van start. Ik geef je dus een seintje bij 10 seconden.
3: Yes.
0: Oké, ga je gang.
3: Ik ben Marcus Laman. Ik kleur digitale stadskaarten in sinds 2020... Een kenmerk van die stadskaarten is dat ze gebaseerd zijn op metingen en waardoor ze waarheidsgetrouw zijn. En het belangrijkste kenmerk is dat de bebouwing driedimensioneel is weergegeven. De kaarten zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar voor iedereen. Dat is een publiek domein. En mijn uitdaging was om de kaarten zo mooi mogelijk in te kleuren met heldere, modernere kleuren. En in de praktijk is dat best wel een klus. Dankzij de hoge resolutie kan ik heel diep inzoomen op de kaarten en kan heel nauwkeurig inkleuren. Elk huis en elk dak, boom en andere details kleur ik individueel in. En ik ben er zo ongeveer 60 uur mee kwijt. En ik ben nu 60 kaarten verder en ik heb een hele mooie collectie van Hollandse en Belgische ingekleurde stadskaarten.
0: Oh. Zo knap binnen de tijd allemaal. Max, jeetje, ja. Dus je kan echt op detailniveau kan je inkleuren.
3: Ja, het is echt ongelooflijk. Sommige kaarten die zijn zo waanzinnig gedetailleerd ingetekend, dat je zeker met die hoge resolutie, ik kan de kaarten ook groter afdrukken dan de oorspronkelijke. 2 keer zo groot bijna. Waardoor je echt door zijn stad
0: verdwaald
3: kunt dwalen.
0: Ja, was heerlijk. Oh, was heerlijk. Nou,
1: ik had nog een vraag even tussendoor. Want ja. Ben je meer impressionistisch of expressionistisch wanneer je inkleurt?
3: Ik gebruik misschien wat hardere kleuren dan men misschien doorgaans gewet is. Zeker op basis van de historisch ingekleurde kaarten. Dus ze zijn, laat ik het zo zeggen, ze zijn modern. Ja. En niet expressionistisch of iets dergelijks. Maar ze zijn gewoon zo realistisch
0: harde
3: mogelijk.
0: Harde kleuren. Ja. Redelijk harde kleuren. Ja. Ongelooflijk. Hoi. Nou, super dank, Marcus. Dan is dus nu de vraag eigenlijk aan jou, die meereist in de bus. Wie heeft zijn of haar passie het best gepitcht? Je kan naar de NPO Luister-app gaan. Vul daar in de poll in of je A, Sanne met haar gepersonaliseerde handgemaakte cadeaus het mooist vond of het best vond pitchen. Nummer 2, B. En dat is dan die je net hoorde, Marcus, met zijn hand ingekleurde, digitaal ingekleurde historische kaarten. Dus nogmaals, A, handgemaakte producten. B, historische kaarten. NPO Luister-app. En ik ben heel benieuwd. Wat denk jij, Jelmer?
1: Ik kan er even niks over zeggen.
0: Ik kan niet.

0: Magical Mystery Tour, een virtuele busreis op deze skitterende zender. NPO Radio 5, we zijn natuurlijk bezig met een keiharde poll. Hoe staat het ervoor, Jelmer?
1: Nou, de stemmen worden nu geteld door de jury. Het is ook zo dat er, in tegenstelling tot echt alleen stemmen via de poll, ook mensen binnenkomen met geschreven toelichting en zo. Dat is
0: heel, vind ik wel prettig.
1: Heel sympathiek. Alleen wordt er
0: tellen
1: nog
0: die niet mee?
1: Achter de schermen overlegd met de notaris en de NPO of dat ook meegenomen mag worden in de einduitslag.
0: Dus voor de zekerheid toch even die poll invullen.
1: Ja, inderdaad. Gewoon in de NPO-luister-app.
0: Ja, heel goed.
1: Het is heel spannend in ieder geval op dit moment.
0: Ja, want we hebben dus op A staan de Pitch Your Passion van Sanne met haar gepersonaliseerde handgemaakte cadeauproducten. Echt, geen techniek schuwt zij. Hè? En B, dan stem je op Marcus, die dwalend door allerlei straten historische kaarten inkleurt. Kan je iets zeggen over het percentage? Want er wordt veel gestemd.
1: Het is echt heel dicht bij elkaar. Het is iets van 45 om 56, 45 om 55 is het op dit
0: en
1: moment.
0: En wie zit dan nu op die 55?
1: Dat is Marcus op dit moment.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oei, oei, oei. Oké. Ja, dus wil je dat Marcus wint, stem dan even. Maar wil je dat Sanne Marcus nog inhaalt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je ook heel even gaat stemmen in de pollfunctie. Heb jij al gestemd, Jelmer?
1: Ja, ik mag niet meedoen van de commissie helaas.
0: Oh, mag ik meedoen?
1: Ja, jij mag wel meedoen.
0: Oh, dan ga ik zo even stemmen. En buschauffeur Cor, heb jij al gestemd?
2: Nee.
0: Oh, mag die ook niet meedoen?
1: Nou, hij kan het proberen.
0: Ik ga het even vragen bij de notaris. Oké, zometeen de uitslag.

0: Weet je wat het is? Stil in mij van Dik Hout, 1994. Ik kan het helemaal meezingen, maar ik voel het niet meer.
1: Oh.
0: Dat is denk ik omdat ik het iets te vaak heb gehoord. Misschien een tijdje niet meezingen. Oh, en ik heb hier iemand aan de telefoon die ook aan het meezingen was. Sanne van Gulik.
2: Ja.
0: Was je keihard aan het meezingen? Hoor ik dat?
2: Heel zachtjes.
0: Oh, heel zachtjes. Oh, en Marcus hebben we ook aan de lijn. Hallo Marcus.
3: Goeiedag, hallo.
0: Ja, want het is spannend geweest. Nou, ik wil wel zeggen, jullie hebben het allebei echt heel erg goed gedaan. Pitch Your Passion. Sanne over haar gepersonaliseerde producten, cadeautjes, handgemaakte cadeaus. En Marcus over de historische kaarten. En Jelmer, ik krijg zelf dan ook helemaal zin om een vrij unieke hobby. Die heb ik totaal niet. Niks wat in die... daar krijg ik dan toch zin in om die ook te cultiveren.
1: Dat is mooi, want dat is ook een beetje de bedoeling van Pitch Your Passion.
0: Oh,
1: dat
0: ja?
1: Is ook ter inspiratie dient het ook. Dat je zelf iets gaat oppakken.
0: Dat vond ik bij Sanne en Marcus in ieder geval echt, echt zo werken. En we zagen het ook aan de berichtjes die binnenkwamen. Er is heel veel gestemd. En ook heel veel mensen zeiden, oh, ik vind dat leuk. En een gepersonaliseerd idee, wat een cadeau, wat een leuk idee. Maar Jelmer, waar het natuurlijk om gaat, is wie er heeft gewonnen. Heb je de uitslag voor ons?
1: De uitslag, ja. Uiteindelijk heeft het publiek gekozen in percentage voor Sanne. Mm-hmm. 46%.
0: Oei, dat is onder de 50.
1: En Marcus, 54%.
0: Oh. Gefeliciteerd, Marcus.
2: Gefeliciteerd, Marcus.
0: Het is een kleine winst, hoor. Ik bedoel, ik zou zeggen, we hebben twee winnaars. Maar goed, er is toch verschil in prijs. Want Marcus, je wint een full-color, handgedrukt Magical Mystery Tour bierveeltje. Gemaakt van recycled karton. Niet geplot.
1: Okay. Nee, niet geplot. En ook nog het muzikale bordspel voor thuis, Remember the Music, krijg je ook, Marcus.
0: En okay. Sanne, maar en Sanne die gaat niet met lege handen naar huis, hè?
1: Nee, die krijgt soepels. Ja, het volgende soepelschrijven gaat jou binnenkort heel gemakkelijk af met de Magical Mystery Tour Floating Pen.
0: Oeh, dat is lekker, joh.
1: En jij krijgt ook het full color handgedrukt Magical Mystery Tour bierviltje.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, dat kan jij zelf leuk, veel beter maken, denk ik, Sanne. Maar goed, je krijgt het toch. Heel erg bedankt.
2: In de hobbykamer.
0: Ja, precies. Lekker even wat drinken in de hobby. Het is tenslotte vrijdagmiddag. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie super fijne pitches en jullie inspiratie op deze vrijdagmiddag.
3: Graag gedaan.
0: En gaan jullie nu ook weer aan de hobby, of dat niet?
2: Ik ben al aan de hobby nu.
0: Echt? Ja. Wat doe je dan?
2: Mijn zoon gaat uit huis, dus ik ben een soort afscheidscadeau voor hem aan het maken.
0: Wat heerlijk. En Marcus, even iets anders?
3: Ja, ik ben
0: anders.
3: Ook druk bezig nu met een stadskaart van Edam.
0: Kijkje. Ja, ik vind het echt heel erg fijn om dit allemaal te horen. Dank jullie wel. En ga zo door, zou ik willen zeggen.
3: Zullen we zeker doen.
2: Dank je.
0: Dag.
3: Doei. Dag.

0: dag, ook vanuit de voorkant van de bus. Beste reizigers, ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: La

Lila la la la, si on chante Julien Clerc. Ik kwam er een beetje harder in dan de bedoeling was. Pardon, jammer. 1974, en pardon luisteraars vooral. Glen Campbell hoorde je daarvoor ook nog. Wichita Lineman. En zometeen, ja, het is alweer 4:15. En na 4 uur hoor je hier op NPO Radio 5 de Weekendborrel. Gepresenteerd door de enige echte radiomagneet Corné Klein. En ze hebben vandaag bezoek van Senna en Sven Versteeg. Dus dat vraagt om een vraag.

0: Jeetje, ja, de doorgeefvraag. Dat mogen wij van de Magical Mystery Tour elke week een vraag stellen aan de gasten van de weekendborrel. Dat is natuurlijk een ongelooflijk voorrecht. En het antwoord hoor je dan dus in het volgend uur. Dus dan even blijven luisteren. En Jelmer, jij hebt de eer gehad om de vraag te bedenken voor Senna en Sven. Ja. Dus ik zou zeggen, ga je gang, dan neem het even op, hè, zodat zij het direct weer kunnen afspelen.
1: Oké, okay, ja. Bijzonder veel dank, Karin. Ja. Beste Sven, beste Senna, jullie nieuwe single Vuurwerk gaat over wat er ontstaat als twee mensen elkaar raken. Jullie werken nu ook samen. Nou, als je iemand goed leert kennen, dan zie je soms kwaliteiten die diegene zelf niet ziet. En daarom is mijn vraag, wat denk jij dat de ander beter kan dan hij of zij zelf beseft?
0: Oké. Ja. Ah ja, dus wat zie jij eigenlijk bij die ander wat die ander zelf niet zo goed weet?
1: Klopt.
0: Mooi. Ah, ik vind dat onze buschauffeur bijvoorbeeld heel goed koffie drinkt, hè?

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Mooi, Peter. Hij zit een beetje achter in de bus. Dat is misschien wel goed hè, voor nu. Dus helemaal geen probleem. Gewoon blijven spelen hoor, Peter. Maar ik denk dat we ook eventjes richting 4 uur moeten, hè, Jelmer? Eventjes...
1: Ja.
0: Misschien dat jij even een beetje de afsluiting kan inzetten.
1: Oké.
0: Dan volg ik zo.
1: Tot zover deze vrijdagse Magical Mystery Tour. Jouw kortste weg naar het weekend. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Karin Lacour, Nena van der Meulen, muzikaal geweten Thea van der Meer, buschauffeur Cor Snijder en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dames en heren, lieve reizigers. Dit is de eindbestemming. Morgen ook de plek van vertrek. Dat is eigenlijk als het leven zelf. Zometeen dus de weekendborrel. Senna en Sven Versteeg zijn daar te gast. En morgen is er weer een Magical Mystery Tour. De reis van je leven begint om 2:02. Ik heb gehoord weer met Stefan Stassen op deze betoverende zender NPO Radio 5. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen. When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: NPO Radio 5.
6: Ster.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is precies 4:00. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Renate. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. In Zweden zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval door een man met een zwaard. Die drong iets na tweeën een school binnen in de stad Fagersta, 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Politie heeft die man neergeschoten. Hij werd in zijn been geraakt. Volgens Zweedse media zouden er zeker 2 mensen gewond zijn geraakt bij die aanval. Leerlingen worden nu inmiddels elders opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Justitieminister Van Wil wil dat er 1 landelijke lijn komt over hoe er wordt omgegaan met trekkers op de snelweg. Nu verschilt de aanpak nog per regio. Op de ene plek wordt er bij boerenprotesten niet gehandhaafd en ergens anders weer wel. Van Wil wil dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dan ligt de eindbeslissing wel altijd bij de regio.
6: Burgemeester samen met politie en OM die kijken naar de situatie op dat moment. Die zeggen mijn prioriteit is nu om mensen van de snelweg af te krijgen. Mijn prioriteit is nu om mensen aan te houden. Mijn prioriteit is nu om te gaan handhaven. Daar ga ik niet in treden. Maar van mij kunt u verwachten dat ik een overleg met de burgemeesters, politie en OM de landelijke lijnen uitleg dat dit verboden is, dat wij protesten op snelwegen niet willen en dat daar in beginsel ook op gehandhaafd wordt.
0: Ja, vorige week kwamen 2 mensen om het leven bij een botsing achterin een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro voor overtreding van de Europese dataregels. Het bedrijf zou chauffeurs van de Uber-app hebben losgekoppeld zonder hen daarover goed te informeren. Het gebeurde automatisch en dat mag niet volgens de Europese regelgeving. Uber vindt die boete veel te hoog en gaat in beroep. En alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, die krijgen hun geld terug. Mel Talpa, dat eigenaar is van Kijk. Er ging namelijk wat mis met het beeld, vertelt economie-redacteur Ruben Eg.
18: Die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na 1 minuut of 20 waren alle problemen verholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na 1/2 uur lag hij erin. En toen was het nou wel net FC Sion die hem erin legde.
0: Het werd uiteindelijk nog wel 4-2 voor Ajax. Het weer dan vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten nog kans op felle buien. En later ook in de nacht langs de kust. Temperatuur gaat dan dalen naar 1 graad of 12. Ook morgen weer buien. En dan wordt het maximaal 20 graden.
9: De Weekendborrel. Corné

0: vrijdagmiddag weekendborrel begon met de Dolly Dot She's a Liar top 10 hit in de jaren 80, 1984, om precies te zijn. En gemaakt door het legendarische duo Peter van Asten en Richard de Bois. En zojuist nog Volumia, de knijter van Volumia. Je hoorde Blijf bij mij. En ook bij mij vanmiddag aangeschoven onze gasten vandaag Sven Versteeg en Senna. Hey! Ja, ik moet het vandaag, Sven, doen zonder Jan Paparazzi. Hij heeft nog een dag vrij, maar jij wil graag presenteren, toch? Jij wil graag disjockey worden.
1: Ja, zeker. Dus geef mij wat opdrachten mee. En ja, dan pak ik straks het weer in de files.
0: Oké. Het weer in de files. Het weer in de files. Nou ja, het weer is, kijk naar buiten, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is niet moeilijk.
0: Zeg, goed dat jullie er zijn, want jullie hebben een superhit Vuurwerk hoog genoteerd in onze Sterren NL Top 25. We gaan hem straks draaien. Ik wil alles weten van het liedje, maar het gaat met jullie allebei als een speer. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Dan begin ik toch met de knapste, Sven. Met Senna. Senna, het gaat echt als een raket, hè? Toch?
2: Ja, zeker. Ik mag niet klagen.
0: Nee, hè? Vanavond 3 optredens. Sven heeft er 2. Maar ik bedoel, eigenlijk kan ik zeggen, eigenlijk sinds Kleine Vogel dat het helemaal los is?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, sinds Kleine Vogel is het echt alleen maar omhoog gegaan. Ja.
0: Had je dat verwacht?
2: Niet verwacht, wel gehoopt.
0: Want volgens mij heb ik ooit een post van jou gezien dat iedereen altijd tegen je zei, toen was je vrij emotioneel, van ja, dat gaat nooit lukken en het wordt niks. Ja. En weet je wel, het blijft een beetje snabbelcircuitje en zo. En
2: ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, en er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk anders naar kijken. En die zoiets hebben van, ja, het is heel moeilijk, dus waarom zou je dat doen? Want je hebt geen zekerheid.
0: Nee.
2: En ik ben altijd gewoon heel eigenwijs geweest. En ik heb altijd gezegd van, ja, het lukt wel. En ik ga dan gewoon laten zien dat dat wel lukt. En ook al duurt het misschien 5 of 10 jaar, dat maakt me niet uit.
0: En ik geef er alles voor. Is het dan vrij persoonlijk om te vragen wie die mensen waren? Waren dat bijvoorbeeld ook je ouders of familie?
2: Nee, mijn ouders hebben altijd achter mij gestaan, altijd.
0: Toch wel?
2: Ja, altijd.
0: Dus dat waren het vrienden, zeg maar?
2: Ja, nou ja, of je het vrienden kan noemen, vind ik een groot woord. Want als het echt vrienden zijn, dan staan ze achter je, toch?
0: Kennissen. Vage kennissen.
2: Kennissen, ja.
0: Maar jij hebt ook van alles gedaan, Sven, toch? Voordat je echt bam doorbrak.
1: Ja, nee, ik heb er gewoon jaren voor geknokt om te komen waar ik nu ben, zeg maar. Dat je echt het hele land door mag crossen om op te treden.
0: Ja.
1: Dus, maar wel heel leuk, hoor. Gewoon als in de avondpolletje.
0: Zeg maar.
1: Nee, natuurlijk niet. Want het is, ja.
0: Maar je hebt ook wel gezegd van, ik ga echt een paar jaar vlammen en dan ga ik genieten van mijn gezinnetje.
1: Nee, zeker niet.
0: Ook
1: ja,
0: niet?
1: Nee, ook wel natuurlijk.
0: Zo, dat gezinnetje? Wacht, dat is niet belangrijk.
1: Nee, zeker wel. Nee, ik doe het juist tegelijk. Dus ik ben heel bewust heel hard aan het werk. Maar ook niet alleen maar aan het werk dat ik niet thuis ben. Maar ik heb juist die droom. En het was voor mij al goed als ik gewoon de komende 20, 30 jaar optreed.
0: Lekker kan optreden, heerlijk. Nou, daarom. Pak een drankje, pak een bitterbal. We gaan lekker genieten van jullie hits.

0: Nou, Sven, je wil nog steeds disjockey. Je kon nog hem maar af.
1: Nee, maar nu zet je hem echt op blok. Want je hebt hem ook weggezet, zie je?
0: Nou, maar dit was George Baker. De legendarische George Baker. En Sing for the Day. En daarvoor, ja, misschien wel de grootste zomerhit van dit jaar. Had eigenlijk niemand verwacht, hè, na Cheerio, toch? Dat er nog even een zwoele zomernacht kwam.
1: Nee, en ik kwam er daarna nog één en nog één.
0: Ja, Tinto de Verano, het gaat maar door.
1: Het is echt een mooi seizoen wat dat betreft.
0: Ja, dat zet dat jullie bijvoorbeeld aan om volgend jaar zoiets te hebben van, nou, we gaan ook een beetje die zomerkant op, zeg maar. Nou ja, meestal maar gebeurt het niet bewust, maar
1: nee, maar toch ben je er altijd wel mee bezig. Want ik denk dat je zulke liedjes niet echt uitbrengt aan het eind van het jaar. Wat ook weer onzin is, want Blikkendag is eind september pas uitgebracht.
0: Ja.
1: Dus, en dat is eigenlijk ook een zomerliedje. Dus ja, je weet het toch nooit.
0: En ze hebben allemaal niet echt een zomersfeer, zeg maar. Het is niet zo dat er van die
1: Cheerio vind ik wel.
0: Ja, maar er zit niet zo'n Shiitake-gitaar in of zo. Zo'n Griekse gitaar of dat sfeertje. Nou ja, zwoele zomernachten zeggen genoeg natuurlijk. Ja. Maar anyway, Senna, jouw kleine vogel was het begin van heel veel succes.
2: Ja.
0: Bij het muziekfeest van het jaar.
2: Ja.
0: En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, the rest is history. Je hebt nu een samenwerking met Sven, die gaan we straks draaien, Vuurwerk. Maar je hebt in die tijd al meerdere duetten gehad, hè? Het begon volgens mij met Frans Duits.
2: Met Frans Duits, ja. Altijd feest.
0: Altijd feest, ja. Daar vind ik echt nog steeds die uithaal van jou van Hazes is en blijft briljant. Die is echt fantastisch.
2: Dank je.
0: En dan heb je
2: met Donnie
0: nog gehad. Dat was vrij recent nog. En nu met Sven.
2: Ja.
0: En wie is het fijnst om mee te werken?
2: Allemaal.
0: Oké. Okay,
2: Daar kan ik niet kiezen, hè? Nou zit ze me voor op blok.
0: Ja. Nou, daar ben ik goed in vanmiddag, merk ik.
2: Ik heb het in de gaten.
1: Je helpen kiezen? Nee.
0: Hey Senna, jij, de laatste keer dat je hier was, toen heb je nog een stukje. Dan kregen we heel veel reacties in de app gezongen van Etta James. Want je zingt nu, zeg maar, volks, of in elk geval Nederlandstalig.
2: Ja.
0: Maar dat is ook een liefde van jou, hè?
2: Ja, dat klopt, ja, nog steeds.
0: En komt dat van je ouders, of hoe heb je dat ontdekt destijds?
2: Nou ja, mijn opa die luisterde dat altijd heel erg veel. Etta James en Aretha Franklin. Dus die kwam ons dan ophalen van school en dan bleven we daar slapen. En dan naar de McDonald's, ja, je weet wel hoe dat gaat natuurlijk, hè, met opa's en oma's.
0: Dus hij was een soort knakker, zeg maar.
2: Ja, er stond gewoon de hele weg. Stond Aretha Franklin op en Etta James.
0: Ja, en dus wanneer, zeg maar, als je daarmee groot geworden bent, wanneer begon bij jou dan dat Nederlandstalige te borrelen?
2: Nou, dat was eigenlijk na The Voice Kids. Toen ben ik gevraagd voor Volkszanger Junior in Tilburg.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Weer een ervaring. Ik was toen volgens mij 13 of 14. Dus ik dacht, ja, nou, ik ga dat wel gewoon doen. Dat vind ik leuk. En toen moest ik in één keer Nederlands zingen. En toen had ik dat dus gewonnen. Stond ik op het Festival van het Levenslied als 13, 14-jarig meisje.
0: Ja.
2: Ja, dat was fantastisch. Toen heb ik mogen proeven van de sfeer en hoe het is om het Nederlandstalige lied te zingen. En toen wilde ik niet meer terug.
0: Nee, maar je hebt nu niet van die kriebels dat je zegt van, nou, ik wil wel eens een echt lekkere soulplaat opnemen.
2: Nou ja, tuurlijk. Lijkt me leuk om gewoon een keer te doen en te hebben. Maar dat is niet mijn passie.
0: Nee. Maar het zou ooit nog eens kunnen gebeuren.
2: Het zou wel kunnen gebeuren. En ik zeg ook, hè, als ik ooit nog een concert of een eigen show ga geven, ja, dan zal er zeker wel een soul liedje in zitten.
0: Een soul blokje, zeg maar.
2: Zeker wel iets.
0: Doe eens een heel klein stukje Etta James.
2: Nee!
0: Je kan het gewoon heel erg goed.
2: Ik moet mijn stem sparen. Ik heb daar 3 optredens.
0: Dat is een heel goed, excuus. En Sven, jij hebt natuurlijk ook van alles gedaan. Roadie of chauffeur.
1: Geluidsman. Ja, geluidsman eigenlijk alleen.
0: Ja, oké. Nou ja, goed. Maar dan zit je samen met de artiesten vaak in de auto, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer kwam jou, zeg maar, ging bij jou die knop omdat je dacht van, nou, dit kan ik ook, ik ga zingen?
1: Nou, ik zong natuurlijk altijd dan wel als ik iets te veel gedronken had in Amsterdam. En eigenlijk daar vooral. En toen was daar ook een talentenjacht.
0: Je zong heel vaak.
1: Ja, ik zong eigenlijk heel vaak. Ja, ik was ook heel vaak. Nee. Maar en toen was het bij Jantjes verjaardag, was er een talentenjacht. En toen zei het personeel van, nou, geef je nou op, een beetje invulling nodig ook qua mensen. En toen werd ik 5e van de 70. En toen kwam er in één keer een boeking en nog een boeking. En toen ging het in één keer hard.
0: Ja.
1: Dus een beetje erin gerold. Maar dat was helemaal niet het plan. Want ik wilde gewoon de beste geluidsman van Nederland worden.
0: En nou, dat is ook gelukt. En toen kwam die Blikkendag. Die kwam ook weer heel bijzonder op jouw pad. Toch?
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat liedje, dat was er al. Was het niet eigenlijk een Limburgs liedje?
1: Een Limburgs liedje uit 2010. En uiteindelijk Likkenpijp, Volendamse vriendengroep, die hadden het in dialect opgenomen. En toen hebben wij het in het Nederlands gedaan. Ja, toen is het echt gaan vliegen, zeg maar. Alleen, ik, daarvoor heb ik gewoon 9 jaar lang al een goede agenda gehad. En de liedjes gingen goed, maar niet echt landelijk zoals deze.
0: Zeg maar, wat Kleine Vogel was van Senna, dat was Blikkendag voor Sven.
1: Zeker.
0: Toch, dat het helemaal losging.
1: Ja.
0: Okay. Ik ga hem zo draaien, hoor, die Blikkendag. Wees niet bang.

0: I Can See Clearly Now. En ook de man met de gouden microfoon. En met de grote bril. Te gast vandaag Sven Verstegen, Senna. Ze hebben een plaat uit die heet Vuurwerk. En jullie hebben regelmatig samenwerkingen gedaan. Ik zei het al tegen Senna, jij ook. Hoe komt dat vaak bij elkaar? Het wordt ook steeds populairder, hè, die samenwerkingen.
1: Ja, ik heb volgens mij nu zelfs 4 of 5 samenwerkingen achter elkaar. Ja. Dus, en daarvoor nooit. Dus dat, is, ja, dat komt dan zo uit. Dus
0: maar op een gegeven moment is het hip en happening of zo? Meestal Donnie, daar ontkom je niet aan natuurlijk.
1: Nee, daar ontkom je niet aan.
0: We wachten op de plaat van Sven met Donnie.
1: Ja. Nee, die heb ik al.
0: Oh, die heb je al?
1: Ja, die heb ik ook al. Vorig jaar december.
0: Welke was dat?
1: Kroegentocht.
0: Kroegentocht, ja. Oh ja. Ja. En de warme klangen Frans, die heb je ook.
1: Die heb ik ook.
0: Het is gewoon niet bij te houden.
1: Je hebt dus soms platen, ja. Daar hoor je dus iemand anders op. En dat is dan of een rapper, of in mijn geval is het dan een vrouw. En, ja. Ja, en nu kwam het dan in mijn geval even zo uit om een paar samenwerkingen te doen.
0: Ik ga zo die blikkendag doen, dan moeten we toch nog even terug. Heb jij een beetje kunnen bevatten wat er met je gebeurd is sinds die blikkendag?
1: Nou, ja en nee. Als in, het is nu nog steeds veranderd. Want als je ergens komt, dan herkennen mensen je. En dat was daarvoor veel minder. En je staat op hele grote feesten en alles. Alleen, als ik nu denk aan vorig jaar, hoe we zoveel optredens in een korte tijd hebben kunnen doen. En dan ook nog radio en tv erbij. En ook de optredens waar we stonden. Die kon je eigenlijk niet verwerken, want dan was je op de volgende plek. Ja, dat is wel. Soms denk ik daarover na en dan denk ik, ja, dat was wel echt wel veel.
0: Wat doet dat met je in je hoofd?
1: Nee, ja, dat is mooi dat je dat gelukt is. Zeg maar, dat doet het met me.
0: Ja.
1: Dus als ik het vorig jaar denk dat ik het op Defcon stond, of Defcon, dat je dan denkt voor 60.000 mensen waarvan 80% niet eens Nederlands was.
0: Je moet even uitleggen wat Defcon is, een hardstyle.
1: Een hardstyle, ja. En als je dan denkt aan de Ziggo Dome en zo, ja, dat zijn, er zijn gewoon heel veel dingen waar ik vroeger echt tegenop keek. Van dat lukt me nooit, of dat kan ik niet, of daar zou ik te zenuwachtig voor zijn. Ja. En nu. Mag ik er voor de derde keer staan bijvoorbeeld.
0: De muziekfeest op het plein natuurlijk. Ja. De Ziggo Dome muziekfeest
1: op het plein.
0: En er zijn tegenwoordig zoveel grote feesten en festivals. Weet je wel. Oosterhout Live, wat heb je nog niet meer?
2: Ja, hebt er zoveel tegenwoordig. Het is alleen maar gegroeid. Hè?
0: Ja, en niet alleen met 3000 mensen of zo. Maar echt gewoon 10.000, 20.000 bezoekers.
2: Ja.
0: Kan je dat verklaren waarom het zo populair is?
2: Nou, ik denk dat mensen gewoon die gezelligheid heel erg nodig hebben. En dat halen ze natuurlijk heel erg uit onze muziek.
0: Mm-hmm.
2: Ik merk ook, bij ons in Brabant is het steeds meer aan het groeien. Inderdaad, wat je zegt, die grote feesten en festivals. We hadden eerst helemaal niks bij ons, eigenlijk. En nu steeds heb je daar weer en daar weer en daar weer. Allemaal op een half uurtje rijden. Eerst moest je helemaal naar Bloemendaal, bij wijze van spreken. Om naar een Hollands feestje te kunnen.
0: Ook leuk, maar...
2: Ook leuk, ja.
1: Weet je wat ik ook vaak hoor nu? Ik kwam nooit in het noorden, zeg maar. Dat is Groningen. En Friesland en die hoek. En die hebben dan allemaal van die bandjes, lokale bandjes en alles. En die omarmen het nu ook ineens. Dus nu zitten we er elke week. Dus dat begint langzaam. Kunnen mensen er niet meer omheen
0: of zo? Op de tukkerfeesten, zeg maar.
1: Nee.
0: De tukkers?
1: Nee, de tukkers en zo, dat soort feesten, ja. Ja, maar dat is fantastisch, hoor. Dat is echt leuk.
2: Ja, die boerententfeesten.
1: Ja, die boerententfeesten, ja.
0: Komt het, denk je, dat het volk ze, zeg maar, uit de tijd van... Nou ja, dat is de grootste held ever, André Hazes. Maar toen werd er altijd een beetje denigrerend over gesproken. Weet je wel, dat volk, dat is niks in Nederlandstalen. Ja. Dat nu door misschien ietsjes meer modernere technieken... en meer melodie en meer productie... Beetje, die producties zijn allemaal zo goed geworden. John Deerne, Lars Koer.

0: Hoorn is heel erg goed. Dat de boel versterkt en ook makkelijker maakt. De liedjes zijn niet meer zo volks, maar ook een klein beetje poppy aan het worden.
1: Maar en de popschrijvers, want nu heb je het over producers, maar er zijn natuurlijk ook heel veel schrijvers. Want je schrijft nooit een liedje zelf.
0: Nee.
1: Dus die veranderen natuurlijk ook. Dus heel veel mensen uit de pop zien komen nu ook een beetje onze kant op, omdat het zo populair is, met hele andere invloeden. En dat vuurwerk trouwens ook.
2: Ja.
1: Er zitten tekstschrijvers bij. Ja, die vonden dat ook fantastisch om te doen.
0: Ja, ja.
1: En toen ik Corrie Koning schreef, ja, die jongen, die schreef alleen maar voor snelle en gevoelige liedjes. Maar dat komt nu ook onze kant op. Dus alles versterkt elkaar.
0: Eigenlijk moet ik Corrie ook nog even draaien, want dat is jouw heldin natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Deze vind ik ook leuk, hoor.
0: We hebben te weinig tijd.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: We zijn toegekomen aan een spannend deel in de show. Want ik heb de doorgeefvraag van de show hiervoor. Ze hebben een vraag voor jullie twee. Ik weet niet waar het over gaat. Dus we gaan even luisteren. Daar komt-ie.
1: Beste Sven, beste Senna. Jullie nieuwe single Vuurwerk gaat over wat er ontstaat als twee mensen elkaar raken. Jullie werken nu ook samen. Nou, als je iemand goed leert kennen, dan zie je soms kwaliteiten die diegene zelf niet ziet. En daarom is mijn vraag, wat denk jij dat de ander beter kan dan hij of zij zelf beseft?
0: Zo, okay. Dat is een goede vraag.
2: Goedemorgen.
0: Deze vraag is al beter dan al mijn vragen bij elkaar, zeg maar.
2: Ik weet hem wel al.
0: Oké, ja. Sven, begin jij maar.
2: Nou, ik ben echt, maar ik weet niet of dat een beetje de bedoeling is, of het een goed antwoord is, maar ik ben echt als artiest zijnde heel slecht in social media. En sinds ik met Senna werk en ja, we moeten dan posten en het moet zo. En daar kan ik echt heel veel van leren. En
0: wat is dat?
2: Dus
0: is
2: ik
0: dat
2: vraag nu ook de hele tijd. Ja.
0: Hoe ben je dat?
2: Ik stuur een filmpje. En dan zeg ik, zal ik een post of ja, zo, nou, doe jij maar de tekst.
0: En Senna andersom?
3: Nou, wat ik bij Sven heel knap vind, en ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren van jou, is hoe jij entertaint op het podium. Ik ben af en toe nog wel stijfjes en dan een beetje ongemakkelijk. Dat ik denk van ja, moet ik nou doen? Moet ik nou gaan zwaaien of gaan dansen? Maar bij jou is het heel natuurlijk en voelt het gewoon niet ongemakkelijk.
2: Nou, dat is leuk om te horen.
3: Ja. Ja.
0: Dan zou ik voorstellen dat jullie bijvoorbeeld gaan samenwerken en samen een plaat maken. Dan kan je dat samenvoegen, zeg maar. Oh, dat is gebeurd. Ja. Dat is gebeurd. Ik zie toevallig dat die zo meteen gedraaid gaat worden. Zijn jullie nou, zeg maar, bij het zoeken van liedjes ook steeds preciezer geworden of secuurder? Dat je denkt van, oké, ik heb nu een paar hits gehad. Nu ga ik ook opletten wat ik opneem. Dus niet dat alles wat ik aangeboden krijg, dat ik dat ga opnemen.
2: Nee,
3: sowieso niet. Ik vind het sowieso zelf altijd heel belangrijk om mee te schrijven aan mijn eigen muziek. Want ondanks het misschien een feestplaat is, je legt er toch een stuk gevoel in. En als je het zelf niet hebt gemaakt, dan mis je dat toch, vind ik.
0: En is dat bij Vuurwerk, was dat jouw eerste meeschrijfliedje?
3: Nee,
0: of heb je al vaker?
3: Nee, wel, ik heb al vaker meegeschreven, ja. Zeker. Ja.
0: En is dat ook de big money tegenwoordig, dat meeschrijven? Of is het toch het optreden?
3: Nee,
0: dus
3: je moet het wel hebben van het optreden.
0: Je moet wel hebben van het. Ja. Want dat is een cent, toch? Dat Spotify royalties,
3: ja,
0: is
3: dat
0: niks.
3: Is niet,
2: Je moet echt een hele, hele grote hit scoren. En dan kun je er wat mee verdienen.
0: Zoals, want waar heb je het over, zeg maar, bij een blikkendag? De streams, totaal?
2: Nee, hij heeft nu 44 miljoen streams bijna. Maar die heb ik niet meegeschreven, helaas.
0: Nee, oh ja.
2: Dat is dan weer de andere kant.
0: Ja.
2: Maar hij was bijvoorbeeld degene die dat wel heeft geschreven. Die was alleen. Die heeft het in zijn eentje geschreven. Dus die heeft wel die vindt een paar duizend.
3: Die vindt
2: het wel leuk. Ja, wel iets meer, denk ik.
0: Want wat is het? Is het 3000 voor 1 miljoen streams of zo? Of,
2: Nee, wel iets hoger. Alleen dat wordt dan wel verdeeld weer onder labels en mensen die er recht op hebben.
0: Managers.
2: Toeters
0: en bellen. En waar zit de kleine vogel op, Senna, weet je dat?
3: Kleine Vogel zit nou net over de 20 miljoen.
0: 20 miljoen?
3: Ja.
0: En is dat jouw grootste qua streams?
3: Ja.
0: Alright. Maar ook niet zelf geschreven, want dat is een echte klassieker,
3: nee,
0: toch?
3: Nee, die heb ik helaas niet zelf geschreven, nee.
0: Je zegt het

0: tot 25. Leg ons eens uit hoe nou zo'n project loopt, zeg maar. Je begint eerst met, oké, we gaan samenwerken. En
1: nee.
0: Dan?
1: Nee, ja, dat is bij ons dus niet zo gegaan.
0: Nou, vertel.
1: Nee.
0: Leg uit.
1: Nou ja, Sven...
2: Nou, wij hadden een schrijverskamp. En een schrijverskamp is dat je dus... dat er meerdere studio's tegelijk in een pand zeg maar zijn. En, ja. En dat je gewoon heel veel liedjes gaat maken.
0: En wie zijn wij dan?
2: Wij als artiesten worden dan uitgenodigd. Dus dan heb je 3-4 artiesten. Senna was er, Marco Schuitmaker was er. En dan heb je dus verschillende ruimtes met meerdere schrijvers. En dan worden er gewoon veel liedjes gemaakt. Gewoon heel veel liedjes. En ik was een liedje aan het schrijven voor Corrie Konings. Dus dat is ook echt al bijna 2 jaar geleden. Alleen... Ik wilde Corrie Konings op de plaat. Maar om dat aan Corrie te laten horen, heb ik wel even een Corrie, inval Corrie nodig. Dus ik liep naar die andere ruimte. En ik, ja, dat was Senna. Ik zeg, Senna, kom even. Ik
0: Corrie, moet even... kom er even bij. Oh, ja, nee.
2: Dus zat Senna, ik ben Corrie Konings in te zingen. En toen zei Senna, ja, maar ik ben nu iets aan het maken. Dat lijkt op een duet. Kan je ook even komen? En toen heb ik echt in 5 minuten wat ingezongen. Omdat ze zeiden van, hey, zing dit even. Deze zin zo, zo. Ik had geen idee wat ik had ingezongen. En toen ging ik weer terug naar mijn project, zeg maar. Nou, en toen volgens mij die avond of die volgende dag kreeg ik al een demo.
1: Ja,
2: toen dacht
1: ik,
2: wat is dit voor liedje?
1: Ja, ja, want we hadden die geschreven met een paar. En het was een duet. En ik zei, ja, ik wil eigenlijk even iemand hebben die er dan even inzingt. Zodat je het goed kan horen. Dus ja, dus Sven en ik hadden zo eigenlijk geruild van oké, ik help jou, jij helpt mij. En ik kreeg die plaat terug, die demo. En ik denk, verrek, dit klinkt goed. Ik moet het eigenlijk gewoon met Sven doen. En toen heb ik jou meteen die demo gezet. En jij was ook eigenlijk meteen enthousiast.
2: Ja.
1: Zo is dat tot stand gekomen.
0: Again. Ja. Nou was laatste een mooi artikel over jou, Senna. Over dat zangeressen het wat moeilijker hebben dan zangers. Ja. Is het dan ook niet logisch dat jij als zangeres een duet opneemt met een zangeres?
1: Ja, dat is ook zeker de bedoeling.
0: Ja? En dan denk je aan?
1: Monique Smit.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Oké, maar je zegt het zo zelfverzekerd dat het volgens mij al in kannen en kruiken is.
1: Nou ja, ik denk dat het wel onderhand algemeen bekend is nu. Ik heb het nou al zo vaak gezegd. En Monique en ik posten natuurlijk ook heel veel op Snapchat en op Insta samen. Ja. Dus mensen hebben denk ik ook wel in de gaten van oké, die gaan wel iets uitbrengen. We zijn wel bezig, ja. Een paar keer al in de studio gezeten. Maar het moet gewoon de plaat worden.
0: Monique heeft vandaag de clip opgenomen, geloof ik. Van de nieuwe single.
1: Ja.
0: Ook een duet.
1: Ook een duet, ja, maar niet met mij.
0: Oh, nee, dat weet ik, want ik weet met wie het is. Mag dat wel gezegd worden? Of dat weet ik eigenlijk niet.
2: De plugger zit aan een biertje, dus...
0: Met Guido van der Graaf.
1: Oh, heel vet.
0: Ja, heel vet.
1: Ja, leuk. Ja,
0: alsof jij het niet wist, natuurlijk. Maar we gaan de single draaien, want anders zitten de eerste uur erop. En jullie hebben shows te doen. Senna vanavond 3 keer. Waar sta je?
1: Ik sta vanavond in Drunen, in Schijndel en in Geffen.
0: Gezellig. Drunen, daar ben ik begonnen.
1: Ja.
0: Met mijn carrière, ja. Taverne de Zeven Lantaarns.
1: Oh, nou, dat is toevallig.
0: Dan sta jij
1: vanavond ook beginnen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Sta je daar?
1: Ja.
0: Dat ben je niet.
2: Nou, ik zal nog wat zeggen.
0: Doe Harry even de groeten.
2: Ik sta
0: jij
2: ook.
0: Jullie houden me voor de gek. Ik voel het wel.
1: Dat is echt zo.
0: Echt waar? Oké. Senna en Sven Versteeg. Dankjewel, jongens.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Zometeen de weekendborrel muziek van Benny Nijman. Maar nu het nieuws van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. Aanvankelijk werd 2 dagen nadat die brand begon al het zijn brandmeester gegeven. Maar daarna laaide het vuur telkens weer op. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizenberg blijft voorlopig ook dicht. Veel bomen zijn beschadigd en kunnen omvallen. Meerdere gewonden in Zweden nadat een man met een zwaard daar een school binnendrong. Volgens Zweedse media zouden er zeker 2 gewonden zijn. De dader is neergeschoten en aangehouden door de politie. Het gebeurde allemaal in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Wat het motief was voor die aanval is nog niet duidelijk. In een bos in Berlijn is een wapenopslag gevonden die mogelijk gebruikt werd door Russische agenten. Er lagen ook 2 wapens in. Die zouden volgens de Duitse veiligheidsdiensten gebruikt kunnen worden voor aanslagen op vijanden van Rusland, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
4: Het past ook wel in een langer beeld waarin al de veiligheidsdiensten langer waarschuwen voor mogelijke dergelijke aanslagen door Rusland in Duitsland. En het zijn ook methodes die bekend zijn uit de Koude Oorlog van de Russen. Dus ja, dat is waarom ze nu er ook vanuit gaan.
3: Nou, die wapens die waren voorzien van een GPS-trekker, maar ze zijn nooit meer opgehaald. Vorig jaar werd wel in Roemenië al een verdachte aangehouden in verband met deze zaak. Volgens de Duitse autoriteiten heeft hij die opslagplek aangelegd. En voedselmerken misleiden klanten met claims over vezels, dat zegt de Consumentenbond. Teksten als vezelrijk of bron van vezels zijn vaak te rooskleurig.
5: Dan zit er bijvoorbeeld maar 0,3 gram vezels in een portie halverine. Er zit dan maar 0,7 gram vezels in een portie humus. En je hebt 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Dus ja, er kan wel opstaan bron van vezels. Maar het draagt amper bij aan die hoeveelheid vezels die je per dag nodig hebt.
3: Ja, vaak zit er ook veel suiker in die zogenoemde vezelrijke producten. Het weer dan. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten nog kans op felle buien. En ook later in de nacht nog langs de kust. Temperatuur gaat dalen naar 1 graad of 12. Ook morgen dan weer buien en dan wordt het maximaal 20 graden.
0: De weekendborrel. Corné

honderden nummers. Minstens 200, maar ik gok meer. Benny Nijman, een van zijn grootste hits. Ik weet niet hoe in de weekendborrel. We gaan zo meteen nog een rugzak weggeven. Dat doen we met de tv-topper van toen. Inderdaad, ik heb weer een tv-tune voor je. En ik ben op zoek naar een Deutsche Dijekletser. Heb je een

0: Borrel. TV-toppers van toen.
1: Inderdaad, de TV-topper van toen. Ik heb weer een tune voor je. Jaren 80 programma, geloof ik. Correct me if I'm wrong. Maar welke tv-show is dit? Het is jouw kans op de Weekendborrel rugzak. Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister. En dit is de opgave. Welke tv-tune is dit?

0: De Lufjes en Trojan Horse. Had ik Renate ook wel tussen gezien eigenlijk. Zo tussen Patty Bart en José Houbé in. Een beetje dat lange blonde haar van jou. En een beetje huppelend.
1: Ja. Misschien 30 jaar geleden.
0: Oké, goed. Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag.
1: Zeker. Goedemiddag. Een paar Argentijnse voetballers die krijgen zware straffen van de FIFA vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes. Hij werkte toen een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Hij mag 10 wedstrijden niet spelen voor het Argentijnse elftal. Nou, wel, Molina is voor 7 wedstrijden geschorst. De spelers krijgen ook nog een boete van €90.000. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn er 37 schademeldingen binnengekomen. Ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer meldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne. Deze keer in Rolde in Drenthe. De dieven hebben spullen meegenomen, maar hoeveel en wat is niet bekendgemaakt. Er is een golf aan inbraken gaande bij de brandweer. De dieven hebben het voorzien op speciaal gereedschap. Dagen of weken nog meer meldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne. Deze keer in Rolde in Drenthe. De dieven hebben spullen meegenomen, maar hoeveel en wat is niet bekendgemaakt. Er is een golf aan inbraken gaande bij de brandweer. De dieven hebben het voorzien op speciaal gereedschap. En in Zandvoort barst het formule.

0: en vannacht vooral in het zuidoosten nog kans op felle buien. Ook later in de nacht langs de kust. Temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook morgen weer buien en dan wordt het maximaal 20 graden.
1: Ik wou zeggen, microfoon open is ook wel handig. Pak even een bitterballetje en een kaasje, maar nu zit ik met dat even kot.

aan mijn glas. En zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk.

0: Shania Kletzer in de Weekendborrel. Je hoorde een liedje aangebracht door Rut van Jürgen Markus.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Dat was een festival der Liebe. Maurice, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo dan, Maurice van Kempen uit Hoofddorp. Ja, jij zit in de gokautomaten, maar dat kan meerdere dingen zijn. Je kan ze produceren of je kan ze verhuren bijvoorbeeld.
2: Ja, we zijn de producent.
0: De producent. Ja. En is dat nog een beetje business of is dat een beetje verleden tijd, zeg maar?
2: Ja, dat is toch wel aardig. Dat loopt wel aardig door.
0: Toch wel? Ja. Maar de gokautomaat gaat tegenwoordig verder dan alleen maar de flipperkast, toch?
2: Ja. Nou, wij doen de eenarmige bandiet, mag ik het zo zeggen.
0: De wie doe je?
2: De eenarmige bandieten.
0: De eenarmige bandieten?
2: Ja, dus okay. De trekkasten.
0: De trekkasten.
2: Okay. En dan nog een keer nog
0: maar. Ik dacht, dat moet ik even googlen, maar je legt het gelukkig uit. Zeg Maurice, heb jij destijds naar de serie gekeken?
2: Jazeker.
0: Ja? Het was een politie-serie, toch?
2: Ja, klopt. Het was s'avonds voor mij, was vrijdagavonds.
0: Super populair toen.
2: En welke het begon altijd met film.
0: Welke serie is het, Maurice?
2: Hill Street Blues.
0: Hill Street Blues, luister even mee.
3: Hill Street Blues hit the air.
4: That's it, let's roll. Hey.
5: Let's be careful.
0: Volgens mij was het wel een politie-serie, maar je kreeg ook een beetje gevoel voor de spelers, hè? En hun thuissituatie en zo.
2: Ja, dat was het meer.
0: Ja, hè?
2: Volgens mij, het politiewerk was eigenlijk maar een beetje bijzaak in de serie.
0: Was een beetje bijzaak.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed.
2: Een mooie serie.
0: Ja, zeker een mooie serie, ja. Dus tijd om nog eens een keer terug te kijken. Hartstikke leuk.
2: Eigenlijk
0: binge-watchen. Maurice, gefeliciteerd. Je krijgt een rugzak zo snel mogelijk thuisgestuurd.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: En ik wens je een heel fijn weekend.
2: Hetzelfde.
0: Dag.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 6:00, Renate Kok is hier met het nieuws. Goedenavond.
10: Goedenavond. Tot nog toe zijn er 37 schademeldingen gedaan na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in het Groningse aardbevingsgebied. Waarschijnlijk gaat het nog verder oplopen. De beving had een kracht van 2,8. Vanmiddag was er een inloopbijeenkomst voor de getroffen inwoners van Zandeweer en omgeving. De burgemeester hoorde daar wisselende reacties.
11: Dat is soms heel erg geschrokken wat er vannacht gebeurd is. Soms ook moedeloos, omdat het de zoveelste keer is. Maar ik spreek ook mensen buiten in de dorpen vandaag die hier niet komen. Maar die zeggen, ja, ik kom niet eens meer op zo'n bijeenkomst, of ik ga mijn schade niet eens meer melden. Want ik ben wel zo gefrustreerd, ik geloof er niet meer zoveel in.
10: In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een groot mes. Dat gebeurde in de stad Fagersta, zegt correspondent Rolien Kreton.
12: Om 2:00 vanmiddag drong de dader met een zwaard een middelbare school binnen. De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van. Een deel van de leerlingen zit nog steeds binnen op school met ongeruste ouders die buiten op hen wachten.
10: En er is ook nog niet veel duidelijk over waarom de dader mensen aanviel met het zwaard. Dan de Britse prins Harry en ook Elton John en de actrice Liz Hurley, die moeten de Daily Mail miljoenen gaan betalen vanwege de verloren rechtszaak. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond. Volgens de rechtbank in Londen is niet bewezen dat de krant onder meer de telefoons van de beroemdheden hackte en ook privédetectives inschakelde. Nieuws komt één dag nadat de Britse media melden dat Harry en zijn gezin terugverhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het snoeiwerk langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem begint toch eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat begint er meteen volgende week aan. Overhangende takken zorgen al dagen voor lange files op de A50 tijdens de spits. Die takken die hangen namelijk op verschillende plekken voor de veiligheidscamera's boven die spitsstrook. Die is daarom sinds 10 augustus dicht. Mogelijk kan die na het snoeien van volgende week weer open. Het weer dan vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten nog kans op felle buien. Ook later in de nacht nog langs de kust. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 12. Morgen ook nog buien en dan wordt het maximaal 20 graden.
7: De avondstart. Simone Walra.

0: Joe Moroder samen met toenmalige zangeres van de groep Sheila Ferguson. Goedenavond, van harte welkom. Dit is je vrijdagavondstart. Laat de week van je afgeleiden, zou ik zeggen. Maak je klaar voor het weekend. De komende uurtjes zit je geramd met de dansbaarste evergreens ooit gemaakt. Staat er eentje klaar van de Isleys. En we gaan een ritje maken met de Fab Four. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Madonna heeft gezegd... Ik zou niet geworden zijn wie ik ben als ik al die ouderwetse waarden niet had gehad om tegen in opstand te komen. Een frisse kijk. Welk liedje past er mooi bij? Ik ben heel benieuwd naar je ideeën. Ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luisterapp. We rennen lekker door met de Stray Cats, Runaway Boys.

0: catacombe der vergetelheid.
1: In het zuidoosten van de Verenigde Staten circuleren honderdduizenden recepten die aan ons zijn overgeleverd door legioenen aan oma's over hoe je nou precies het beste gefrituurde kip kan maken. Southern fried chicken en dan het liefst crispy. Er is tegenwoordig ook een vegetarische optie, maar al eeuwenlang worden er geheime percentages uitgewisseld van 11 verschillende kruiden en specerijen, karnemelk, maïzena, bloem, zout en pindaolie. En er is een zekere mate van trots die gepaard gaat met deze kennis. Maar je denkt misschien, van waar dit hele verhaal? Nou, omdat er een singeltje op de draaitafel ligt van de band Southern Fried. En het heet Put It Where You Want It.

gedroomd. En het werd een soort hergeboorte voor hem eigenlijk. Hij nam toen ook afstand van de muziekindustrie. En met zijn eigen label kiest hij voor pure artistieke vrijheid. En er wordt al ontzettend vlijtig geappt over de avondspreuk van Madonna. Ik zou niet geworden zijn wie ik ben als ik al die ouderwetse waarden niet had gehad om tegen in opstand te komen. Blijf je ideeën voor muziek erbij. Vooral sturen via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen genieten van Ella Langley en Choosing Texas.

0: versie is de dan nog niet zo heel bekende Phil Spector. Maar een van de schrijvers van het nummer, Bert Burns, die was not amused over het eindresultaat. Dus hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en hij beet meneer Spector toe dat hij zijn plaat om zeep had geholpen. Dus hij pakte het liedje gewoon terug en liet de Isleys met zijn eigen productie precies zien hoe een evergreen hoort te klinken. Punt uit!
1: Vrijdag Klikjesdag!
0: Er zijn weer allerlei fragmentjes langsgekomen de afgelopen tijd die naar meer smaken. En een berg verzoekjes. Om te beginnen een hele mooie van Kees voor de Engelse band Camel. Hier zijn ze met Never Let Go.

0: Tequila!
1: Tequila van de Champs. Speciaal voor Marion uit Vlaardingen. Ze heeft dit liedje altijd in haar oortjes wanneer ze gaat stofzuigen. Want dan vliegt ze vanzelf het hele huis door, schrijft ze. Dankjewel voor de tip, ik ga het uitproberen. Daarvoor de Mary Jane Girls in My House. Aangevraagd door Richard uit Barneveld, omdat hij het een van de vetste dansplaten ooit gemaakt vindt. Ik ben het met je eens, Richard. Veel dank. Iedereen dank altijd, hè, voor alle suggesties, muzikale suggesties, verzoekjes. Altijd welkom in de NPO Luisterapp. Het is inspiratie voor ons, dus blijf ze vooral sturen. Wij gaan door met een beeldschoon kunstwerkje van Jim Croce. I'll have to say I love you in a song.

Madonna heeft gezegd: ik zou niet geworden zijn wie ik ben als ik al die ouderwetse waarden niet had gehad om tegen in opstand te komen. Heel veel dank voor het meedenken allemaal. Ik zie hier bijvoorbeeld Kate Bush binnenkomen met Running Up That Hill, Alan Parsons Project, Old and Wise. Druk werk, ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Wij gaan voor David Bowie.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Red en In the Name of Love. Ze kwam uit een groot muzikaal nest. Haar vader was producer en platenbaas. Haar stiefvader speelde in het orkest van Benny Goodman. Haar broer schreef liedjes voor Cool and the Gang. En haar halfzus Penny Ford is ook zangeres. Het houdt niet op. Tot zometeen naar het nieuws voor nog veel meer heerlijke muziek.
1: Op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in Midden-Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18 jaar. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet.
16: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
15: Uber zegt dat het in beroep gaat. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene die erover over wie het gaat, moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, de wethouder en de gedupeerden waren daar ook om met andere inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er nu veel meer files dan normaal op de A50. Het weer: in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondstart. Simone Walraven.

Kersma en Van Tijn productie Mai Tai en History. Hartelijk welkom bij de tweede ronde vrijdagavond start. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Als je aan de afwas bent, sterkte. We hebben denk ik de populairste meezinger van Neil Diamond voor je uitgekozen. En ook een onvervalste nieuwe notenkraker staat voor je klaar. Uiteraard een liedje uit de vergetelheid. Maar eerst reizen we even af naar Montreux, waar Deep Purple de inspiratie heeft gevonden voor Smoke on the Water.

The Crystals, The Do Run Run. Wij nemen een duik in de vergetelheid. Wanneer je de naam Sir Douglas Quintet hoort, dan zou dat een beeld kunnen oproepen van een zwart-wit foto uit de jaren 40 of 50. Met vijf in het pak gestoken heren met zorgvuldig gekapt haar. Toch wel een contrabas en een drumkit met kwastjes en een vleugel. Door de wol geverfde jazzers. Maar nee, het Sir Douglas Quintet, dat waren country rockers uit Texas met lang haar, cowboylaarzen. Je kan ze kennen van hun grote hit She's About a Mover of Mendocino of Dynamite Woman. Maar ken je deze al? Nuevo Laredo?

0: Billy Ocean, are you ready?
1: De Avondster.
0: We hebben het de hele week al over onze avondster Neil Diamond. Inmiddels 85 jaar, leeft al jaren met de ziekte van Parkinson. Toert niet meer, neemt af en toe nog wel eens muziek op. Dit jaar kwam er een album uit, Wild at Heart. Zijn vrouw die vertelde een paar maanden geleden nog in een interview dat het pittig is allemaal. Maar dat Neil goed gehumeurd in het leven staat en zijn uitdagingen aangaat als een Olympische atleet. Nou, dapper hoor. Hij gaat 6 dagen per week naar fysiotherapie, sport heel veel. Thuis hebben ze een karaoke-machine en staan ze regelmatig samen te zingen. En vast en zeker toch ook wel deze kraker van ze, Sweet Caroline.

0: Woo! BB King woke up this morning. En BB, die mocht als kind van zijn moeder eigenlijk helemaal geen blues gaan maken. En dat terwijl haar neef juist een hele beroemde bluesmuzikant was, Bucca White. En dat is dan misschien juist omdat het niet mocht, maar Bucca werd dus de grote inspiratie voor BB.
1: I'm looking fun in my eyes now. Leave, I'm fixing to die. Leave, I'm fixing to die. I'm looking fun in my eyes now.
0: Oh yeah. Van Bucca naar de huisband, luister.
2: Searching for something to say.
0: Nou ja, ik kan je vertellen, het is pittig vandaag. Nou ja, dus laat je telefoontje vast op en ik schraap je concentratie bij elkaar. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afspelen. En als jij het dan herkent, dan maak je kans op onze sleutelhanger. Maar nu eerst...

Ja, het is een triest verhaal in dit liedje eigenlijk. Copacabana uit de Copa. Barry Manilow. Onze huisband heeft een hele bekende evergreen gepakt en die voor jou ingespeeld in een totaal ander genre. En soms dan is het echt bijna een weggeven, is het meteen duidelijk welk liedje het is. Maar nu, ik wens je ontzettend veel succes. Als je het weet, wil je me dan even bellen 0800 3000 555. Wij hebben een sleutelhanger voor de weggeven. Titel is

0: al een weddenschap afgesloten dat de huisband te hoog had gegrepen. Maar misschien gaat iemand het toch raden. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond met Nout.
0: Dag Nout, heb jij een idee?
1: Ja, niet makkelijk.
0: Nee.
1: Maar ik dacht iets in de tekst herkennen. Chicago 24624.
0: Nou ja. Yeah. Nout, je bent een held. Gefeliciteerd joh. Dat heb je helemaal goed. Ik ga hem voor je draaien. Je krijgt het sleutelhangertje toegestuurd. En ik wens je vast een heel fijn weekend, hè?
1: Jij ook hoor.
0: Doei.
1: Dankjewel. Hoi.

Don't Dream It's Over. En Neil Finn die heeft gezegd dat hij dit liedje nog altijd met ontzettend veel plezier zingt. Hij is er echt heel trots op. Ook dat de band juist met dit nummer het meest wordt geassocieerd. Hij heeft gezegd, het is een van mijn beste nummers. En Neil, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou zeggen, blijf zwelgen van trots dat je dit aan de wereld hebt kunnen meegeven. Ook Eugene Record heeft het over vreugde. In Overdose of Joy.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Linda Ronstadt, You're No Good. Daarvoor Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Tot zover een week vol avondstart met liefde bereid. Ik dank mijn super A-team. Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter, Grady Milovic en Juri Verstappen. Zometeen Jeroen Snel in je oortjes met de avond van 5. Hij is bij tot 11 uur. Ik wens je een heel fijn weekend. Graag tot maandag. En als je ons mist, dan kun je genieten van onze playlist op Spotify. Catacombe der Vergetelheid.

0: Mediteren? Zen.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 8:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen steeds verder uitgebreid. In Vakersta, in het midden van Zweden, heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
9: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
8: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er nu nog veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. En vanaf zondag is het een paar dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Hole of the Moon uit 1986, The Waterboys. Een nummer dat Mike Scott begon te schrijven op de achterkant van een envelop. Heb je niet veel ruimte, maar toch. En dat allemaal tijdens een koude nacht in New York. Het tekstje gaat eigenlijk over iemand die gewoon even verder kijkt dan anderen.

0: Ja, het is weer vrijdagavond. Fijn dat je luistert. De avond van 5. Samen luiden wij dit weekend in. Met straks in de tweede uur jouw favoriete dansplaat natuurlijk in de Friday Night Fever. Doorgeven kan nu al, hè, via de app van NPO Luister. Jouw favoriete dansplaat. We spelen Wat mis je. Maar sowieso 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. David en ik, we zijn bij je tot 11 uur. Gezellig,
1: ja,
0: David.
1: Ja, leuk hoor.
0: Ja, ga je het volhouden met me?
1: Ja, absoluut.
0: Het is altijd nog de vraag.
1: Kom maar op met die dansplaten.
0: Ja, dat is, verzin er ook weer een. Dat was vorige week. Ja. Dat is alweer een week geleden. Oh, wat vliegt de tijd. Wij gaan even naar 68 met heerlijke dramamuziek van de bovenste plank, zou je kunnen zeggen. Hier is Dusty Springfield. I close my eyes and count to 10.

0: Maradona, Tsukero samen met Paul Young, 1991. Tsukero schreef het nummer in zijn oude huis in Avenza. Opvallend genoeg eigenlijk niet eens voor het album Blues, met comma S, Blues. Pas later ontstond de Engelstalige versie met Paul Young. En Tsukero die wilde absoluut één ding behouden, namelijk het Italiaanse refrein. En dat is gelukt. Het is 9:10. We gaan al naar het naamplaatje van vanavond.
1: Naamplaatje.
0: Want heb je nog een lied met een naam in de titel dat jou keer op keer doet denken aan die ene persoon van vroeger? Iemand die er misschien niet eens meer is. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Vinden we leuk. Dus is er een lied met een naam in een titel, een persoonsnaam, laat het ons weten. En het verhaal daarbij waarom dat nummer je terug doet denken aan die ene persoon. Misschien een mooie herinnering erbij. Misschien wel een oproep om weer eens in contact te komen. Kan ook. Nou, het naamplaatje van deze week komt van Jesper Schoormans. Hij schrijft het nummer gaat over mij en mijn jongere zusje, Jessie. Vroeger zette ik dit nummer altijd expres veel te hard op, en dat alleen maar om haar te plagen. En ze riep dan dat ik mega irritant was. En precies daarom zong ik ook het refrein nog net even harder mee. En als ik het nu hoor, moet ik lachen om hoe gewoon en gezellig die tijd toen eigenlijk was. Ja, dat hoor ik vaker. Rick Springfield uit 81 met inderdaad Jessie's Girl.

0: grote voorliefde voor de soul uit de jaren 70, Bruno Mars. Dat heeft hij terug te vinden op zijn album The Romantic. Je hoorde zijn nieuwste On My Soul. Wij gaan spelen Wat Mis Je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige evergreens gewoon lekker mee te zingen? Moet je wel weten hoe de tekst gaat natuurlijk. En ja, dat meezingen, dat mag lekker met zang zijn, maar je mag het ook een beetje opzeggen. Dat is een beetje het spelletje. Je hoort een fragment, ineens stopt het. Maar hoe gaat het dan verder, dat liedje? Dus aan jou om eigenlijk door te zingen of de tekst door te zeggen. Ik zou zeggen, let goed op. En je weet het, hè, zolang het zomer is, maken we het allemaal niet te moeilijk. Dat betekent ook vanavond weer een Nederlandstalig fragment. Maar hoe gaat het liedje verder? Luister goed.
2: Mag ik dan bij jou schuilen? Als het...
0: Mag ik dan bij jou schuilen? En hoe verder? Claudia de Breij natuurlijk. Mag ik dan bij jou, zo heet het nummer. Hoe gaat het liedje verder? Na dit stukje.
2: Mag ik dan bij jou schuilen? Als het...
0: Ja, nou laat het even weten op de app van NPO Luister. Over een minuut of 40, 45 bellen we jou op. Mogelijk. Kom je in de uitzending en geef je het goede antwoord. Dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Dus laat even achter op de app hoe dat liedje verder ging. Is dit Lulu?

0: zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12. Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goeiemorgen. Dankzij FM.

Alsof het gisteren was, ja. Time Stood Still, 1992. Mooie rock ballad van Bad English. En een mooi detail is dat er nooit een videoclip is gemaakt van dit nummer. Want toen de single uiteindelijk uitkwam, was Bad English al uit elkaar. Dit zijn geluiden van lang geleden. Het is 1930, ergens in een danszaal in Michigan. Twee orkestmuzikanten, Fabian André en Wilbur Schwant, schrijven in de pauze van hun optreden een melodietje. En dichter Goose Kahn zet er woorden bij over de sterren, over de nacht en over dromen. En een jaar later ligt de plaat in de winkel en die klonk toen zo.

1931. Maar dan gebeurt er iets geks. Het liedje Wil maar niet weg. In de zomer van 1950 liggen er maar liefst 7 verschillende versies tegelijk in de Amerikaanse platenwinkels. En één daarvan is van 2 mensen waarvan je haar stem en zijn trompet uit duizenden herkent. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En die hoor je zo meteen. Maar eerst nog even het derde liedje. Het derde leven van het liedje, zou je kunnen zeggen. Want dat is misschien wel het meest mooie en het meest droevige. In 1968 hoort Michel Philips van de Mama's en de Papa's dat de man die het ooit schreef, Fabian André, overleden is. En zij speelde dit nummer altijd als klein meisje op de piano. Nou, als eerbetoon zong Mama Cass hem zoals niemand anders dat kan.

Mama Cass, het werd het laatste dat ze ooit zong tijdens haar allerlaatste optreden in het Londense Palladium, 2 dagen voor haar overlijden in 1974. Een liedje, een eeuw oud en steeds vindt het nieuwe stemmen. Wij kiezen vanavond voor die zwoele zomer van 1950... toen 2 van de allergrootste elkaar vonden bij platenlabel Decca. Hier zijn ze, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong en Dream... A Little Dream of Me.

Last in Music 1979, Sister Sledge. Dat zou een goede zijn voor de Friday Night Fever. Ik zou zeggen, geef je favoriete dansplaat. Zoals deze, jaren 70, jaren 80, jaren 90. Mag allemaal, geef het door. Op de app van NPO Luister kunnen we hem om 9:30 draaien in de Friday Night Fever. Dus laat het vooral weten op de app van NPO Luister. En vertel ook even je herinneringen erbij.

Joe Jackson en Aline Caswell, happy ending. Niet helemaal, want ik wil nog graag één nummertje draaien voor de vlog van 9 uur. En die komt van Fats Domino. Red Sails in the Sunset. En blijf vooral luisteren naar de avond van 5.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: eeuwenlang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in de centraal Oekraïne. En dat is de stad waar ook de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
11: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
10: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer, op veel plaatsen is het droog, maar in de loop van de avond en nacht komen er toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt dan rond de 19 graden. En vanaf zondag is het een paar dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: It's Denise, Denise Williams. Let's hear it for the boy. Terug te vinden in de leuke film Footloose. Maar wist je dat ze voor haar solo-carrière te horen was als achtergrondzangeres bij Stevie Wonder? Welkom terug, fijn dat je luistert. David en ik, we zijn bij jou tot 11 uur vanavond. Straks gaan we los in de Friday Night Fever, want om 9:30 gaat de dansvloer open. Er zijn al heel wat verzoekjes binnen, David.
1: Ja, de platen stromen binnen.
0: Nee, echt, leuk, het is echt waar. Ja. We hebben leuke platen staan.
1: Mogen ze al noemen?
0: Ja, Hands Up, Otto Hands One, up. Rock Your Baby, George McRae. Nou, ik kan nog even doorgaan.
1: How About Us.
0: Ja, dat is een mooie schuifelplaats. Kunnen we misschien mee eindigen. Nou, dat allemaal rond 9:30 hier in de avond van 5 bij de Friday Night Fever. Straks natuurlijk ook Wat Mis Je? En dat gaan we spelen. Maar sowieso de lekkerste muziek. Voor nu terug naar 1979. Nou ja, Journey Kaagman, onlangs overleden. Haar muziek leeft voort. Earth and Fire. Hier is Weekend. En dat

0: iedere werkdag. De Avond van Vijf met Jeroen Snel.
1: Bright light city, gonna set my soul on fire.

they care, and I'm just a devil with no despair. So Beaver,

0: Viva Las Vegas, Elvis Presley. Het nummer komt uit de gelijknamige film uit 1964... waarin Elvis samen met Anne Margaret de hoofdrol speelt. En die twee die hadden zoveel chemie op het scherm... dat hun samenwerking ervoor zorgde dat Viva Las Vegas... toch tot de allerleukste Elvis-films wordt gerekend. Het is bijna 9:15.
1: Wat mis je?
0: We gaan het spelen. Wat mis je? Je hoorde in het vorige uur een fragment van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Het stopte ineens. En de vraag is, hoe gaat dat liedje nou verder? Dag Winnie, goedenavond.
2: Goedenavond Jeroen.
0: Hoe is het vanavond met je?
2: Ja, goed, prima.
0: Waar kom je vandaan ook alweer?
2: Ik kom van Roden, in Drenthe.
0: Oh, ja. Mooi, leuk, ja. Rustig, ja. Of...
2: Ja, het is nu rustig. Vanmiddag hebben we even boodschap gedaan. Ja. En dan is het wel druk, maar het is nu lekker rustig.
0: Ja. En zo dus... ga je heel langzaam van je weekend genieten. Heb je veel plannen dit weekend?
2: Nee, gewoon even een lekker rustig weekend.
0: Ja, ook wel eens lekker.
2: Ja, is ook wel eens lekker.
0: Ik hoop dat het weer een beetje mee zit, want het is niet zoveel soeps vandaag. Maar...
2: Nee, maar nou, ik vind deze temperatuur wel lekker hoor.
0: Ja.
2: Dan kan je nog iets doen, vind ik.
0: Ja, dat is waar. Je kan op de fiets stappen en even de buienradar in de gaten houden. Maar dan, dan kom je nog eens ergens, dat is waar.
2: Nou, zeker.
0: Een 3 kwartier geleden hoorde je dat fragmentje. En toen dacht je, hey, ja, ik weet wel hoe dat liedje verder gaat.
2: Zeker.
0: Zullen we het gaan proberen?
2: Ja, prima.
0: En Winnie, wil je ook meezingen, echt?
2: Ik zal het proberen.
0: dat is lief. Heel goed, heel dapper. Okay, komt-ie aan. En zing vooral mee en zing vooral door.
3: Ja. Mag ik dan bij jou schuilen? Als het
2: nergens anders kan. En als ik moet blijven.
0: Huilen. Droog jij met tranen dan? Jij kent hem ook hoor.
2: Nergens anders kan.
0: Nou, Claudia de Breij, mooi liedje, hè? Mag ik dan bij jou?
2: Heel mooi liedje.
0: Ja, jij wint de waterfles van de avond van 5. Had je die al?
2: Nee, die heb ik nog niet. Nee.
0: Nou, dus daar ben je blij mee?
2: Ik ben heel blij mee.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hij komt jouw kant op. En ik denk dat ik je ook blij maak met gewoon het nummer te draaien nu van Claudia de Breij.
2: Ja, ontzettend leuk.
0: Ja, dan gaan we dat doen.
2: Ja, okay.
0: Blijf even hangen. David gaat jouw adresgegevens noteren.
2: En dankjewel, Jeroen.
0: Nog een heel goed weekend.
2: Okay, hetzelfde.
0: Joe.
2: Dag.
0: Hier is hoor, Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?
4: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.

Volgens mij kwam die uit Australië, toch? Down Under, I Won't Let The Sun Go Down On Me. Nick Kershaw, 1984. En daarvoor de Tramps. Een shout. En daarvoor Melanie Ryan en The Glass Half Full. Het is nog geen 9:30, maar wij hebben er gewoon zin in. De Friday Night Fever. Ja, we gaan terug naar de dansvloer van vroeger en hebben we jouw hulp bij nodig. Want op welke plaats ging jij vroeger helemaal los? Op welke plaats schuifelde je misschien met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? En als je helemaal niet zo'n danser was, stond je misschien stilletjes in een hoekje te genieten. Dat kan ook. Laat even weten via de app van NPO Luister wat jouw favoriete dansplaat is. En we draaien hem graag tussen nu en 10:00. De eerste verzoeken zijn binnengekomen. Hartstikke leuk. We gaan de platen erbij zoeken. En daarom voor nu even Casey en de Sunshine Band. Get Down Tonight, 1975.

Ik grijp in. Het is weer die computer. Die rotcomputer ook. Ik heb er iedere avond last van. Dat is dan zo jammer, hè? Zullen we gewoon even opnieuw beginnen? Nou, een klein beetje opnieuw. Ik ga nu even kijken of ik het kan repareren. Want ik kondig dan Casey en de Sunshine Band aan. Denk, nou, dat klinkt toch anders. Kijk of die doet. Ja, Warempel. En daarna komt op speciaal verzoek Hands Up van Ottawa. Maar zover is het dus niet. Nog niet. Eerst Get Down Tonight.

Ja, ik moet wel lachen om die computer. Ik heb er de hele week al een beetje last van. Ik zal je niet vermoeien met technische details, maar als je zeg maar de ene plaat aan de volgende een beetje vast maakt met een, wat we noemen een jingle ertussen, en ja, helemaal nu wordt het technisch, maar die zet je er bovenop in de computer op een soort tijdlijn. Ja, dan gaat het fout de hele tijd. Dus het is zaak om meer handwerk te verrichten, want dan gaat het gewoon goed. De Friday Night Fever, de dansvloer is geopend. Het is nu ook echt 9:30. Willy Sees uit Heerlen, die schreef ons met een leuk berichtje. Hallo, Jeroen en David. In 1981 ben ik voor de eerste keer alleen op vakantie gegaan van mijn eerstverdiende centjes. Ik was toen 22 jaar. Met de trein ben ik toen naar Spanje gereisd en ik ben een week verbleven. Nu ook echt 9:30. Willy Sees uit Heerlen, die schreef ons met een leuk berichtje. Hallo, Jeroen en David. In 1981 ben ik voor de eerste keer alleen op vakantie gegaan van mijn eerstverdiende centjes. Ik was toen 22 jaar. Met de trein ben ik toen naar Spanje gereisd en ik ben een week verbleven in Hotel Victoria.

0: buurt halen, hè?
1: Ja. Nee, dat klopt, Jeroen. Dat bestaat nog steeds, dat totaal. Ja.
0: Ik vind het altijd wel leuk om dingen op te zoeken of ze nog bestaan of niet. En dan blijkt dat nog te bestaan. En dan heb je bijna de neiging om de keer echt een keer naartoe te gaan om het in het echt te zien. Heb je dat ook?
1: Dat kan waarschijnlijk gebeuren over een maandje of twee, maar dan ben ik daar in de buurt.
0: Oh, dan ga je er weer heen.
1: Ja, niet speciaal naar Rossas toe, maar Figueras en Castel de Empúries. Maar dat is in de buurt van Rossas. Dus misschien dat ik wel een bezoek ga brengen. Ja.
0: Ah. Nou, je was daar dus op je 22e jaar. Het is 1981. Je gaat er alleen heen. Was dat niet eenzaam dat je ook 's avonds daar achter een tafeltje zit je diner op te eten?
1: Nee. Ik vind het leuk om andere mensen te ontmoeten. Ja. Dus dat is geen probleem voor mij.
0: Ja. En zo kwam je daar in 1981 in contact met Isabella?
1: Ja.
0: Wie was zij?
1: Nou, Isabella was met haar klasgenootjes op schoolreisje gegaan naar Rossas. En in de discotheek kwamen we met elkaar in contact. En toen hoorde je vaak die plaat die zo meteen gedraaid wordt. En ja, ik vond het zo'n leuk verhaal en zo'n leuke herinnering. Ik denk, die ga ik aanvragen.
0: Nou, en dat is gelukt. Ottawa met Hands Up, Give Me Your Heart. En die komt uit 1981, dus dat was toen de zomerhit. En ik denk wat lekker dat je de discotheek in je hotel had.
1: Ja.
0: Kon je rollend naar je kamer na afloop.
1: Zo'n beetje, ja.
0: Oh, hartstikke leuk. Nou, we gaan hem draaien, Willy. En ik zou zeggen, bedankt voor je aanvraag. En we gaan ervan genieten. We gaan terug naar 1981.
1: Oké.
0: Fijne avond,
1: bedankt.
0: Hè. En geniet ervan.
1: Oké. Hoi.

0: Wij kennen dat riedeltje, hè, David? Ja. Van vroeger.
1: Van Veronica, toch?
0: Ik dacht de concertagenda of zoiets.
1: Ja.
0: Ik heb het vaker hardop gezegd toen dit nummer een keer langskwam in de avond van vijf, maar ik weet het niet meer zeker. Leuk dat je luistert. Leuke verzoeken komen binnen. Zo ook van Louis Hagman. Hij schrijft op de app: mijn eerste singeltje was Rock My Baby. Het heet Rock Your Baby. Van George McRae. Ik heb het grijs gedraaid in 78, 79, zegt hij. Nou, het was al iets eerder. Louis, 1974. George McRae dus en Rock Your Baby. Geniet ervan, Louis.

0: Rock Your Baby 1974, George McRae. Een vaste luisteraar van de show is Stefan. Stefan Tetelept uit Leiden. Hi Stefan, leuk dat je weer luistert. En je had weer een voicemail voor ons achtergelaten. Daar gaan we even graag naar luisteren. En dan jouw verzoek inwilligen, natuurlijk.
1: Hey Joen, ja, als we het hebben over de jaren 80, een echte band uit de jaren 80 is New Order. We kennen ze natuurlijk allemaal van het nummer Blue Monday. Is niet mijn favoriet. Mijn favoriet is True Fate. Een lekkere dansvloerplaat. En ik dacht perfect voor de Friday Night Fever.
0: Zo is Stefan, dankjewel voor je suggestie. New Order dus en True Fate, jouw favoriet, uit 87.

Ricky Martin. Living La Vida Loca brengt mij terug ook naar een Friday Night Fever moment. In de jaren 90 was ik in Indonesië, Jakarta, de hoofdstad. En dan ging ik uit en ik weet nog, die discotheek heette Tanamoer. En dan komt een meisje op me af en die zegt: "Oh, Ricky Martin, you break my heart." Nou, ik lijk in de verste verte niet op Ricky Martin. Maar zo probeerden ze een en ander te versieren. Een schuifelplaat nu. Johan Slabbers vroeg hem aan. How about us? Hier is Champagne.

0: Net als op die klasseavonden. En dan sloot je altijd af met een schuifelplaatje als deze. Blijf bij ons, we zijn zo bij je terug voor het laatste uur van de avond van 5.
1: Friday Night Fever.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en daarna gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het fel veroordeeld. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En die veiligheidscamera's zijn heel belangrijk, zegt verslaggever Annabelle Zandbergen.
20: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel. EO. De beste
21: evergreens. NPO Radio 5. 1968.

Walk Away Renee, de Four Tops, een nummer dat oorspronkelijk van de Live Bang kwam in 1967, maar later dat jaar ook door de Four Tops werd opgenomen. Hun soulversie werd een hit. Ja, bijzondere verhaal achter dit liedje. Nou, de schrijver ervan was verliefd op Renee, de vriendin van de bassist van de Live Bang. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5, David en ik. We zijn nog tot 11 uur bij jou. We bellen straks met Joris Linssen. Hij heeft net een bijzondere logeerpartij achter de rug van 48 uur. Het is echt waar. En over 2 voor de prijs van 1 vertel ik je straks meer. Maar sowieso de lekkerste muziek. Een hele opmerkelijke tip nu van Paul Simon. Of eigenlijk zijn het tips. Wat heeft voor ons 50 manieren om het uit te maken met je vriend of vriendin. 50 ways to leave your lover. Paul Simon nam het op in 1976.

0: bekendste nummer, Snowy White. Natuurlijk kennen we hem ook als gitarist van Thin Lizzy, 1984 en The Bird of Paradise. Ja, deze week waren het twee heel bijzondere dagen voor de familie Baba Jans. Al ruim 635 dagen zit het gezin uit Oezbekistan ondergedoken in de Open Hofkerk in Kampen, inmiddels bekend als Het Hart en het gezicht van het landelijk kerkasiel. We hebben er vaak over bericht. Nou, vanaf woensdagmiddag deze week sloot Joris Linssen zich bij hen aan voor een intensieve 48-uurs-challenge. 2 dagen lang leefde en sliep hij binnen de muren van de kerk zonder ook maar 1 keer naar buiten te gaan. Dag Joris, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Vanmiddag om 4 uur eindigde jouw actie en kon je weer de frisse buitenlucht in. Ja. Was dat brood nodig voor je?
1: Nou, dat geeft altijd een heel dubbel gevoel. Want als je daar weggaat, en dat hebben ook alle vrijwilligers, duizenden vrijwilligers die daar meedoen aan het kerkasiel, als je weggaat, voel je altijd toch heel erg meewarig. Omdat je die mensen achterlaat en je heel erg realiseert van, ja, ieder normaal mens kan vrij over een drempel stappen. Behalve de familie Baba Jans.
0: Dat doen ze al 635 dagen niet naar buiten gaan.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoe kwam het dat jij...
1: Ja? Ja, nee, en ook al die tijd, kun je nagaan, is er dus 24 uur per dag kerkdienst gaande. En dat is natuurlijk ook een enorme lange weg recht door de woestijn. Dat al die mensen, die duizenden vrijwilligers en voorgangers, honderden voorgangers, dat allemaal maar volhouden, ook midden in de nacht.
0: Ja, ja, dat is zo. Je zou dat rooster moeten maken. Ongelooflijk. Hoe kwam het dat jij dacht van, ik wil hierbij zijn. Ik ga er gewoon 48 uur leven.
1: Nou, ik kom al geregeld in het kerkasiel. Daar ben ik al 2 keer voor gegaan. Ik heb zelfs een hele theatershow erover gemaakt. Lieve Hemel, die binnenkort weer een reprise gaat. Maar ik dacht van, ik ga er altijd naartoe en dan ga ik na een paar uur weer weg. En zo. En ik doe allemaal acties. Maar hoe is het nou daadwerkelijk? Hoe voelt dat om niet naar buiten te kunnen? En toen dacht ik van, nou weet je wat? Ik stel voor aan Alexander, de papa Baba Jans. Van, vind je het goed als ik 2 etmalen bij jullie kom logeren? En... ja, dat voelde al meteen, of dat was heel helder, want ik reed er naartoe in de auto en ik dacht al van, het benauwde me al een beetje. En ik sprak trouwens ook Amelia, een meisje van 12, hè, van de familie Baba Jans. Die had op een gegeven moment astma, gewoon maar eigenlijk mentaal, door de benauwdheid van dat je maar binnen bent altijd. Nou, dat gevoel bekroop mij ook, dus het is toch heel interessant om mee te maken. En ik vond het geweldig om een keer 's nachts daar te zijn om te zien hoe dat dan gaat. En ik ben ook afgelopen nacht van 4 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends ben ik zelf voorgegaan en heb ik een lekenpreek gehouden met 7 mensen.
0: Ja. Ja, maar het kan niet anders dan op deze manier, hè? Want anders wordt die familie uitgezet.
1: Ja, en ze zijn al een keer uitgezet. En op het allerlaatste nippertje ging het toen niet door. Toen waren ze al op Schiphol, vlakbij het toestel dat ze hen terug zou moeten brengen. Ze zijn er heel bang voor. En hebben toen 5 dagen in het detentiecentrum Zeist gezeten. En dat is zo traumatisch geweest voor de familie. Ze zijn er in aparte gevangenissen, de vrouwen van de mannen, gescheiden. En uiteindelijk zag ook Ariana, dat heeft ze mij ook huilend verteld, zag op een gegeven moment op het vliegveld dus haar vader uit een busje komen, werd geduwd met handboeien om, huilend. En dat is echt zo traumatisch geweest dat ze daarna hebben gezegd, nou, wij willen dit nooit meer meemaken. En toen is dus door Kasper Jager en de Open Hof in Kampen hun kerkasiel verleend. Ja. In de gedachte van, nou, dat zal misschien 3 maanden duren, een half jaar. Maar nee, het duurt nu al ruim 1,5 jaar.
0: Ja, en nog steeds is er niemand in politiek Den Haag die zegt van, dit moet opgelost worden. Hier moeten we wat aan doen. Daar zijn geen enkele signalen of geluiden.
1: Nou, het is een buitengewoon teleurstellend fenomeen. Op een gegeven moment hebben wij met z'n allen 125.000 handgeschreven kaarten zijn we gaan aanbieden in Den Haag aan de Tweede Kamerfracties. Ik ben er ook bij geweest, tenminste bij de manifestatie daaromtrent. En toen weigerde bijvoorbeeld het CDA die kaarten überhaupt aan te nemen, die persoonlijk aan hun gericht waren. Het CDA. Nou, dat is. Ik weet dat de mensen die daar toen waren, die waren echt gechoqueerd en verdrietig. En het is, het lijkt wel alsof die partij steeds meer zijn oren laat hangen naar de VVD en naar nog rechtsere partijen. En de medemenselijkheid een beetje uit het oog aan het verliezen is.
0: Ja. Hoe loopt dit ooit af, denk je dan? Want die familie kan toch niet voor eeuwig in die kerk blijven?
1: Nee, ja, het is wel ongelooflijk hoe positief ze zijn. Ik heb nu ook twee avonden met hen gedineerd. En Carina maakt dan heerlijke gerechten. De eerste dag hadden we Russische borst. De tweede dag gevulde wijnbladeren, Armeens gerecht. En dan hebben we ook plezier. Dus ze hebben heel veel kracht. Dat is bewonderenswaardig. Ook die mensen die midden in de nacht komen zijn standvastig. Ja. Voelen zich ook uitgedaagd door oud-minister Faber. Hè, die toen zei van, ah, die komen vanzelf naar buiten en dan pakken we ze. Ja. Dus die denken, dat gaat ons niet gebeuren. Maar... En die twee groepen, dus laten we zeggen alle vrijwilligers aan de ene kant en de familie aan de andere kant, die steken elkaar telkens weer aan om door te gaan. Mm-hmm. Maar waar dit heen gaat, ja, wij hebben hoop. Ja. En zoals Václav Havel ooit zei, ja, hoop is niet dat je weet dat het goed afloopt, maar dat je hoopt dat het goed afloopt. Ja. Nee, dus ja, zij zijn wel optimistisch en ze hopen nu dat de Raad van State gaat ingrijpen. Want die hebben ze een paar maanden geleden gedaan bij drie gezinnen, waarvan ook die ook gewortelde kinderen in Nederland hadden, die langer dan 5 jaar hier waren, de vreemdelingenkinderen. En die hebben dus alsnog via de Raad van State... Ja. direct een verblijfsvergunning gekregen. Dus het is hopen dat de
0: het
1: andere
0: orgaan, ja. Wie weet dat het lukt.
1: Ja, dat die gewortelde kinderen eindelijk gewoon de kinderrechten krijgen die zij gewoon internationaal...
0: Nog voor jou, Joris, die 48 uur. Wat was het moeilijkste moment? Of is er iets wat je echt bijblijft uit die tijd, uit die uren?
1: Ik vond het was heel gevarieerd. Het was geweldig om die mensen, die gewone, bescheiden, lieve mensen te zien die daar dus voor gaan en koffie zetten midden in de nacht. Maar het pijnlijkste moment vond ik op een gegeven moment was Ariana, dat meisje van 16, die prachtige gedichten schrijft en mij ook liet lezen en zo. Het is zo'n heel bijzonder kind. Die zat opeens met een koptelefoon op te staren bij dat grote raam dat uitzicht geeft op de winkeltjes aan de overkant en de snackbar.
0: Het leven.
1: Ik heb het toen niet gestoord en de volgende dag vroeg van Ariana, wat deed je nou? En zei ze, ik was aan het kijken naar mijn leeftijdsgenoten die allemaal daar voorbij kwamen fietsen. En ik wil zo graag, Joris, ik wil zo graag naar buiten. Ja, dan breekt je hart.
0: Zeker, zeker. Je had het al over je voorstelling, Lieve Hemel. Binnenkort weer te zien. Je neemt ook deze ervaringen wellicht weer mee in de nieuwe voorstellingen. Vertel me, waar en wanneer kunnen we je zien in het theater?
1: Ja, dan moet je even kijken op theaterlievehemel.nl. Daar staat de hele speellijst op. En die show is inderdaad gebaseerd op de kerkdienst die ik ooit heb gegeven vorig jaar zomer in de Openhof in Kampen.
0: Okay.
1: Ik heb speciaal liedjes geschreven voor de familie. En ik heb nu hele goede muzici met wie ik dat breng. En de mensen die komen, die gaan allemaal de zaal uit. Ook met het idee dat ze bemoedigd zijn. Dat is echt een woord wat ik vaak hoor. Maar ook met diezelfde steen in de maag die ik had toen ik vanmiddag om 4 uur uit dat kerkasiel weer wegging. Wetende, wij zijn vrij. En zij gaan deze beproeving aan.
0: Maar toch bijzonder dat een groep Nederlanders het zo voor de Baba Jans opneemt en ze helpt overleven eigenlijk, want dat is het.
1: Ja, het zijn ook hele diepgelovige mensen, moet ik zeggen. Armeense christenen die uiteindelijk in Oezbekistan terecht zijn gekomen. En dat is een... Het merendeel van dat land is islamitisch. Ja. De mensenrechten worden ook met voeten getreden en zo. En er zijn allerlei omstandigheden waar ik nou niet echt op in kan gaan, waardoor het voor hen echt gevaarlijk is om terug te gaan. Ja. En ja, ik hoop dat dit ooit gaat veranderen. Maar ik ben wel. Het heeft al heel veel goeds gebracht in die zin dat die kerk was, laten we zeggen, bijna leeg. Dat er kwam. Die liep bijna niet meer zo goed. En nu zit die heel vaak vol. Ja. En mensen ontmoeten elkaar. Er is een hele community ontstaan.
0: Ja,
1: en er is een heilig vuur gekomen. Ja,
0: geen woorden, maar daden zou je bijna zeggen. Theaterlievehemel.nl, hè? Was dat de website voor je voorstellingen? Theaterlievehemel.nl. En meer over de familie Baba Jans op kerkasielkampen.nl. Nou, Joris Lintzen, dank je wel. En laten we hopen en bidden dat het op een dag goed afloopt voor de Baba Jans.
1: Dat hopen we allemaal.
0: Fijne avond.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO-luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO-luister-app.

0: The Family Affair 1971, Sly and the Family Stone. En daarvoor het nieuwe nummer van Lois Lane, Take a Million. En daarvoor spraken we Joris Linse over het kerkersziel en de familie Baba Jans, waar nog steeds geen oplossing voor lijkt te zijn. Vreselijk bedankt voor alle mooie reacties. Overigens op de app naar aanleiding van dat gesprek. Het is bijna 22:30, de hoogste tijd om even een oproep te doen voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond in 2 voor de prijs van 1, de Temptations. Wij draaien zoals eerste My Girl. Maar welk nummer van de Temptations wil jij graag daarna horen? Denk bijvoorbeeld aan Get Ready of Papa Was a Rolling Stone. App je suggestie maar naar de app van NPO Luister. Dus straks 2 voor de prijs van 1, de Temptations. Wij draaien My Girl, maar welk nummer mogen wij wat jou betreft daarna draaien? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Voor nu een hele mooie uitvoering van Always On My Mind. Namelijk die van Willie Nelson uit 1984.

0: Gabriel uit 2001, Out of Reach. Straks 2 voor de prijs van 1, hè?
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ik zei het al, wij draaien straks My Girl. Maar welk nummer van de Temptations wil je graag daarna horen? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Dus 2 voor de prijs van 1 met de Temptations. Welk nummer wil je graag na My Girl horen? Gaan wij van nu nog naar Italië. Hier is Eros Ramazzotti en Musica Air.

Mooi nummer van Marvin Wells en Farrar. Faithful 1971. Dan hebben we het over Hank Marvin en Bruce Wells. Natuurlijk van The Shadows. En zij wilden even weg van de instrumentale muziek en juist gaan zingen. En dat deden ze met de Australische John Farrar. Faithful kwam bij ons in 1971 tot nummer 35 in de top 40. En is inmiddels een echte Radio 5 Evergreen te noemen. De Supremes nu met You Can't Hurry Love, een vrolijke boodschap van een moeder aan een dochter.

0: You can't hurry love, de Supremes. Het is 12 voor 11. We gaan naar 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Zoals gezegd, vanavond met The Temptations. Te beginnen met My Girl. Het is een van de bekendste Motown-songs ooit. Geschreven door Smokey Robinson voor zijn vrouw Claudette. Maar bijzonder genoeg was het niet zijn eigen groep, The Miracles, die het nummer opnam. Nee, Smokey hoorde namelijk bij The Temptations een stem die meer dan zijn eigen stem perfect bij het liedje zou passen. Namelijk die van David Ruffin. En voor David werd het zijn eerste single als leadzanger van de groep The Temptations. En let even op de eerste paar barsnoten. Die zijn zo herkenbaar dat Smokey Robinson ooit zei dat mensen overal ter wereld al beginnen te juichen zodra ze die noten horen. My Girl, de eerste nummer 1 hit van The Temptations in de Verenigde Staten. En dat allemaal dankzij Smokey Robinson, die zelf een ander deze hit gunde. Nou, en na My Girl hoor je Treat Her Like a Lady uit 84. En dat is de keuze van Miranda. Miranda, dankjewel. Nu eerst eens terug naar 1965. The Temptations in 2 voor de prijs van 1. Te beginnen met My Girl.

0: Nou, nogmaals dank. Je hebt een lekker nummer uitgekozen van The Temptations. Treat Her Like a Lady. Na My Girl, The Temptations in 2 voor de prijs van 1. En daarmee, beste mensen, ja, zit het er alweer op. De avond van 5 voor vandaag. Maandag zijn we terug met een nieuwe editie. Met natuurlijk ook weer Bob. Die staat weer ergens op een bijzondere plek op deze wereld. Shower Power gaat aan. De douche van de avond van 5. En voor nu, ja, blijf luisteren naar NPO Radio 5. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of toch je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust. David en ik, we wensen je het allerbeste van deze nacht toe. En vergeet niet, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. Misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Ik bedank je voor het luisteren. Een goed weekend. En wat mij betreft, heel graag tot maandag.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
2: Ster. Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Farkasta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving had een kracht van 2,8 en heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen was er sprake van een acute noodsituatie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet ook een boete betalen van $90.000. Ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. En daarnaast krijgt de voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien en ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Middernacht, het begin van zaterdag 22 augustus. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De 2 andere verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl Brussel 2-talig is. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemers De Nacht is ook van ons en Wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih